0: Maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. BENACCI.com.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
4: It started with a kiss. The back row.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3e geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij het discuswerpen ook genoegen nemen met een 3e plaats. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 7 uur.
6: Etje Verschuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
8: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
9: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
8: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
7: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
10: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
11: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
12: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
13: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
14: De omroep van de Bollenstreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Dit is het weekoverzicht van Bo. U hoort een uur lang nieuwsrapportages en interviews van afgelopen week, afgewisseld door muziek.

0: Het eerste onderzoek voor de komst van Eli Lilly is een second opinion op de vergunningsaanvraag. Daarin is door Has Koning gekeken naar de aanvraag zelf, de onderzoeken die Eli Lilly daarbij heeft aangeleverd en de manier waarop de gemeente en andere deskundige instanties deze hebben beoordeeld. U hoort verslaggever Markel spreken met de Katwijkse wethouder Gerard Mostert.
1: Nou, eigenlijk zegt de second opinion, die heeft gekeken naar of we ons huiswerk goed gedaan hebben. Aangeven dat eigenlijk heel veel van de dingen die we gedaan hebben kloppen. Maar dat er nog een aantal aanscherpingen nodig zijn. Met name in de integrale onderbouwing. Nou, dat gaan we de komende week doen. En verwachten dat ook de week daarop aan de gemeenteraad te kunnen zenden. Zodat zij over alle informatie kunnen beschikken. Waarin ook het huiswerk wat de second opinion ons heeft opgeleverd verwerkt is.
2: In grote lijnen wordt eigenlijk gezegd, u heeft uw huiswerk goed gedaan.
1: Ja, dat klopt.
2: Nou, dan staat hij een tevreden wethouder, denk ik.
1: Nee, ik denk dat het vooral de ambtelijke organisatie is en de mensen die onderzoek hebben gedaan, die tevreden mogen zijn. Dus, en daar ben ik natuurlijk blij om, dat zij dat werk goed hebben gedaan.
2: Ja, er is ook een kostenbatenanalyse gemaakt. Ook gekeken van wat levert deze fabriek nou op als die er komt. Maar er is ook gekeken wat levert het op als deze fabriek er niet komt. Als er bijvoorbeeld kleinschalige bedrijvigheid, een kleinschalig bedrijventerrein daar zou komen. En dan blijkt dat daar dat meer banen oplevert dan als die fabriek er komt. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Nou, dat moet wel in de context worden gezien, hè. Aan de ene kant is het zo dat het woord kleinschalig met meer banen moet je ook even in de goede context lezen. Namelijk niet dat er een kleinschalig bedrijventerrein komt, maar dat er een bedrijventerrein komt met minder grote bedrijven. Maar wel met meer bedrijven en dus ook met meer werknemers. Dat is, zoals dat in de MKBA heet, het nul alternatief. Om ook goed een afweging te kunnen maken. Het nadeel van dat alternatief is dat er dan geen bijdrage komt vanuit het Rijk en de provincie voor het opwaarderen van de N206 tot een goede doorgaande weg waar ook de doorstroming in onze eigen dorpen door gaat verbeteren. Dat is het dan dus niet. Die kosten die moeten dan door iemand anders of door de gemeente Katwijk zelf worden betaald. Nou, dat kunnen we niet. Dus dat is goed om te weten. En ook wat dan niet gebeurt, is dat het percentage betaalbaarheid op Valkenhorst niet wordt verhoogd van nu 36% naar 50%. Dat betekent dat we dus de helft van de woningen betaalbaar kunnen maken. Nou, dat is echt een winstpunt voor Katwijk. Dat blijkt ook uit die MKBA. En dat is precies wat ook de bedoeling is. Namelijk om alle voor- en nadelen goed in zicht te hebben om vervolgens ook een goede bestuurlijke keuze te kunnen maken.
2: Ja, wat er eigenlijk aan de hand is, is dat als de fabriek er komt, dan krijgen jullie geld, 72 miljoen, voor de infrastructuur aan te pakken. Onder andere de Molentuinweg, wat een belangrijk punt is wat al jaren voor zorg geeft qua verkeersstremmingen. En daarnaast betaalbare sociale huurwoningen. Maar ja, dan moeten jullie wel instemmen met de komst van die fabriek. Dat is eigenlijk de deal.
1: Dat is het dilemma, inderdaad.
2: Ja, een dilemma inderdaad, zegt u.
1: Ja, en dat is precies ook waar de politiek voor besteld is, om dat soort ingewikkelde keuzes te maken. En dat is ook de reden waarom we hebben gezegd, laten we nu al die onderzoeken ook doen, zodat de gemeenteraad en het college met al die informatie in handen ook een goed beargumenteerde keuze kan maken. En uit die onderzoeken blijkt wat ons betreft dus dat die vestigingsdeal er dus ook heel veel positieve dingen in zitten voor Katwijk, hè. Als het gaat over betaalbaar wonen, als het gaat over doorstroming en verbetering van de mobiliteit in onze gemeente. Nou, en dat is de keuze die mensen moeten maken. Ja.

0: Het Noordwijkse woord keun is verkozen tot het mooiste woord van de regio. Het woord dat leuk betekent kreeg 44% van de stemmen en eindigde daarmee bovenaan in de verkiezing van Radio West. In totaal konden luisteraars de afgelopen weken stemmen op 5 genomineerde dialectwoorden en uitdrukkingen uit verschillende plaatsen in de regio. Honderden mensen brachten hun stem uit. U hoort over de uitslag in het programma West wordt wakker.
1: Het mooiste woord van de regio.
2: Oh ja, wat een spannend moment. Oh. Want we hebben hier toch wel heel veel weken naartoe geleefd. Het mooiste woord van de regio. De hele zomer hebben we toegewerkt naar dit moment. En vandaag dus die apotheose. Het mooiste woord van de regio. We weten wat het is. De afgelopen weken kon je stemmen op de 5 finalisten. Honderden mensen hebben dat gedaan. En we gaan bekendmaken wat de uitslag is. We gaan dan ook even bellen met de winnaar. En dat is natuurlijk degene die het winnende woord heeft opgegeven.
3: Zeker.
2: Maar we doen het, gaan het hele rijtje natuurlijk af. 5 woorden, dat betekent dat er ook 5 plekken zijn.
4: Nummer 5.
2: En op 5, daar is het Westlands geëindigd met het woord plukkial. Het zijn eigenlijk 2 woorden. Betekent wil je verkering of misschien ook nog wel wat stouters. 7% van de stemmen heeft hij gekregen.
4: Nummer 4.
3: Daar is het Haags geëindigd met 7 woorden uiteindelijk. Gaat even in je eigen sterfbed leggen. Bemoei je er niet mee. En dat kreeg 8% van de stemmen.
4: Nummer 3.
2: Ja, dan gaan we al een stapje maken naar 15%. En dat is kokenbak geworden van het Schevenings. En dat betekent heerlijk pannenkoeken.
4: Nummer 2.
3: Oh. Ruim een kwart van de mensen, oftewel 26%, die vond het woord kieten, kaaien, heimelijk knuffelen het mooiste woord. En daarmee werd dat dus de 2e plek, deze mooie Katwijks-bewoording.
2: Ja, en als je dan hebt opgelet en weet welke woorden er allemaal zijn ingestuurd, dan weet je het al.
4: Nummer 1.
2: Ja, wat het nummer 1 is. We gaan even bellen met de winnaar.
3: Hallo, Trui.
2: Oh nee, Trui heeft even, die heeft wel de telefoon opgenomen, maar toen daarna dacht ze, ik hang ook weer op. Tenminste, ze hangt bij mij nog wel. Hallo, Trui.
5: Hi, met Trui.
2: Ja, hi, Trui. Met Jorinda en Meer van Radio West.
5: Hoi, horen jullie mij nu wel?
2: Ja, we horen je nu luid en duidelijk. We zitten midden in de finale van het mooiste woord van de regio. En we hebben goed nieuws, want jouw woord, keun, oftewel leuk, heeft gewonnen met 44% van de stemmen. Gefeliciteerd, Trui.
3: Super.
5: Ja, dat is keun, toch?
2: Ja, dat is keun. Dat is hartstikke keun, inderdaad. Dat is het keunste wat je gaat meemaken vandaag, denk ik.
5: Nou, dat is zeker.
2: Ja. Gefeliciteerd. Heb je flink campagne gevoerd?
5: Er was een stukje in de krant gezet van Bo. En toen hebben ze dat gedeeld op Facebook. En toen stond het ook op Je bent de Keunen Noordwijker.
2: Ja, kijk.
5: En dat vonden ze allemaal ook natuurlijk duim omhoog. Maar toen hebben we wel erbij gezegd even stemmen.
2: Ja, ja, slim. Nou, dat hebben ze gedaan, want bijna de helft van de stemmen, 44%, is naar Keun gegaan. Dus die campagne heeft ontzettend geholpen volgens mij. Ik moet dan ook wel zeggen, het is ook wel een heel keun woord natuurlijk.
5: Ja, super keun.
2: Ben je een beetje trots erop?
5: Ik ben er zeker trots op.
2: Nou, ontzettend.
3: Gefeliciteerd.
2: Wat
3: echt
2: mooi.
3: Gaaf. Mooi dat je het hebt ingebracht en ons hebt verrijkt met dit mooie keunenwoord.
2: Ik ga het gewoon ook gebruiken hier in Rijswijk en in Den Haag.
5: Heel goed.
2: We gaan het verspreiden in de regio.
5: We gaan het verspreiden. Nou, helemaal super. Ja. Ik ga de mensen bedanken via Facebook die erop hebben gestemd.
2: Ja, dat zou ik zeker doen inderdaad. Leuk.
5: Ja.
2: Ja, en iedereen ook, iedereen die heeft gestemd, ook op alle andere woorden natuurlijk. Heel erg bedankt. Bedankt voor al het inzenden van
3: al die
2: alle
3: mooie woorden die we krijgen. Ik wist niet dat we zo'n rijke taal hadden in onze regio. Ik vond het echt gaaf om te leren. Al die verschillende woorden, al die dialecten, al die uitspraken. Vet goed.
5: Hoeveel woorden zijn er in totaal?
3: Zo.
2: Oh ja, we hebben het niet helemaal bijgehouden. Maar we hebben natuurlijk
3: elke dag minimaal 1. Ja. En we hebben het een aantal weken gedaan. Dus dat zijn er veel.
2: Nou, tientallen. Misschien wel 100 woorden, denk ik. Als ik het zo even snel bereken.
5: Nou, dan heb ik het goed gedaan. Ja,
2: die krijgt nog een keer applaus, Trui. En een hele fijne dag, hè.
5: Dankjewel, jullie ook. Doei.

0: zaterdag 29 augustus ging de vierde editie van het cultureel najaar Hillegom van start. Het cultureel najaar is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties in Hillegom.
1: Nou, we vieren dat elke jaar in de laatste weekend van augustus met het openingsconcert van de Harmoniekapel, het pompconcert. Maar tevens hijsen we de vlag om een heel najaar van culturele activiteiten vol kunst, cultuur, muziek in te leiden.
0: De Hillegomse Harmoniekapel verzorgde op 29 augustus de opening met het traditionele pompconcert.
1: Ja, we hebben een bordenvol programma met concerten. We hebben instuiven voor de orkesten. We hebben dingen van de muziekschool, open dagen. Maar ook onze kunstvereniging heeft een hele mooie show van allemaal kunstwerken in de etalages de komende september. En in november de grote open atelierroute. Maar ook de vrienden van Oud Hillegom zijn van de partij met open monumentendagen en een mooie rondleiding rond al ons cultureel erfgoed. En nou, zo zijn we met heel veel partijen bezig en sluiten natuurlijk het jaar bordenvol af met kerstactiviteiten en Sinterklaasactiviteiten. Een sing-along met Sint, maar we hebben ook de herdertjestocht hier in de Maartenskerk en nog diverse kerstconcerten.
0: Tijdens het openluchtconcert verzorgde burgemeester Roberta ter Hark en wethouder Rory Samrek de officiële opening van het cultureel najaar 2026.
2: Cultureel najaar betekent vooral heel veel hele fijne, mooie activiteiten. En het motto van het cultureel najaar is ook iedereen kan meedoen. En dat betekent dat er voor alle leeftijden, voor allerlei mensen met verschillende interesses, er gewoon hele mooie activiteiten zijn waarbij ze kunnen genieten van kunst, muziek, dans. Nou ja, alle creatieve dingen die Hillegom eigenlijk te bieden heeft.
1: Waarom doen we dit? Omdat wij in Hillegom met alle culturele partners samen veel sterker en mooier voor onze burgers een mooi programma neer kunnen zetten. En dat we hebben gemerkt dat als je muziek bij kunst doet, dat ook weer mensen trekt om naar kunst te kijken. En als wij kunst bij muziek doen of muziek in de mooie monumenten spelen, dan is er verbinding met elkaar. En dat trekt publiek en mensen vinden de evenementen daardoor ook veel leuker en aantrekkelijker.
2: We hebben ook zeker najaarsfeesten in Hillegom. Die komen er ook binnenkort weer aan met de kermis en ook de harddraverij. Dus dat, daar zien we ook zeker naar uit. Maar dit is inderdaad wat uitgebreider dan dat. En loopt ook tot het nieuwe jaar. Want ook Sinterklaas valt eronder en de kerstconcerten. En eigenlijk heb je vanaf nu nou ongeveer ieder weekend wel iets moois te doen in Hillegom. Ik vind het altijd ontzettend gezellig. Het is echt heel erg leuk. En het fijne aan de kerk en dit popconcert ook is dat het eigenlijk een inloopconcert is. Dus mensen kunnen in- en uitlopen. Ook lekker van het centrum genieten. Dus ook andere dingen doen. Maar als je denkt, hey, ik heb even een stukje bezinning nodig of ik vind het leuk om even te ontspannen bij een beetje muziek. Nou, kom dan vooral kijken, zou ik zeggen.

0: De gemeente Teylingen heeft vanaf 1 september een nieuw waarnemend burgemeester. Oud-minister en gedeputeerde Frank Rijkaard neemt het stokje over van Carla Breuer. Voor Rijkaard is dit de eerste keer in de rol van burgemeester. In zijn nieuwe functie kijkt hij vooral uit naar het contact met de inwoners van Teylingen. U luistert naar een interview van Nick Vink.
1: Nou, ik ben Frank Rijkaard, 48 jaar, afkomstig uit Bodegraven en per 1 september de waarnemend burgemeester van de gemeente Teylingen.
2: Ja, precies. En meneer Rijkaard, nou, u bent actief geweest bij de Provinciale Staten, gedeputeerde geweest. U bent zelfs minister van Binnenlandse Zaken geweest een tijdje. Burgemeester stond nog niet op het lijstje, toch?
1: Nee, dat vinkje kunnen we nu dan zetten. Eigenlijk best heel bijzonder als ik erop terugkijk. Ik werd er door iemand op gewezen dat binnen een jaar tijd ik dus inderdaad gedeputeerde ben geweest, minister ben geweest en nu dus burgemeester. Ja, het lijkt me hartstikke mooi om dit te gaan ervaren.
2: Ja. Ja, en u komt zelf uit Bodegraven. Nou, dat is redelijk in de buurt. Heeft u wat met de gemeente Teylingen? Kende u de gemeente al voordat u gevraagd werd om hier burgemeester te worden?
1: Nou, ik kende de gemeente al wel. Ik wist welke dorpen erin zaten. Maar ik heb er nooit echt fysiek gewerkt. Ik heb heel bijzonder altijd een beetje om Teylingen heen gewerkt. Dus nu een mooie uitgelezen kans om mij de gemeente Teylingen eigen te maken.
2: Ja, want hoe heeft u zich voorbereid? Voordat u nu start met uw burgemeesterschap. Wat valt u op aan de gemeente?
1: Nou, de voorbereiding voor mij begon eigenlijk vrij vlot met het volgen van alle mediakanalen hier uit de gemeente en eromheen. En dan ga je toch eens kijken, wat speelt hier nu allemaal in de gemeente? Vervolgens natuurlijk het formatie- en verkiezingsproces op de voet gevolgd. Ja, dat was al een aardige bak met werk, maar wel heel erg leuk om te doen. Ja, en gaandeweg steeds enthousiaster geworden over de gemeente. En nu mag ik ook daadwerkelijk fysiek naar buiten. Dus ik kijk daar wel heel erg naar uit.
2: Want wat is u daarin opgevallen? Wat valt u op aan Teylingen?
1: Nou, Teylingen het mooie hieraan vind ik, we hebben 3 dorpen, dus, maar wel allemaal samen, maar ook allemaal met een eigen identiteit. En ik heb begrepen dat dat heel erg sterk leeft in individuele dorpen, maar op het moment dat het echt nodig is, ze ook wel een eenheid weten te vormen. En het mooie is, de komende maand val ik in de diverse feestweken. Dus ik kan meteen even mijn gezicht laten zien. En ik ben heel benieuwd naar alle verhalen van de inwoners uit de dorpen zelf.
2: Ja, de tandemrace stond al in de agenda, heb ik begrepen. Nu bent u demissionair minister, volgens mij, van Binnenlandse Zaken geweest voor de BBB. Heeft u ook iets met bolleboeren? Want die zit hier natuurlijk ook wel veel in de gemeente.
1: Jazeker, met bolleboeren heb ik ook regelmatig met belangenorganisaties om tafel gezeten in mijn rol in de provincie. Omdat veel belangen van bolleboeren raken toch ook de koeienboeren, om het zomaar eens te zeggen. Dus dat ging wel redelijk hand in hand. We waren wel gescheiden portefeuilles, maar we kwamen elkaar toch ook iedere keer wel weer tegen. Dus ook met een aantal bolleboeren hier uit de regio kennis gemaakt. Dat ging eigenlijk altijd heel spontaan en goed, want je ziet toch dat je een hoop gemeenschappelijke belangen heb. Of je nu een bolleboer bent of een koeienboer.
2: Ja, precies, want in Warmond zitten ook wel veel veehouderijen. Is dat ook een van de redenen waarom Teylingen u misschien wel aansprak, dat er toch ook wel een stukje agrarische sector hier zit?
1: Nou, dat helpt zeker mee, gezien mijn achtergrond. Ik heb me daar 2 jaar mee vermaakt. Ondanks de vele moeilijke dossiers die sector natuurlijk raken. Altijd heel warme contacten gehad en onderhouden. Dat spreekt dan wel mee als je dat ook een beetje weet en dat een beetje terug kan vinden in deze gemeente natuurlijk.
2: Ja, en u komt uit Den Haag. Ik kan me voorstellen u vertelde het ook al net, een hele drukke baan is. Waar kijkt u nou het meest naar uit hier, eigenlijk op lokaal niveau als burgemeester?
1: Nou, als minister dan is het heel moeilijk om uit eigenlijk de bubbel van Den Haag te komen. Je blijft altijd een beetje binnen dat half uur rijden van Den Haag, tenzij je echt vrij ben. En dat komt niet heel vaak voor. Dat maakt ook wel dat het als minister heel moeilijk is om gewoon met de mensen op straat in contact te komen. Dat heb ik echt wel een beetje gemist. En ik kijk er enorm naar uit dat ik dat als burgemeester in ieder geval weer terug ga vinden.
2: Hoe gaat u dat doen? Wat zijn uw plannen de komende tijd?
1: Nou, voor de mensen in het gemeentehuis, en als het nodig is, wil ik graag binnen de muren van het gemeentehuis aanwezig zijn. Maar op het moment dat het even kan, dan ga ik gewoon naar buiten. Ik heb al afspraken staan met diverse belangenverenigingen hier in de gemeente. En dat doe ik ook het liefst op locatie, om in ieder geval geen ivoren toren hier te creëren, maar gewoon lekker naar de mensen te brengen.

0: Gaan ze strijden wie de beste van de zilk is. Dus als het goed is na 17 spelletjes, dan weten wie de beste alles kunnen van de jeugd is. Het zijn allemaal makkelijke instapspelletjes. We hebben daar een spel, dan moet je een spijker in een bierflesje doen. We gaan ei gooien. We hebben 17 andere leuke spelletjes. Moertjes losdraaien, wie het snelst doet. Maar allemaal hele makkelijke spelletjes.
1: Ja, allemaal spelletjes. Je moet gooien met ballen en met een lepel vaak. Ook die, nou, vaak, het is één keer geweest, maar allemaal verschillende spellen. En wie het slechtste is, die is klaar.
2: Okay,
1: nou, ik heb de spellen nog niet gezien, maar ik zag dat ze net zure matten van een tafel moesten eten. Dat moet lukken.
0: Vorig jaar zijn we begonnen met alles kunnen voor volwassenen. En dat viel erg in de smaak. Er waren wel heel veel mensen die toch een beetje afwachtend waren. En daardoor hadden we iets minder inschrijvingen. Je merkt nou wel dat het dit jaar een stukje populairder is geworden, dus we hebben daarom ook de jeugd erbij gedaan en hierna de volwassenen aansluitend. Vorig jaar hadden we bij de volwassenen drie teams en een feestcommissieteam, want we willen vier teams hebben. En dat is nu veranderd naar 12 in ieder geval al. Dus, en we verwachten nog een paar mensen die zich nog wel gaan inschrijven vanmiddag.
3: De activiteiten van de feestweek vinden normaal op dezelfde locatie plaats. Voor de spellen van zaterdag is dit jaar gekozen voor een andere locatie.
0: De ligging, het is een mooi pleintje en het is inderdaad wat je zegt een keer wat anders. Hè? Altijd op hetzelfde terrein en we hebben dit soort mooie pleintjes. Lekker op een grasveldje, ja, daar zit je altijd op de stenen. Op de wind, hier sta je ook nog een beetje in de luwte natuurlijk. En zo benader je ook een beetje heel de zilk.
3: Naast de activiteiten van vandaag staan er de komende dagen nog verschillende evenementen op het programma.
0: Nou ja, als het aan het weer ligt, hoop ik vrij veel beter. Maar de aankomende, ja, we gaan morgen hebben we de viswedstrijd. We hebben morgen de, nou, nog veel meer. Maandag hebben we nog Jeu de Boel. Woensdag hebben we Jeu de Boel voor de groot toernooi. We hebben nog een pubquiz. We hebben nog, het is eigenlijk te veel om op te noemen. Maar echt een heel vol programma. Ja, gisteren zijn we natuurlijk begonnen met de tenniswedstrijd. Wat overigens ook erg gezellig was. En ja, dan is de scherpe randjes zijn er dan wel vanaf. De woensdag dan hebben we echt heel de zilk op de been. We hebben ruim 90 Jeu de Boel teams over 20 banen verspreid bij de voetbal en bij de duimpan. Is leuk om naar te kijken en zeker ook leuk om mee te doen. We hebben dan een buitenbar, er is een zangertje, een dj'tje. Dus ja, het is onwijs gezellig de woensdag. En dan de donderdag vind ik ook wel een persoonlijke favoriet, het tonnetje knuppelen. Lekker al vroeg met z'n allen, een beetje stom met een kegel tegen een ton aangooien. Dus ja, woensdag en donderdag zijn wel mijn favoriete dagen.
1: Ja, donderdag. Ton knuppelen, ja, ton sjorren, we moeten onze titel verdedigen.
4: We zijn kampioen daarin. We gaan weer winnen.
1: Ja, hè? Ja. Hele jaar getraind. Ja.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Iedere zaterdagmorgen van 8 tot 10 uur is er ontwaken in alle smaken.
3: Met het nieuws uit de Bollenstreek, het weekendweerbericht, de streektelefoon en nog veel meer.
2: Dit alles wordt afgewisseld met muziek uit lang vervlogen tijden tot en met de hits van vandaag.
3: De Bollenstreek wordt op zaterdagmorgen wakker met ontwaken in alle smaken.
2: Afwisselend gepresenteerd door Pieter Kuyt en Nadine van Ekeris.
3: En Henk Westra en Dick Oudwater.
4: Ontwaken in alle smaken.
3: Natuurlijk op Bo.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
8: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie

0: koor en het orkest van Charlie Steinman. Uit 1969 en Scooby-Doo Love, It's Such a Good Night. Zat ook in Breaking Bad voor de mensen die dat gezien hebben in die serie. Bracht ons aan het begin van deze radioshow. We zijn weer begonnen.
1: Ontwaken in alle smaken.
2: Pieter Kuyt en Nadine van Eekris.
0: Nadine.
3: Nou, daar zijn we weer.
0: Daar zijn we weer. Het is wel leuk dat we ook de laatste gedaan hebben voor de zomerstop in juni.
3: Ja.
0: En ik heb het idee dat het omgevlogen is die zomer.
3: Ja, het was best een lange tijd. Maar ja, het lijkt alsof we hier vorige week toch gewoon stonden.
0: Ja, eigenlijk niks veranderd. De studio is gewoon nog hetzelfde.
3: Nou, is maar goed ook toch.
0: Dus alles weer is een gewone gang van zaken. Scholen weer begonnen.
3: Ja.
0: Mensen terug van vakantie.
3: De eerste weekje zitten weer op.
0: Ja. Uitkijken naar de herfst.
3: Herfstvakantie. Ja. We hebben alweer geboekt.
0: Ja, echt? Godverdorie. Ja, moet je ook af en toe bijhouden.
3: Een paar dagjes op Texel gaan we heen. Ja.
0: Ook op Texel is leuk.
3: Ja, heerlijk in de herfst. Ja.
0: Nog maar 6 weken. Ja. Ik ga volgende week, maar dat tezijde. Het is buiten 17 graden, af en toe een zonnetje die erdoor prikt. En meer weer hoor je straks om 8:30. Het is vandaag 5 september 2026.
3: Vandaag is het Wereldbaarddag.
0: Oh.
3: Ja, heb je hem laten staan?
0: Nou, ik heb hem niet geschoren vanochtend, zie je?
3: Klein baardje. Nee, je hebt wel een ielig baardje.
0: Ielig baardje, maar voor de mensen die een baard hebben, die hebben een Wereldbaarddag. Ja, het is precies 5 jaar geleden dat het gerenoveerde circuit Zandvoort na 36 jaar weer een Formule 1 wedstrijd kon begroeten. En een paar weken terug was alweer de laatste.
3: 33 jaar geleden dat het Argentijns voetbalelftal de zwaarste thuisnederlaag ooit leed. Colombia is in de WK-kwalificatiewedstrijd in Buenos Aires met 5-0 te sterk.
0: Ja, we hebben natuurlijk ook het wereldkampioenschap voetbal gehad. En ik was vorige week aan het luisteren naar de hockey in Nederland, naar die finales. Allebei door de Argentijnen eruit gejast. En toen zei de presentator ook, het helpt niet voor onze Argentijnen-haat.
3: Nee.
0: Maar goed, ze hebben dus ook verloren van Colombia. Het
3: ja,
0: kan dus
3: ooit,
0: ook.
3: Ja.
0: Goed, en op 5 september 1910 slaagt de natuurkundige Marie Curie erin om in haar laboratorium in Parijs enkele grammen radium te verkrijgen.
3: Actrice Carice van Houten is vandaag jarig, net als acteur John van Eert.
0: En schrijver Herman Koch, we kennen hem ook van Jiske Vets, en zanger El Stuart, die zijn jarig. En aan Nadine de grote vraag, wat zit er in deze radioshow?
3: Ja, dat is de grote vraag inderdaad. Ja. Is die streektelefoon nog ergens te vinden? We gaan bellen. En we gaan bellen met Rick van der Niet, onze weerman. En zo direct het belangrijkste nieuws van de website van Bo.
0: Lijken me genoeg ingrediënten. En muziek om bij wakker te worden. Deze van Moloco.

0: Ja, geschreven door onder andere Henk Temming van het Goede Doel. Hoor je er ook wel een klein beetje uit. Muziek van de Kast en Raak uit 96. Daarvoor Meloco and the Time is Now. Het is tijd voor het nieuws.
1: Nieuwsoverzicht.
0: En we hebben het weer voor jou op een rij gezet hoor. Het belangrijkste nieuws van de website van de Bollensteekomroep hoor je hier.
2: In Hillegom, Lisse en Teylingen mag komende jaarwisseling geen vuurwerk afgestoken worden. Dat komt door de nieuwe wet Veilige Jaarwisseling. Maar ook verenigingen en stichtingen krijgen geen toestemming om zelf vuurwerk af te steken. Dat hebben de burgemeesters bekendgemaakt. Hillegom en Teylingen organiseren geen alternatief, zoals een vuurwerkshow of lichtshow. Lisse bekijkt nog of daar wel een centrale vuurwerkshow georganiseerd kan worden.
0: En de gemeenteraad van Hillegom is gevraagd om ruim 4 ton beschikbaar te stellen om het oude Draka-terrein, om daar huizen op te bouwen. Met dat geld wil het college plannen maken en onderzoeken wat er op het terrein mogelijk is. Het Draka-terrein wordt al sinds 2008 genoemd als mogelijke plek voor woningen. Het is nog niet duidelijk hoeveel huizen er moeten komen en hoe de wijk er dan uit gaat zien. De gemeenteraad van Hillegom moet eerst toestemming geven voor de financiering van de voorbereidingen.
2: De gemeenteraad van Noordwijk heeft de profielschets voor een nieuwe burgemeester goedgekeurd. De gemeente zoekt na het vertrek van Wendy Verkleij een nieuw boegbeeld. De gemeenteraad wil een burgemeester die zichtbaar, goed aanspreekbaar en onafhankelijk is. Ook moet de nieuwe burgemeester zorgen voor bestuurlijke rust. De vacature gaat op maandag open. Als alles volgens plan verloopt, begint de nieuwe burgemeester op 1 maart 2027.
0: Ga je solliciteren?
2: Nee, dit lijkt me geen functie voor mij.
0: Ja, de mensen die kunnen erop af, hè? Ja. Dat was het dan, belangrijkste nieuws van de website van de Bollensteekomroep. Je hoort het hier. Wij ontwaken met nu Joe Cocker.

0: Ja, ja, blijft een klassieker dit. Queen, Don't Stop Me Now. En bij de opening van de laatste Grand Prix, een paar weken terug, was er een soort muziekprogramma voordat Davina en Michel het Wilhelmus mocht zingen. En daar zat onder andere Famke Janssen in, zangeres van Nightwish. En die deed dit Don't Stop Me Now met een onwijze gitaarsolo erbij. Het is niet op tv geweest, maar staat wel op YouTube.
1: Ja, ik ga het nog even opzoeken. Ja.
0: Kijk, leuke show. Ja, ja, en mijn heesters deed ook mee. Ja, was echt wel goed.
1: Oh, leuk.
0: Goed, daarvoor hoorden we trouwens bij Ontwaken in Alles maken Joe Cocker en Feeling All White. We hebben wat tijd over voordat we gaan bellen met onze weerman, dus we kijken even in de krant.
2: De krant gegrepen.
0: Ja, want ons viel wel weer het een en ander op, hè?
1: Ja, vooral weer in Amerika natuurlijk.
0: Ja, Donald.
1: Gekker kan het niet.
0: Ja?
1: op de officiële website van het Witte Huis, let op, officieel dus,
0: ja,
1: zijn sinds donderdag spelletjes te spelen die zijn gebaseerd op het beleid van president Donald Trump. De spellen zijn gebaseerd op klassieke games zoals Tetris en Snake en dienen als promotie van Trumps bekende speerpunten.
0: Oh.
1: Er zijn 5 spellen om uit te kiezen. Allemaal in de stijl van klassieke speelkasten of vroege speelcomputers.
0: Uh-huh.
1: In het spel Flappy Bill, dat een kopie is van de populaire Flappy Bird,
0: ja,
1: vliegt de speler als een adelaar met een wetsvoorstel door de lucht van Washington.
0: Nou, het is echt serieus, hè?
1: Ja, en dat is dan nog een beetje, oké, leuk. Maar Build the Wall lijkt sterk op het iconische Tetris. De speler moet een muur bouwen om de aanstormende horde tegen te houden. Dat is een verwijzing naar de grote muur die Trump beloofde te bouwen op de grens tussen de VS en Mexico om illegale immigranten tegen te houden.
0: Ja, en Snake zag ik ook vanochtend op tv voorbij komen. In dat spelletje zie je Trump voorop lopen de immigranten oppakken. En zodra hij ze heeft opgegeten, krijgen ze een oranje overal en lopen ze achter hem aan.
1: Ja.
0: Dat is toch erg?
1: Echt. Bizar. Critici vinden overigens ook dat Trump en zijn regering met het spelletje serieuze kwesties belachelijk maken. Zo klinkt de kritiek dat van het keiharde optreden van immigratiedienst ICE een spelletje wordt gemaakt.
0: Ja, maar hoe komen ze op het idee?
1: Nou ja, ja, laten we er allemaal om lachen en dan lijkt het allemaal niet zo erg, denk ik. Dat lijkt me de insteek.
0: Vind ik wel een goed advies van je, Nadine.
1: Nou, ja, dat is niet mijn advies. Het is hartstikke erg wat daar gebeurt.
0: Ja, laten we er maar om lachen.
1: Ja, laten we er maar om lachen. Maar ja, dan doen we er ook niks aan.
0: Nee, we kunnen er ook niks aan.
1: Nee, wij niet.
0: Nee.
1: Nou, laten we er een goede ochtend van maken.
0: Ja, met leuke muziek. Hè.
3: I love the way you're so deliberate. How you like your cigarette. Head on one side as you pull. You look almost regal. On your mobile, one-eye closed, blue smoke curling out your nose. Wearing one of my shirts and what some call pantyhose. Cause you look wicked in scanty clothes. Long legs like an antelope. You're my antidote to city life, my pretty wife.

0: Ja, 22 jaar geleden alweer, jongens. Het was Faithless, Miss You Less, See You More bij Ontwaken in alle smaken.
1: Het weer in de regio.
0: Het is 8:30 geweest. Na 2 maanden zomerrust zijn wij weer terug. En is onze weerman ook weer terug. Rick, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen allemaal in Bollestreek.
0: Ben je wakker, Rick?
2: Ja, het is weer een verrassend weer vandaag natuurlijk.
0: Ja, en het was een hete zomer.
2: Zeer hete zomer.
0: Ja, ja, wil je daar nog op terugblikken?
2: Wel bijzonder, want we hebben best wel heel veel warme dagen, noemen we dat dan, gehad in 2026. Meer als 100 in de beeld. Nou, dat is wel een uitzondering. Ja. Want zelfs de hele hete zomer die we vaak herinneren, en droge zomer van 1976, die komt daar niet eens aan.
0: Oh.
2: Die staat niet eens in het rijtje van de top 10. Maar elke dag wordt elk jaar wordt het toch een beetje langer warm. Dus we hebben echt prachtig weer gehad natuurlijk.
0: Ja.
2: En dan is die overgang naar weer wat we dan gisteren en vandaag hebben, is dan wel weer heel groot, hè? Want waarde je natuurlijk wel uit je hemd op strand.
0: Maar het is wel een lekker zonnetje nu, hoor, als ik naar buiten kijk.
2: Ja, het knapt al lekker op. Dat kwam door een lage drukgebied. Nou, dat lage drukgebied dat kwam precies over ons land heen gisteren. Dus dat waaide behoorlijk. Vandaag hebben we daar ook nog wel een beetje last van die wind. Maar het blijft droog en het is een beetje half bewolkt. Het is helemaal niet koud. En dat komt omdat het in het zuiden natuurlijk nog zo warm is ook. Het is 20 graden vandaag zelfs met die wind. Nou, die harde wind die houden we wel de hele dag. Pas aan het eind van de middag gaat die wat naar beneden. Hè. Dan wordt het windkracht 6, wordt dan windkracht 3. En morgen wordt er zelfs een hele prachtige dag. En dan komt de temperatuur ook wel weer een beetje... terug omhoog. Sommige mensen denken dat het alweer gelijk zomer is. Maar toch dik in de twintigers morgen. In het zuiden van het land misschien wel tegen de 25 graden. Maar bij ons wel een graadje of 22 op zondag. Nou, dan is het best wel lekker weer. Omdat ook die wind morgen niet zo hard is. En die komt dan meer uit zuidelijke richting. En ook de maandag ziet er nog wel lekker uit. Dat het toch wel een beetje, nazomer weer wordt. Dat vind ik natuurlijk toch wel fijn. Nou, als je nu op de boulevard loopt op het strand, dan zie je nog best wel heel veel golven. In ieder geval ongeveer nog een metertje of 2,5. En het is hoogwater vandaag om 1 uur. Dus tijd genoeg om even daar nog lekker te gaan kijken, zeg maar.
0: Het klinkt allemaal wel lekker.
3: De herfst komt eraan.
2: Ja, het is wel prima. En het is natuurlijk wel alweer 5 september. Mm-hmm. Dus dan kan het weer natuurlijk soms best wel snel omslaan. Maar als je toch naar volgende week kijkt, dan is het toch wel maandag is zondag is supergoed, maandag is heel goed. Dinsdag en woensdag wordt het ietsje minder. En dan wordt het alweer wat beter richting... Open Monumentendag van volgende week zaterdag. Dus het vliegt allemaal wel weer voorbij. Hè. Iedereen is alweer een beetje terug van vakantie.
0: Ja, doen we het ervoor, Nadine?
3: Nou, ik ben nog wel benieuwd of hij nog een leuk weetje voor ons heeft.
0: Oh, ja.
3: Ja, daar kijk ik altijd wel naar uit.
2: Ja, daar kijk je wel naar uit. Nou, dat weet je, dat we houden even te goed tot volgende week. Dan wordt het de volgende week.
3: Ja, dat is helemaal goed. En, de herfst is begonnen.
0: Voor volgende week een klein verzoekje, Rick. Of je dan ook even op de weerkaart van Griekenland wil kijken. Want daar
2: Griekenland?
0: Daar ga ik dan daarna naartoe.
2: Oh, dan ga je daar naartoe?
0: Volgende week, hoor. Volgende week.
2: Nou, Griekenland is altijd mooi weer, toch?
0: Oh, nou ja, dan zijn we snel klaar. Oké, bedankt voor het weer, Rick.
2: Oké, tot weer.
0: Doei. Hoi. Was Rick van der Niet. Onze weerman. Die ook weer ontwaakt is uit zijn zomerslaap.
4: Dat was lekker, hè?
0: Min of meer. Hij moest nog even een beetje opzoeken. Maar dat horen we volgende week wel. We pakken het bakje klassiekers. Want Rick die houdt van disco. En dit is een klassieker van Michael Jackson. Een van zijn eerste solo hits. Met de iconische drumsolo. Heet Billie J.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech, of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek.

0: mooie bewerking dit. Paul de Leeuw, ik wil niet dat je liegt. La Solitudine van Laura Pausini. Die was daarvoor uitgekomen op nummer 1, 93. Paul de Leeuw evenaarde dat.
1: Ja, mooi.
0: Dat is toch wel knap. En Nederland heeft toch ook wel wat, vind ik. Ja, Nadine, bijna kwart voor. Wat gaan we dan doen?
1: Kijken of die streektelefoon nog leeft.
0: Ja.
1: Heeft hij aan de oplader gelegen? Ja.
2: Streektelefoon.
0: Heeft die steektelefoon de zomer overleefd?
1: Ja, precies. Ja.
0: Is die steektelefoon weer in de lucht?
1: Ja, wordt die opgenomen. Het is altijd spannend.
0: Zou jij willen bellen? Dan ga ik even de administratie doornemen van de vorige keer. Dat was voor de zomerstop. Toen hadden we Joey van Kesteren van Ades Musica aan de telefoon. En die ging toen naar het WK voor drumbands. En volgens mij hebben ze daar ook nog wel wat gewonnen. En hij had daar in ieder geval een enthousiast verhaal over. En de grote vraag is, aan wie heeft hij die telefoon doorgegeven? Daar komen we zo achter. Gaat in ieder geval over. Nou, nog kijken of die opgepakt wordt. Door een man of een vrouw? Of door een voicemail?
1: Ja.
0: Nou.
1: Oh. Altijd lastig opstarten weer, hè?

0: Nu iemand heel hard van de wc gerend.
1: Ja. Telefoon.
0: Nee hoor.
2: Ja, wat nee.
1: Ja, negatief typje. Altijd hoop hebben, hè, Nadine?
0: Ja, ik was al aan het manifesteren, maar...
1: Geeft ons even een rustmomentje. Wil je koffie?
0: Nou, lekker. Zit er nog in?
1: Ja, nee, we hebben nog een volle pot. Het is kwart voor negen. Stopt dat overgaan eigenlijk een keer, of?
0: Nou, als je er geen voicemail op hebt, dan denk ik dat hij op een gegeven moment wel ophoudt, maar... Ja.
1: Ik stel voor dat jij tijdens de muziek nog een keer een pogentje wacht. Is dat wat?
0: Hang jij hem op?
1: Moet ik hem ophangen? Omdat jij het bent dan. Ik ben niet zo moeilijk. We gaan zo nog even een pogentje wagen. En ondertussen maakt John Mayer het muziekpalet weer vol. Met New Light.

0: afgelopen zomer. Ze was bij de Gay Pride volgens mij. Samen met... Was Kylie Minogue?
1: Ja, volgens mij wel, ja.
0: Dit was uit eerdere jaren van Mama, Madonna, Papa Don't Preach voor John Major, New Light. Was uit 2018. Steektelefoon niet meer gevonden. Telefoonnummer klopte, maar ja. Slapen. Volgende week nieuwe kans, nieuwe ronde. Geeft ons wat meer tijd voor de YouTube-topper. En dat is iets wat mij opvalt op internet en waarvan ik denk van nou, dan moeten we hier eens laten horen. En de band Milk & Blues komt uit Brazilië. Die hebben heel veel covers en ze hebben nu weer wat nieuws geplaatst na jaren. All I Wanna Do, dat is van Sheryl Crow. Maar het is erop gebaseerd, want het is compleet anders. Dus, er staat bij dat het van Sheryl Crow is, maar als je zo luistert denk je nou...
1: Oh, wel lekker, een beetje country.
0: Ze hebben hun eigen interpretatie erop gemaakt. En een van de kenmerken is ook de mondharmonica.
1: Ja, lekker.
0: Milk & Blues, All I Wanna Do is de YouTube-topper van deze week.

0: Ja, www.ikbenwakker.nl kun je de YouTube-topper gewoon aanschouwen. Ik vond het wel mooi uit.
1: Ja, zo leuk die mondharmonica ook altijd.
0: Ja, dat is, leuk. Goed, bijna 9 uur. Oh, dat is er nog steeds.
1: Bijna 9 uur.
2: Pieter en Nadine, jullie hebben nu pauze. Uh-huh. Wanneer zijn jullie terug?
1: Over 5 minuten en 24 seconden.
3: Ontwaken in alle smaken.
4: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
5: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
6: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
7: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
8: De omroep van de Bollenstreek.
7: Dit is Bo.
8: Met het nieuws van 9 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten 3 achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky morgen, van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
10: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
11: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
12: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen.
13: Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
14: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
15: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
16: De omroep van de Bollenstreek.
17: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
18: Tot 10 uur. Ontwaken in alle smaken.
1: Pieter en Nadine.
19: Goedemorgen.

0: geschreven door Barry Mann en Cynthia Well, die een heleboel hits schreven in de jaren 60. Dit kwam uit 77, Dolly Parton, anderhalve week geleden alweer overleden.
1: Ja, 25.
0: Maar zo mooi.
1: Ja.
0: Here You Come Again, aan het begin van de tweede uur van Ontwaken in Alle Smaken. Nadine, wat gaan we doen?
1: Nou, we hebben drie heel verschillende gasten in het komende uur. We spreken Dieneke Staat van Europa Run Team Bollestreek over de vijfde kofferbakverkoop bij de KTS in Voorhout. Ramon Kuiters vertelt over de kunst- en creatiemarkt die vandaag in Sassenheim plaatsvindt, met werk van ruim 45 kunstenaars. En tot slot duiken we met Koude Oorlog-erfgoed-expert Rutger Noorlander onder de grond en ontdekken we het bijzondere verhaal achter een Koude Oorlog-bunker in Noordwijk.
0: Nou, voldoende ingrediënten?
1: Zeker.
0: Voor nog een uur ontwaken in Alle Smaken met muziek om bij wakker te worden. Celeste, stop this flame.

0: Het zat aan het einde van ABBA. Het laatste nummer wat ze in de studio opnamen. En klinkt ook anders als anders. Want de normale ABBA-liedjes zijn wat vrolijk. En hier ging het uit elkaar.
1: Ja.
0: Relaties onder druk.
1: Somber.
0: Somber. Maar wel heel erg mooi. ABBA, The Day Before You Came bij Ontwaken in alle smaken. En aan Nadine de vraag waar we het nu over gaan hebben.
1: Dat is even omschakelen.
0: Ja, dat is show goes on.
1: Een markt vol koopjes, gezelligheid en een heel mooi doel.
0: Ah.
1: Bij de KTS in Voorhout wordt voor de 5e keer de kofferbakverkoop van RopaRun Team Bollestreek georganiseerd. De opbrengst gaat naar Stichting RopaRun, die met tal van waardevolle projecten de palliatieve zorg ondersteunt en zo probeert leven toe te voegen aan de dagen. Dieneke Staat verzorgt de PR voor Team Bollestreek en weet alles over deze bijzondere markt.
0: Dieneke, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, daar ben ik. En ik heet Slaat en geen Staat.
0: Oh, ik zat te twijfelen.
2: Ik luister overal naar, maar ik heb het graag doen.
0: Het is Slaat. Ik vond Slaat ook wat anders dan Staat, maar...
2: Maakt niet uit.
0: Ik heb erover getwijfeld.
2: De kofferbakverkoop, daar gaat het over.
0: Daar gaat het om. Die gaat morgen plaatsvinden. Ja, en de vraag is, zijn jullie er klaar voor?
2: We zijn er helemaal klaar voor. Het mooie weer is besteld. We hebben 160 plekken verhuurd. Er zijn 66 kinderen op de kinderkleedjesmarkt. Nou, wanneer het dan niet gezellig wordt, dan weten we het niet meer.
0: Nee, ja. En het weer volgens mij nog aardig mee, hè?
2: Ja, ik hoor alleen maar van alle kanten. Het wordt prachtig weer, de wind valt weg. Nou, wat willen we dan nog?
0: Ja, een leuke markt. Hoeveel mensen gaan
2: meedoen? Ja, leuke markt, veel bezoekers vooral.
0: Ja, want hoeveel doen er mee?
2: Nou, we hebben dus 160 plekken verhuurd. Het is op het terrein van de KTS en er is echt heel veel ruimte in het weekend, omdat er natuurlijk geen lessen zijn. En 66 kinderen op de kinderkleedjesmarkt, dat is heel veel. En ja, we verwachten toch wel ergens tussen, ja, heel grof geschat, tussen de 500 en 1000 bezoekers.
0: Zo!
1: Leuk.
2: Ja.
1: Hey, en hoe werkt dat dan? Want kan iedereen met een auto vol spullen gewoon komen staan?
2: Moet je van tevoren aanmelden. In juni al begonnen op de website. En uiteraard de bekendmaking op de socials.
1: Ja.
2: Op de website staat alle informatie. En daar kun je een formulier invullen. Dat komt dan bij mij terecht. En ik neem contact op met de mensen. En ik zorg dat ze gaan betalen. En van de week, begin van de week heb ik dus de uiteindelijke planning gemaakt van waar iedereen komt te staan, op welke plek. En we wisten natuurlijk van tevoren hoeveel we kwijt konden.
1: Ja.
2: Ja, en dan morgenochtend dan sta ik bij de controle iedereen af te vinken. En mijn collega's, we hebben heel veel parkeerwachters en uiteraard vrijwilligers die helpen op die dag. En die zorgt dat iedereen gewoon op de juiste plek komt te staan.
1: Leuk. En wat verwacht je van de opbrengst? Want ik zag dat vorig jaar, maar dat ging denk ik over het hele jaar van alles wat jullie op hebben gehaald. Die 150.000?
2: Ja, 154.000 was van het hele jaar.
1: Ja.
2: Maar de kofferbakverkoop, dat is eigenlijk het eerste evenement waar we naar de RopaRun mee beginnen.
1: Oh, ja.
2: We verwachten rond de 5.000 euro.
1: Nou, dat is al een mooie start denk ik van een jaar
2: Want we hebben ook een cateringplein. Waar we broodjes hamburger, broodjes hemaworst, koffie, thee. En we krijgen alle spullen gedoneerd. Daar zijn we dan ook weken mee bezig.
1: Ja.
2: Dus de opbrengst daarvan gaat ook 100% naar ons goede doel.
1: Mooi.
2: En de huur van de plekken gaat naar het goede doel. We hebben prachtige bloemen en planten die we verkopen voor de RopaRun.
1: Ja,
2: alles bij elkaar, hopen we toch ergens rond de 5.000 euro uit te komen.
0: Ja, het goede doel is die RopaRun. Je hebt het al een paar keer geroepen. Bij mij redelijk bekend voor de mensen die het niet kennen. Wat kan je erover vertellen?
2: Ja, nou, jouw collega die vertelde natuurlijk al heel mooi wat de RopaRun is. Dat de RopaRun zelf, is een estafetteloop van 560 kilometer. Dat wordt elk jaar met Pinksteren gedaan. Daar hebben we een team voor met 24 mensen. Maar elk team is eigenlijk het hele jaar bezig met van allerlei acties en evenementen om zoveel mogelijk geld op te halen. Daarom hebben wij vorig jaar ook 154.000 euro op kunnen halen.
1: Ja.
2: Want een van onze grote evenementen is Hollen door de Bollen. In de meestal eind maart, begin april.
1: Ja.
2: En dat heeft ook heel veel geld opgeleverd. En dat geld dat dragen we af aan Stichting RopaRun. En die verdeelt dat geld aan doelen en projecten voor de palliatieve zorg.
1: Ja, en ook lokaal, en denk ik. Hè?
2: Ja, het meest bekende daarvan, denk ik, bij iedereen is toch wel, zijn toch wel de wensenambulances.
1: Oh ja.
2: Bepaalde projecten in het Prinses Maxima Centrum. Denk bijvoorbeeld aan, er zijn hele mooie mobiele infuuspalen aan zo'n klein driewielertje. Dat is bijvoorbeeld een project, dat heeft dan niks met het onderzoek te maken naar kinderkanker. Maar die kinderen die daar verblijven, hebben daar natuurlijk, ja, dat verhoogt hun kwaliteit van leven. En daar gaat het natuurlijk om bij de Europa Run.
0: Ja. Ja, mooi doel.
2: Ja, hospices bijvoorbeeld. Hospice Duinen-Bollestreek heeft vorig jaar een heel mooi bedrag gekregen om al hun badkamers aan te kunnen passen, wat noodzakelijk is.
1: Ja.
2: Hospice De Maar heeft een fantastisch bedrag gekregen van 150.000 euro om de woonkamer en de tuin in te richten. Ja, dat zijn de doelen en de projecten waar Europa Run hun geld aan besteedt.
0: Ja, ja, ik ben een paar jaar geleden kwam ik bij de Finis terecht in Rotterdam.
2: In Rotterdam, ja, dat is heel bijzonder.
0: Indrukwekkend.
2: Indrukwekkend. Absoluut. Ja, daar komt echt alles samen.
1: Ja.
2: Al die teams die het hele jaar bezig zijn en dan, ja, het sluitstuk is toch die estafetteloop die je met elkaar doet. 2 keer 24 uur, dag en nacht. Dus dat is echt heel zwaar.
0: Ja,
2: de finish komt alles samen. Dan is iedereen natuurlijk euforisch dat het gehaald is. Maar er komt ook heel veel emotie bij kijken. Want er lopen toch mensen mee, teamleden die mensen naast de verloren hebben. Ja. Of mensen die in hun omgeving die nog ziek zijn. Dus dat is best heel emotioneel, ja.
0: En dan morgen die kofferbakverkoop voor het goede doel. Hoe laat gaan jullie beginnen?
2: We gaan om 10 uur beginnen, tot 3 uur.
0: Hebben we bij deze nog even gemeld bij het KTS-terrein, als ik goed naar je geluisterd
1: heb. Dat klopt helemaal. Morgen.
2: Ja. En iedereen is heel erg welkom.
0: En lekker weer erbij, dus komt helemaal
2: zeker.
0: Goed.
2: Zeker.
1: Heel veel plezier.
2: Dankjewel voor het gesprek.
0: Dieneke Slaat, dankjewel.
1: Ja, dankjewel.
2: Doei. Dankjewel. Dag.

0: Hey, Wolfen, een Franse band. L'Imperatrice, een Agitation Tropicale. Nou, dat deed goed, hè?
1: Goed gedaan, Pieter.
0: Ja, mooi. Leuk om te horen vanuit 2015. Je hoort het hier bij Ontwaken in Alle Smaken. Het is er weer tijd voor.
2: De platenkeus van Nadine van Eekris.
0: Wat heb je, meisje?
1: Nou, soms kies je een plaat gewoon omdat je hem mooi vindt. Ja. Dat was eigenlijk precies de reden dat ik deze wilde draaien.
0: Ja.
1: Maar er blijkt ook nog een bijzonder verhaal achter te zitten. We gaan luisteren naar Douwe Bob zometeen.
0: Ja.
1: Hij schreef Note to Self over de levenslessen van zijn vader, die hij nu zelf probeert door te geven aan zijn kinderen.
0: Aha.
1: Ja, het nummer werd opgenomen in Nashville en bracht hem inmiddels zelfs op het podium bij de Zac Brown Band voor 20.000 mensen in Amerika.
0: Doe maar.
1: En sinds vandaag is het ook nog eens de topsong bij onze collega's op Radio 2.
0: Ja, en nieuwe muziek.
1: Ja, precies. Dus
0: Douwe Bob is de platenkeus van Nadine. En daar hebben we ook nog vormgeving voor. En die luidt...
2: En dit is voor deze zaterdag de platenkeus van Nadine van Eekris.
0: Start plaat.

0: myself.
1: Dit is de platenkeus van Nadine. Nieuwe van Douwe Bob. No to myself. En als je hem kijkt op Spotify, dan zie je ook de beelden in de studio daar waar je over vertelde.
2: Dat is ja, leuk. Mooi hè?
1: Je hoort het hier bij de Bollenstreek Omroep. Bij Ontwaking in alles maken. We hebben de zomerstop weer gehad. Dus we gaan gewoon weer lekker door met onze show. Ja? Het is 9:30 geweest. We zijn nog bij je tot aan 10:00.
2: Wie vandaag nog geen plannen heeft opgelet, in Sassenheim gaat zometeen de kunst- en creatiemarkt van start. Ruim 45 kunstenaars presenteren er hun werk met de meest uiteenlopende kunstcreaties en voor ieder budget wat moois. Ja. Een mooie gelegenheid om rond te struinen, kunstenaars te ontmoeten en misschien wel met een uniek werk naar huis te gaan. Ramon Kuiters is betrokken bij de organisatie en staat klaar in de Herenstraat.
1: Ja, je staat tussen de marktkramen, Ramon.
3: Ja, dat klopt. Inmiddels staan alle melkramen en zijn de meeste kunstenaars aanwezig. Dus het begint al gezellig te worden.
1: Ja.
2: Ik zei Herenstraat, maar ik bedoel natuurlijk de Hoofdstraat, sorry.
3: Hoofdstraat ja. En het Oranjeplein ja. Inderdaad, klopt.
1: De Herenstraat is weer in Voorhout, hè?
2: Ja, precies, daar zat ik nog.
1: Ja, dat staat in Noordwijk. maar goed, de marktkramen staan, want dat moet ook wel, want jullie gaan om 10:00 open. Wordt het nog officieel geopend?
3: Nee, wordt niet officieel geopend, maar in feite staan de meeste kunstenaars al klaar. En er is al winkelen publiek, dus ik denk dat straks de eerste verkopen wel gaan plaatsvinden.
1: Dus jullie zijn gewoon al begonnen stiekem?
3: Ja, eigenlijk wel.
1: Wat is er te zien?
3: Nou, er zijn in ieder geval 46 kunstenaars aanwezig. En er is erg veel diversiteit, van schilderijen, karikatuurtekenaar tot beelden, houtwerk. Eigenlijk niet te gek om op te noemen, het is er bijna allemaal. Alles wat met kunst te maken heeft.
2: Ja, jullie benadrukken ook, bij kunst denken mensen soms natuurlijk aan iets kostbaar, maar jullie benadrukken dat er voor ieder budget iets te vinden is.
3: Ja, klopt. Door de diversiteit is het inderdaad voor elk budget in feite vanaf een klein bedrag tot aan de dure werken. Dus eigenlijk voor iedereen die ook maar iets met kunst heeft, is het eigenlijk een geschikte markt om voor elk budget in feite wat te vinden.
2: Ja, leuk.
1: En hoe kwamen jullie aan al die kunstenaars?
3: Nou, wij draaien inderdaad met 20 kunstmakers door Nederland heen. Zo zijn we morgen bijvoorbeeld in Bloemendaal, niet ver hier vandaan, voor de mensen. Maar wij draaien dus 20 kunstmarkten en we hebben dan inderdaad een groot aantal kunstenaars die regelmatig meedraaien. Maar zoals in Sassenheim is wel heel uniek dat hier ook heel veel kunstenaars uit Sassenheim en omgeving vandaan komen. Ja. Dat maakt het extra lokaal en leuk.
1: Ja, dus jullie zijn hier eigenlijk te gast?
3: Ja, klopt. We zijn te gast in de Hoofdstraat in Oranjeplein.
1: Ja,
2: dat is leuk. Hey, en je zegt inderdaad lokale kunstenaars. Heb je voorbeelden of niet van wie we daar kunnen
3: trekken? Ik sta hier toevallig naast een kraam van Sjaak Amelaan. Die komt uit Sassenheim. Die heeft allemaal mooie houten werken van Fineer. Ja. Dus dat is zeker de moeite waard om vandaag even te kijken. Hij staat tegenover de Reedshop. Dus goed om te weten.
2: Nou, leuk. En je verste, de kunstenaar die van ver komt?
3: Ik heb twee kunstenaars uit Friesland. Die staan er net tegenover. Dus die hebben wel een afstandje afgelegd.
2: Die hebben al een ritje achter de rug, ja. Ja,
1: en je kent ze ook allemaal?
3: De meeste draaien inderdaad meerdere markten. Dus we kennen de meeste wel bij naam of van gezicht. En inderdaad, vandaag zijn ook een aantal nieuwe voor ons. En zelfs mensen die voor het eerst op de markt staan.
1: Ja, wat een leuk beroep, hè?
3: Ja. Wel even goed te melden. Wij doen deze markt in samenwerking met de winkeliers.
1: Ah, dus dat je dat samen doet. 10:00 beginnen tot aan 5:00. Ja, mensen die wat willen beleven kunnen gewoon richting de Hoofdstraat nog gaan, denk ik, hè?
3: Ja, en vanmiddag is live muziek, dus wat willen we nog meer?
1: Oh, wat speelt er dan?
3: Dat moet ik even in midden laten.
1: Dit is live muziek.
2: Dat is altijd leuk. Ja, precies. Dat maakt het sfeervol. Tot 5:00 vanmiddag is het in ieder geval het centrum van Sassenheim waar we moeten zijn.
3: Absoluut.
2: Nou, heel leuk. Ik wens je een fijne dag ook.
3: Dankjewel, bedankt.
1: Mooie aanbeveling dit. En dit kennen we natuurlijk ook, hè. Een van de bekendste van Volumia. Een vrolijke manier om te vragen en te zeggen blijf bij me. Blijf bij mij, hoor je bij Bo.

0: mooi dit. Het komt uit 2004. Het zat in een film die ik in ieder geval niet gezien heb. Rachel Getting Married. Heb jij die gezien?
1: Nee, hè? Zeg maar niks.
0: Nou, het was de soundtrack ervan. Je hoorde Angela McCluskey en It's Been Done. En daarvoor Volumia blijft bij mij uit 99. Onder andere geschreven door Dinant Woesthof. En Hank Korneef en Sander de Boussinier. Goed, bijna 9:45. Dit is Ontwaken in alle smaken.
1: Onder onze voeten en verscholen in het Noordwijkse landschap bevindt zich erfgoed uit een tijd waarin de dreiging van een nieuwe oorlog voortdurend aanwezig was. Noordwijk heeft namelijk een bijzondere bunker uit de Koude Oorlog.
0: Ja.
1: Jij wist dat, maar eerlijk gezegd wist ik er daar nog maar weinig over. Gelukkig spreken we daarom met iemand die er wel alles over kan vertellen. Koude Oorlog erfgoed-expert Rutger Noorlander geeft er zondag een lezing over bij Streekmuseum Veldzicht. Neemt ons alvast mee in het verhaal achter deze verborgen plek.
0: Ja, Rutger, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik moest toevallig dat gebouw beroepsmatig taxeren een paar jaar geleden.
2: Oh.
0: En, ik wist
2: en toen heb je het goed getaxeerd, zeker.
0: Ja, voor de gemeente, hè, zo gaat dat. Maar ik was verbaasd wat ik tegenkwam.
2: Ja, inderdaad. Ik kan me voorstellen.
0: Ja.
2: Dat je de trap afloopt en dat je daar beneden opeens enorme dikke bunkerdeuren ziet.
0: Ja, klopt, ja. Klopt.
2: Ja.
0: Daar ga jij morgen de lezing over houden. Hoe kwamen jullie op het idee?
2: Nou, ik ben zelfstandig in de erfgoedsector en expert, militair erfgoedexpert. Dus ik doe als zelfstandige veel onderzoek naar het erfgoed van oorlogen. Onder andere van de Koude Oorlog. En dit is een overblijfsel van de Koude Oorlog in Noordwijk. Dus ik kom in heel veel bunkers en ik doe heel veel onderzoek naar bunkers. En ik schrijf er ook over en over Koude Oorlog erfgoed. Dus zo heb ik voor de gemeente Noordwijk vorig jaar een onderzoek gedaan, ook naar deze bunker. Een bouwhistorisch onderzoek en een cultuurhistorisch onderzoek. Dus de geschiedenis van die bunker en ook waarom die bunker nou zo bijzonder is. Of niet bijzonder, maar in dit geval is die zeker bijzonder.
0: Ja, want toen ik er was, toen een deel ervan was in gebruik bij de school, want die ligt ernaast.
2: Ja.
0: Ander deel een beetje opslag. Het was van alles wat, hè?
2: Nou, de bunker die was nog helemaal intact. Die lag eigenlijk ook in de gehele kelder van het pand lag de bunker. Maar die werd wel gebruikt ook door het genootschap Oud-Noordwijk als opslag, als depot. Ja. Wat eigenlijk een hele perfecte gebruik is. Want ja, je hebt een hele donkere, koele ruimtes. Dus voor kunst bewaren is het heel erg goed.
0: Ja.
2: Maar hij was nog helemaal intact. Nu niet meer trouwens. Maar hij was toen nog helemaal intact. Dus alle interieuronderdelen waren er nog. Dus dikke stalen deuren. Je had er nog de voorzieningen. Hè? De noodstroomaggregaat. Allerlei filters. Een zandfilter. Allerlei koolstoffilters. Luchtsystemen om dus de lucht van buiten te kunnen filteren in een oorlogssituatie. Er was zelfs een cryptoruimte die helemaal was afgesloten van de rest van de bunker. Met afgesloten deuren waar dus mensen de berichten aan het ontcijferen waren. Want die waren

0: Even beginnen bij het begin. Waar ligt die eigenlijk? En waarom is die daar dan ooit gebouwd?
1: Hij is daar gebouwd. Hij ligt dus in Noordwijk. Aan de Hoofdbakker Bakerbosstraat.
0: Ja, bij de school. Noordwijkse
1: school.
0: De school,
1: inderdaad. Ja. Hij is daar gebouwd omdat in Den Haag waren heel veel van dat soort functies geconcentreerd. Hè? Ook van het Rijk. Heel veel ministeries hadden daar bunkers. Maar ook het leger had veel bunkers in Den Haag. En deze ligt dus net buiten Den Haag. Dus wel in de buurt van Den Haag, maar er net buiten. En dan ook nog eens richting de duinen. Dus stel dat Rotterdam of Den Haag ze worden gebombardeerd in de Koude Oorlog met atoombommen. Dan met de meest normale windrichting, die komt vaak een beetje vanuit zee. Dan gaat die wolk met radioactief materiaal niet richting Noordwijk, maar er net voorbij.
0: Oh ja.
1: Dus daardoor was niet alleen deze bunker heel bijzonder in Noordwijk, maar er lagen nog twee andere commandoposten van het Rijk. En gek genoeg, en dat vind ik echt oprecht heel frappant, zijn ook die twee leeggehaald en volgestort met zand.
2: Zonde.
1: En de bovengrondse activiteiten gesloopt.
0: We zijn niet zo zuinig op ons erfgoed.
1: Totaal niet. Nee, in ieder geval niet het erfgoed van de Koude Oorlog.
0: Nee.
1: Alle drie zouden op landelijk niveau nu echt heel erg bijzonder zijn geweest.
0: Ja, doet dat zeer jou persoonlijk als, ook wel liefhebber zo te horen?
1: Ja, het doet mij zeer, want die bunkers zijn een heel bijzonder verhaal, hè, van een atoomoorlog. Moet je voorstellen dat je in zo'n bunker zit en zo'n, terwijl er een atoombom of atoombommen op Nederland zijn afgegooid door de vijand. Ja. En we in een atoomoorlog zitten. Ik denk dat er hele belangrijke vraagstukken zijn en ook dingen om je te realiseren van joh, en dat realiseer je als je in zo'n bunker zit, van joh, we moeten echt zo'n oorlog voorkomen. En we hebben nu weer zo'n dreiging, weer zo'n oorlog. Ja. En dan is het denk ik bijzonder en belangrijk om dat te bewaren.
2: Ja.
1: En het is helemaal niet moeilijk om dat te bewaren, hè, want je laat het gewoon staan.
0: Ja,
2: ja, het zit toch onder de grond.
1: Zichzelf. Ja, het zit onder de grond.
2: Waarom nou weer zand erin?
1: Ja.
2: Maar jij gaat er dus morgen een lezing over houden. Hoe laat is die?
1: Om 14:00, ja, in Museum Veldzicht. Georganiseerd ook door het genootschap Oud-Noordwijk. Het wordt een hele interessante bunker. Ik heb video's, ik heb foto's van de bunker. Ook toen die nog was ingericht natuurlijk. Maar ook veel informatie over. Dus het wordt heel erg interessant.
2: Ja.
0: En kunnen we daar gewoon naartoe? Of moeten we dat even opzoeken? Of we daarvoor
1: aanmelden? Volgens mij mag je je aanmelden.
0: Okay.
1: Op de website van het museum. Veldzicht. Maar anders kan je denk ik ook nog wel gewoon komen hoor.
0: Ja, het is groot genoeg. Komt
1: en, het is groot genoeg inderdaad.
0: Ja.
1: Ik verwacht geen duizenden mensen, maar het zou wel mooi zijn.
0: Oh, ja. Ik zie inderdaad als je museumveldzicht.nl, daar kun je inderdaad even aanmelden met hoeveel mensen je wil komen.
2: Je hebt in ieder geval een mooie vooruitblik gegeven, Rutger. Het heeft ons geprikkeld.
1: Ja. Nou, kom zeker, zou ik zeggen. Ja. Of lees er meer over.
2: Morgen om 14:00. Veel plezier ermee.
1: Yes. Dankjewel.
0: Dankjewel.
2: En bedankt dat je bij ons was. Hè. Dat was Rutger.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Grappig, afgelopen zomer kwam er opeens nieuw werk uit van Chaka Khan samen met Snoop Dogg. Boogies in My Soul klinkt nog lekker ook daarvoor. Portugal The Man uit 2017 viel het stil. Zat in een aantal reclames. Waaronder Kinder Bueno, Optimal en Toyota. Voor als je denkt, wat komt dat muziekje mij bekend voor? We hebben nog wat tijd over, dus we doen...
3: Uit onderzoek blijkt.
2: Heb je nog wat gevonden, Nadine?
4: Ja, leidinggevende vrouwen met overgewicht verdienen gemiddeld 10-12% minder dan leidinggevende vrouwen met een medisch normaal gewicht.
2: Oh?
4: Ja. Dus dat er is ook sprake van gewichtsdiscriminatie op de werkvloer.
2: Ja. Heb je er ervaring mee? Of?
4: Nou, nee, ja, ik denk dat ik niet helemaal in dit onderzoekje pas.
2: Ik ben ook niet in loondienst natuurlijk.
4: Nee, exact. Maar wat ik wel een leuk detail vond, verschil tussen mannen en vrouwen. Voor mannen geldt dit nadeel niet.
2: Oh.
4: Want mannen met overgewicht werken juist vaak in de top van bedrijven.
2: En toen lachten ze me toe.
4: Ik zeg niks. Jij voelt je aangesproken. Ik heb helemaal niks gezegd.
2: We gaan er weer vandoor. Ik hoorde ons iTunes lopen. Dus we gaan kijken wat er vandaag allemaal te beleven valt. Heb jij het in beeld of zal ik het vertellen?
4: Ik weet dat zo meteen. Nou, over 5 minuten de kunstmarkt in Sassheim in de Hoofdstraat van start gaat.
2: Ja, nou, dat was precies jouw tekst.
4: Dat dacht ik al, ja. Je hoorde het zojuist bij ons in de uitzending.
2: En de feestweek die begint vandaag in Hillegom. Meer hierover straks bij Nostalgie. En als we omdraaien...
4: Zit hij klaar voor de feestweek?
2: Is die gewoon, na 2 maanden is die gewoon ook weer terug. Alsof gewoon hier de tijd heeft stilgestaan. Hè? Dus
4: We gaan weer beginnen.
2: Ja, we gaan er weer vandoor. Volgende week voor de verandering ben ik er weer. Maar dat heeft alles te maken met vakanties. Ben jij er niet?
4: Nee, ik ben er niet.
2: En dan worden we een stem uit het verleden.
4: Leuk. Maar we bellen misschien wel.
2: Ja, als je een leuke boekentip hebt.
4: Nou, we hebben sowieso een Young Adult event volgende week. Ja. Dus misschien is dat wel eens wat leuks om...
2: En je had morgen...
4: Morgen komt Geert-Jan Knoops bij ons te gast, ja.
2: Is dat een leuke man?
4: Ja, vond ik wel eigenlijk. Ja, het is een beetje een droge advocaat natuurlijk. Maar hij heeft wel echt een boeiend verhaal. En hij neemt een leuke jonge medewerker mee die met hem in gesprek gaat. Dus die houdt hem wel een beetje...
2: Okay. Hoe laat?
4: Om 3 uur is die te gast.
2: Je bent helemaal goed in je informatie ook, jongen.
4: Ja, zeker.
2: Dan zie ik jou in oktober weer.
4: Ja, oh ja, echt waar?
2: Ja, ik ga op vakantie.
4: Ja, oktober. Nou, tot dan. Blijf
2: En wat mij betreft graag dan.
4: En fijne vakantie, Pieter. Ja.
5: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
6: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
7: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen... en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
8: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
9: De omroep van de Bollenstreek.
8: Dit is Bo.
9: Met het nieuws van... 10 uur.
10: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond een getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
3: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
11: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvet brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
11: Ontdek het avontuur bij De Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
9: De omroep van de Bollenstreek.
8: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Gloria Estefan en de Miami Sound Machine en 123 uit 1989. In dat jaar wordt het systeem bedacht waarmee je websites kan bezoeken. Wij kenden het als www, oftewel het wereldwijde web. En ook in 1989 maken we kennis met de tekenfilmfamilie The Simpsons. Het is 7:07. Hartelijk zaterdagochtend. Je luistert naar een kakelverse aflevering van Nostalgiel. De afgelopen 2 maanden heb je kunnen luisteren naar Sjaak met de zomerse zaterdag. Maar ja, de zomer is voorbij. Dus Nostalgiel is weer terug met een berg mooie hits.

0: Hallootjes, je luistert naar Nostalgie op de zaterdagochtend. Het is inmiddels 13 minuten over 10. Nostalgie. Ja, en ik vind het wel weer tijd voor een spelletje. En wat dacht je van het spelletje Wie ben ik? In Wie ben ik zijn we op zoek naar een bekende Nederlander. Je hoort zometeen een fragment van deze BN'er. En de grote vraag is, wie zoeken wij? Heb je zijn of haar stem herkend? Antwoord kan je doorbellen naar de studio van Bo, de omroep van de Bollenstreek. En we zijn te bereiken op het volgende telefoonnummer 071-36-131-99. 071-36-131-99. Voor de oplossing van Wie ben ik? En wat valt er te winnen? Heerlijke ambachtelijke chocola. Zo'n lekkere dikke reep. En die kan dus voor jou zijn als je meedoet met Wie ben ik? Ben je er klaar voor? Nou, hier komt-ie. De opgave van Wie ben ik van vandaag. Luister goed.
1: Wie ben ik? Goedenavond. Hartelijk welkom op deze hele bijzondere avond. Kerstavond. En wel de laatste dingen zeg, van het seizoen aflevering 16. Niet te geloven. We gaan weer een leuke dinges beleven, hoop ik vanavond. 25 minuutjes lachen bij de NCRV. En ook vanavond, deze bijzondere avond, starten we met de insmijter. En dat is een hele goeie, let u op. Want Juliette en Rob vertellen hun goede voornemens voor 1993.
0: Ja, wie zou dit toch zijn, hè? 071-36-131-99. Als jij het antwoord denkt te weten, 071-36-131-99. En we spelen dus voor heerlijke, ambachtelijke chocola. Succes!

0: Ik dacht even, wat is het hier toch stoffig? Maar het is Dusty Springfield bij Nostalgiel. En we zitten midden in een spelletje, hè?
1: Nostalgiel.
0: En dat spelletje heet Wie ben ik? En in Wie ben ik valt er heel wat lekkers te winnen, namelijk heerlijke ambachtelijke chocola. Zo'n lekkere dikke reep. En die kan voor jou zijn als je meedoet. Moet je natuurlijk wel met het goede antwoord komen. In Wie ben ik zijn we op zoek naar een bekende Nederlander. Je hebt hem een minuut of 10 geleden een fragment van deze BN'er gehoord. En de grote vraag is, wie zoeken wij? Heb je zijn stem herkend? Antwoord kan je doorbellen naar de studio van Bo. 071-36-13199. Wil je het fragmentje graag nog een keer horen? Nou, u vraagt, wij draaien. Hier komt ie, de opgave van Wie ben ik van vandaag.
2: Wie ben ik?
3: Goedenavond, hartelijk welkom op deze hele bijzondere avond. Kerstavond, en wel de laatste dingen zeg, van seizoen aflevering 16 niet te geloven. We gaan weer een leuke dinges beleven, hoop ik vanavond. 25 minuutjes lachen bij de NCRV. En ook vanavond, deze bijzondere avond, starten we met de insmijter. En dat is een hele goeie, let u op. Want Juliette en Rob vertellen hun goede voornemens voor 1993.
0: 071-36-13199 als je zijn stem hebt herkend. En win hem die heerlijke chocola. No,

0: mooi gezongen. Het is 10:30. Zometeen horen we van de Beatles.
1: Lisse kijkt naar vuurwerkshow. Tientallen nieuwe huizen in Noordwijkerhout. En er is geloot voor de KNVB-beker. Goedemorgen, dit is het Bollestreek Nieuws. Ik ben Mark Wonink. Door een nieuwe wet is het de komende jaarwisseling verboden om consumentenvuurwerk af te steken. En de gemeenten Lisse, Hillegom en Teylingen verlenen ook geen ontheffing aan stichtingen of verenigingen. Lisse onderzoekt nog wel een centrale vuurwerkshow. De burgemeester vindt het belangrijk dat inwoners samen het nieuwe jaar kunnen inleiden. In Noordwijkerhout zijn 45 nieuwe woningen opgeleverd aan de Koninginnenweg en de Beatrixstraat. De bewoners kregen afgelopen donderdag de sleutels en een fotoboek van woningstichting Padua. Op de plek stonden eerst 18 verouderde huizen en een kantoorpand. Volgens de stichting duurde het 3 jaar om het project te ontwikkelen en te bouwen. Brandstofdieven hebben voor de 3e keer in een paar weken tijd toegeslagen in Noordwijkerhout. Woensdagnacht vernielden ze de tank van een voertuig en daarbij belandde flink wat brandstof op straat. Eerder hadden ze het al gemunt op een bakwagen van de Kringloop en een goede doelenbus. De politie doet onderzoek. En er is geloot voor de 2e voorronde van de KNVB-beker. VV Noordwijk speelt thuis tegen LAC Frisia. Dat is een club uit Leeuwarden die uitkomt in de 4e divisie. VVSB neemt het in Katwijk op tegen FC Rijnvogels. Die spelen allebei in de 3e divisie B. De bekerduels zijn eind deze maand. Dat was het. Meer nieuws vind je op bollestreekomroep.nl.

0: muziek om blij van te worden. Je luistert naar de hits van Nostalgiel. Het is inmiddels 12 minuten over 10:30. Nostalgiel. En we gaan eens even een eindje breien aan het spelletje Wie ben ik? Want we gaan de winnaar bekendmaken en natuurlijk vertellen wie die bekende Nederlander is waar we al een 30 minuten naar op zoek zijn. Nou, voordat we het antwoord gaan verklappen, luisteren we nog eerst naar de opgave.
1: Wie ben ik? Goedenavond, hartelijk welkom op deze hele bijzondere avond, kerstavond. En wel de laatste dingen zeg, van seizoen aflevering 16, niet te geloven. We gaan weer een leuke dinges beleven, hoop ik vanavond. 25 minuutjes lachen bij de NCRV. En ook vanavond, ondanks deze bijzondere avond, starten we met de insmijter. En dat is een hele goeie, let u op. Want Juliette en Rob vertellen hun goede voornemens voor 1993.
0: En degene die we zochten is natuurlijk Frank Massemeijer. Was niet zo gek moeilijk, hè, geloof ik. Frank Massemeijer, wat kunnen we over hem vertellen? We kennen hem van de spelletjesprogramma's en tv-shows in de jaren 80 en 90. Bijvoorbeeld de Holiday Show en Dinges, daar was dit fragmentje van. Later stond hij ook nog op een andere manier in de schijnwerpers, maar daar hebben we het verder niet over. Laten we hem vooral herinneren als presentator en showmaster. We hebben een winnaar en dat is Dirk uit Noordwijk. Gefeliciteerd, Dirk. Jij gaat aan de haal met die heerlijke ambachtelijke chocola. Eet smakelijk.

Hallo bollenstrekers, leuk dat je luistert naar de hits van Nostalgie. Het is 5 september. Vandaag in 1955 wordt Nederlander Fred Kaps wereldkampioen goochelen. En vandaag in 2024 is er eindelijk weer eens een overwinning voor het slechtste voetbalteam ter wereld. San Marino wint zijn eerste wedstrijd in 20 jaar. Dan de jarige. Actrice Carice van Houten is 50 geworden. En de Schotse singer-songwriter Al Stewart is ook jarig en nu 81. Heb je ook wat te vieren? Van harte gefeliciteerd!

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het Westnijlvirus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het Westnijlvirus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaat diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
6: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
11: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek.

0: Goedemorgen, Boddenstrekers. Je luistert naar de hits van Nostalgie. Inmiddels is het 11:11. En wij hebben contact met niemand minder dan Willemien van boekhandel Wagner & Sassheim. Willemien, een ontzettend goedemorgen gewenst.
1: Hey Michiel, gezellig dat je er weer bent. Goedemorgen allemaal en ook de luisteraars natuurlijk.
0: Ja, heb je een mooie zomer gehad daar in Sassheim?
1: Ik ben eventjes heel snel twee weekjes, het waren kleine twee weekjes weg geweest. Maar dat heb ik eigenlijk niet eens gemerkt. Ik heb zoveel gewerkt, maar zoveel leuke dingen. Dus erin en eruit. En daarna was het hier zomer. Ja, het leek helemaal geen zomerstop, Michiel. Dus ja, we hebben superveel geluk gehad. We hebben natuurlijk heel veel Mudokus mensen blij kunnen maken. En er is veel gelezen, veel boeken zijn er verkocht. Dus ja, ik was wel ik voelde me wel lekker.
0: Nou, mooi zo. Nou, en het nieuwe seizoen is zo'n beetje nu begonnen, denk ik, hè, met nu ook de scholen weer open zijn.
1: Ja, dat is altijd heerlijk. De eerste week moet je iedereen altijd met rust laten. Echt gewoon niet bellen, niet mailen, geen gedoe. Iedereen moet weer even in zijn ritme komen. Maar vanaf volgende week is het weer als, zeg maar, als van ouds. En ja, dan denk je van, je gaat heel lekker lang door. Maar voor het weet is alweer herfstvakantie. Dus wat dat er gaat, is het maar gekkigheid. Maar ja. we hebben er heel veel zin in. We hebben superveel leuke dingen op de agenda al staan. En er komt nog steeds meer bij. Dus ja, nou ja, we gaan maar door, hè?
0: Ja, nou zeker. Ik moet kijken nu op jullie activiteitenpagina, op jullie website. Nou, dat barst echt uit zijn voegen. Laten we gewoon even een paar eruit lichten. Om te beginnen, Valentijn de Heer.
1: Ja, dat is een leuke. Die komt volgende week, hè, als me uit mijn hoofd. De 18e september?
0: De 19e, dus over twee weken.
1: 19e. Oh, dat is de dag nadat mijn dochter jarig is geweest. Maar de 19e is een zaterdag, dat weet ik dan weer wel. En die vader en de heer is eigenlijk bij ons de boosdoener van de auteur op de koffie. In de goede zin van het woord. Want hij kwam ooit met zijn eerste boek, De Beste Mevrouw Eva, hè, over Biesheuvel. En heel leuk, kwam hij gewoon de winkel in. En zonder dat ik wist dat het auteur was. Nou, toen stelde hij zich voor. Ik zei, ja joh, maar ik wilde die wat doen. Ik zeg, ja, maar ja, dat klinkt heel lullig, maar niemand kent jou nog. En ik zeg, maar weet je wat we doen? Kom gewoon lekker langs. Dan doe ik een oproepje dat we lekker op de koffie kunnen met de auteur. En wie weet zijn er mensen die het leuk vinden. En toen zei hij, oké, dan neem ik koek bij. Mee. En zo was het dus ontstaan dat de auteur iets mee moest nemen bij de koffie. En het was super gezellig. Daarna zijn we nog naar een voortgezet onderwijsschool, naar Leeuwarden zijn we nog gegaan. En daar had ik die bibliotheekdame en die had een paar leerlingen. Precies in de pauze, race. Ja, en dat boek is super goed gegaan. En nu heeft hij weer een nieuw boek, NVRLND, oftewel Neverland. En daar heeft hij natuurlijk een heel mooi boek over geschreven. Zelfde laken een pak. Hij is wel steeds bekender gelukkig. Hij komt uit Leiden, dus dat scheelt voor ons zeker. En hij komt gewoon lekker langs. Dus geen auteur op de koffie, want dat is om 3:00 echt een beetje te lastig. Want het is te druk in de winkel. Maar je kunt lekker een meet and greet noemen het dan maar. Kom lekker langs, klets met hem. Hij is echt een leuke vent ook. Leuke vent om te zien ook, maar gewoon om mee te kletsen. Heel amabel, jonge vent. Dus ja, kom langs en koop zijn boek of niet. Maak een praatje. Koffie staat klaar. We gaan gewoon een gezellig middag hebben.
0: Ja, en heb je dan tijd gehad om het boek zelf ook te kunnen lezen?
1: Nou, zal ik heel eerlijk zijn, Michiel, nou, hij is net uit. En ik ga wel een stuk lezen, hoor. Hij is niet zo hele dikkerd, dus dat moet me wel lukken. Hij is net uit, maar ik heb zo hard moeten buffelen om alles op de website te krijgen en alles te regelen, dat ik gewoon even in mijn leestekort weer terechtkom. Maar in vakantie heb ik wel heel veel gelezen en nu is het weer allemaal op de site en het allemaal weer rustig en iedereen loopt weer en draait weer. Personeel is allemaal weer met vakantie geweest, dus dan heb je al wat meer lucht.
0: Ja, eigenlijk gebruik jij de vakantie om wat leesmaterialen in te halen.
1: Ja, eigenlijk wel. En ook alle dingen die ik niet geen tijd heb gehad. Heb ik heerlijk. Dan ga ik, ja, dat vind ik een beetje raar, maar dan zet ik, ik hoef niet eens mijn wekker te zetten. Dan ga ik van 5 tot 9 ochtends werken, want iedereen slaapt er nog lekker. En dan, begin mijn dag. Maar zo ben je dus eigenlijk wel 2 weken echt wel 4 uurtjes per dag bezig. Maar dan ben ik, is alles weer geregeld, is alles weer lekker vrij, staat dan weer netjes erbij. En dan voel ik me lekker.
0: Ja, nou, fantastisch. Valentijn de Heer dus, zaterdag 19 september over 2 weken precies. Verder nog wat, Willemien?
1: Ja, want volgens mij hebben we uit mijn hoofd, hè, je moet me even helpen, Michiel, want het is net wat je zegt, het is wel een beetje veel. Volgens mij is er 24 september, dat lijkt me een donderdagavond, komen Johan van Kastel en Patrick van der Valk, die komen op bezoek en hebben we een soort van crime event. Nou, dat klinkt natuurlijk heel zwaar, maar het is wel leuk. Kijken of we nog iemand anders erbij kunnen charteren. Maar deze twee heren, deze twee mannen, die kennen elkaar trouwens ook. Dat is ook wel weer heel leuk. Wist ik niet, hoor. Die kennen elkaar en die gaan elkaar interviewen. En Johan van Kaster is een bekende. Die heeft Narcostaat Nederland geschreven. En Patrick van der Valk, die heb ik al wel ontmoet. Die heeft het boek Klopjacht geschreven. En dat heb ik dus ook in de vakantie gelezen. En dat, dan denk ik ook van, jummer, klimmer, hoe moet je als... ik zal even uitleggen waar het over gaat. Hij heeft allemaal cold cases heeft hij opgelost. Dus dieven die lopen dan gewoon in Nederland ergens rond. En dat zijn echt wel criminelen of gewone dieven. Hè? Wat is het verschil? Maar goed, dat moet je zelf maar invullen. En die is die dan op gaan zoeken. En die heeft hij dan weer ervoor gezorgd dat hij in de cel belandde. Want ja, daar hoorden ze eigenlijk. En hoe hij dat dan doet, dat omschrijft hij met allemaal aparte cases. En dat, ja, dat boeit mij vreselijk. Ik denk, als ik geen boek had, was ik politieagent geworden.
0: Oh ja, is dat echt zo?
1: Ja, ik vind dat, weet je, dat gewoon dat bedenken. Hoe krijg je dat te pakken? En ja, blijf met je tengels van andermans spullen af. Dat soort dingen. Dus dat zit eigenlijk al... Vroeger wilde ik politie te paard worden. Dus op een of andere manier trekt me dat nog een keer extra. Wellicht hebben we daardoor ook een leuk evenement georganiseerd. Je weet het niet, hè?
0: Ja, ik denk dat jij die boeven zo kan wegjagen, ja.
1: Ja, pas op, hè. Want ik ben wegjagen hou ik niet van. Gewoon pakken.
0: Oké, heel goed. Nou, voor mensen die een beetje van spanning houden dus... die moeten op donderdag 24 september bij jullie zijn, begrijp ik.
1: Ja, en het zijn echt leuke mannen, hoor. Dus ook weer. God, daar heb ik allemaal leuke mannen mee. naast mijn eigen vent. Maar zeker doen.
0: Oké, heel goed. Nou, laten we hopen dat het lekker volstroomt daar. En dan zit de kinderboekenweek er ook alweer aan te komen.
1: Ja, dat is. We hebben eerst de 15e hebben we nog meesters en juffenavond. Dus als je zelf meester of juf bent van de lagere school, dan ben je van harte welkom. Dat is 15 september. Ben ik helemaal vergeten te vertellen. En dan daarna begint de kinderboekenweek. Wij openen de kinderboekenweek op 27 september. Dan is officieel de kinderboekenweek nog niet begonnen. Maar ja, dat is wel de zondag dat er nog een beetje ruimte was. En dan is iedereen zo ontzettend druk. Want de week daarna barst het natuurlijk los. Maar 27 september gaan we in het onderdak de voorstelling doen van Kelly van Kempen. Ik heb met haar twee keer een boeklancering mogen doen samen. En nou, ik weet dus wat zij kan en ik weet hoe zij is. Zij is echt ongelooflijk origineel, actief, sociaal, gaaf, leuke schrijfster. We hebben hier al heel veel scholen bezocht, dus heel veel kinderen kennen haar al. En we gaan haar boek Hotel Zweefkees gaan we openen met een hele grote show. Haar vriend die heeft een muziekje erbij, de liedjes erbij verzonnen. En wordt gespeeld. En ja, het wordt gewoon echt een hele leuke voorstelling. Dat is op zondagmiddag uit mijn hoofd om 2:30 of 3:00. Moet je maar even goed kijken. Ja. En de kaartjes, het moet wel grappig. Dat staat al heel lang op de website, maar het gaat nu losbarsten. Want ja, men is dan toch weer op school bezig. En dat vind ik dan wel weer grappig.
0: Ja, nou, fantastisch. De kinderboekenweek, daar gaan jullie nog veel meer aandacht aan besteden waarschijnlijk.
1: Ja, zeker. Dus, nou ja, het gaat nu, weet je, het gaat nu viral. En dat klinkt een beetje overdreven. Maar in ieder geval, het gaat nu bekend worden. En die socials die worden dan weer gedeeld. En dat vragen we ook. Dus dat is ook wel belangrijk. Weet je, je moet het ook wel weten. Ik kan niet alles. Niet iedereen luistert naar deze fantastische radio uitzending.
0: Dank je.
1: En niet iedereen leest alle kranten. Dus we moeten dat samen doen, hè?
0: Ja, zeker. Nou, gaan we de komende tijd nog veel meer over horen. Waarschijnlijk over de kinderboekenweek bij de boekhandel. Heb je verder nog wat?
1: Ja, ik wil best nog wel even vertellen dat we Harmen van Straten krijgen.
0: Oh,
1: Harmen van Straten is de auteur en illustrator van het prentenboek van dit jaar. Ja, een hele bekende natuurlijk, dus ik hoef daar niks van te zeggen verder. En die mogen wij ontvangen. En dat is echt altijd een eer, want ja, wie krijgt welke auteur van de kinderboekenweek? En het is ons wederom gelukt, dus dat vind ik heel leuk. Kijk maar op de website wat hij allemaal gaat doen. En 's middags hebben we nog iets, ook iets heel gaaf. Dat is dus de eerste zaterdag van de kinderboekenweek. Hebben we Gruffaloma, die uit gaat komen. Die is al uit. En dan hebben we het Gruffalo, die komt op bezoek. Dus dan kunnen alle kindertjes luisteren naar het voorleven lezen van Gruffalo. En dan, uiteraard is dat een pak, maar ja, dat weten de kinderen natuurlijk niet. Dus dan hebben we de echte Gruffalo in huis.
0: Goed zo. Zaterdag 3 oktober komt allen naar de boekhandel in Sassenheim. Dat was hem, denk ik, hè?
1: Ja, ik kan doorgaan, maar ja, dan ben ik over mijn tijd heen.
0: Dan ben je, je bent al ver over je tijd heen intussen.
1: Ja, ja,
0: maar goed. We hebben het 2 maanden moeten missen, dus... Je mag wel weer even, toch?
1: Dankjewel, Michiel. Ja. Dankjewel.
0: Wil je meer weten over de boekhandel? Check even de site boekhandelwagner.nl. Willemien, hartelijk dank weer voor vandaag. En wij spreken elkaar volgende week weer.
1: Zeker, tot volgende week. Gezellig weekend. Dag.

0: hoe zit het met jouw kennis over de Bollenstreek? Nou, we gaan het nu even testen.
1: Hey, dat is natuurlijk kletskoek.
0: Ik heb namelijk 3 stellingen voor mijn neus liggen. 2 stellingen, die kloppen helemaal, daar is niks mee aan de hand. Maar 1 stelling is absolute onzin. 1 stelling is dus kletskoek.
2: Stelling 1.
0: Nieuw Boekhorst is de naam van een nieuwe woonwijk in Voorhout. Nieuw Boekhorst is de naam van een nieuwe woonwijk in Voorhout.
2: Stelling 2.
0: In de Zilk is er geen enkele supermarkt. In de Zilk is er geen enkele supermarkt.
2: Stelling 3.
0: Huis ter Tuin is het oudste nog bestaande hotel in Noordwijk aan Zee. Huis ter Tuin is het oudste nog bestaande hotel in Noordwijk aan Zee.
1: Nee, dat is kletskoek.
0: Welke stelling is onzin? Welke stelling is kletskoek? Stelling 1, 2 of 3? Denk er rustig over na. Over 2 minuutjes hoor je het antwoord van me.

0: Goedemorgen, Bollenstrekers. Je luistert naar de hits van Nostalgiel. Het is 11:30 geweest.
1: Nostalgiel. Lisser kijkt naar vuurwerkshow. Tientallen nieuwe huizen in Noordwijkerhout. En er is geloot voor de KNVB-beker. Goedemorgen, dit is het Bollenstreek Nieuws. Ik ben Mark Honink. Door een nieuwe wet is het de komende jaarwisseling verboden om consumentenvuurwerk af te steken. En de gemeenten Lisse, Hillegom en Teylingen verlenen ook geen ontheffing aan stichtingen of verenigingen. Lisse onderzoekt nog wel een centrale vuurwerkshow. De burgemeester vindt het belangrijk dat inwoners samen het nieuwe jaar kunnen inleiden. In Noordwijkerhout zijn 45 nieuwe woningen opgeleverd aan de Koninginnenweg en de Beatrixstraat. De bewoners kregen afgelopen donderdag de sleutels en een fotoboek van woningstichting Padua. Op de plek stonden eerst 18 verouderde huizen en een kantoorpand. Volgens de stichting duurde het 3 jaar om het project te ontwikkelen en te bouwen. Brandstofdieven hebben voor de 3e keer in een paar weken tijd toegeslagen in Noordwijkerhout. Woensdagnacht vernielden ze de tank van een voertuig en daarbij belandde flink wat brandstof op straat. Eerder hadden ze het al gemunt op een bakwagen van de Kringloop en een goede doelenbus. De politie doet onderzoek. En er is geloot voor de tweede voorronde van de KNVB-beker. VV Noordwijk speelt thuis tegen LAC Frisia. Dat is een club uit Leeuwarden die uitkomt in de 4e divisie. VVSB neemt het in Katwijk op tegen FC Rijnvogels. Die spelen allebei in de 3e divisie B. De bekerduels zijn eind deze maand. Dat was het. Meer nieuws vind je op bollenstreekomroepen.nl.

0: Goede keus van je om te luisteren naar de hits van Nostalgiel. 11:45 intussen. En het is begin september. En dat betekent dat de najaarsfeesten weer losbarsten, ook in Hillegom. De Harddraverijvereniging organiseert deze feestweek, waarin van alles te doen is. En ik praat erover door met de voorzitter van de vereniging. En dat is Ad van Lierop. Ad, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Op een schaal van 1 tot en met 10, hoeveel zin heb je in die feestweek?
1: Ja, 10.
0: Ja, ik had geen ander antwoord verwacht natuurlijk. Er zijn tientallen evenementen tijdens deze feestweek in Hillegom.
1: Ja, we hebben 71 evenementen.
0: 71, jeetje.
1: 71,
0: hoe,
1: ja.
0: Hoe weten jullie dat jaar in jaar uit steeds weer voor elkaar te krijgen?
1: Ja, je krijgt jongeren in je vereniging op een gegeven moment. En die komen weer met nieuwe ideeën. En dan breidt dat zich steeds uit, het programma.
0: Ja. En jullie zijn er waarschijnlijk wel een heel jaar ook mee bezig, hè, om dat allemaal voor elkaar te krijgen.
1: Ja, als de paardenrennen hier geweest zijn, dan 3-4 weken later, dan zijn we alweer met het volgende jaar beginnen.
0: Ja, dus eigenlijk zijn jullie het hele jaar door ermee bezig.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: En we hebben nu een hele hoop nieuwe dingen. Het lijkt net of we eigenlijk al een week bezig zijn.
0: Oh.
1: En dat komt doordat we een kermiscatch hebben. En dat kermiscatch, dat wil zeggen, we verstoppen elke dag een stuk of 5-6 kaartjes ergens.
0: Mm-hmm.
1: En dan staat er op social media staan er kleine filmpjes. En dan moeten de mensen gaan zoeken.
0: Ah, leuk. En is dat een groot succes?
1: Dat is gigantisch zo'n groot succes. Er wordt enorm veel gezocht.
0: Ja.
1: Echt heel erg veel. Ook bij winkeliers. Dan leggen we dan wat kaartjes neer achter de toonbank of zo. Of we dat plekje in een winkel. Dus ja, het is echt grandioos.
0: Ja, fantastisch. Ja. Nou, het officiële gedeelte is vandaag al begonnen. Welke activiteiten zijn er al aan de gang?
1: Nou, we hebben net een creatieve werkplaats gehad. Dus dat wil zeggen cupcakes maken. En het maken van leuke bloemstukjes. Nu zijn we bezig met een tekenwedstrijd. En de kickboxclinic is bezig.
0: Ja.
1: En dan hebben we om 12:45 onze kaartjes regelen. En dan kunnen kinderen vrijkaartjes

0: te verkopen.
1: Uh-huh.
0: Maar nog voordat het boekje, het kermisboekje op de mat viel, waren er alle 1000 eentjes verkocht.
1: Zo.
0: En toen hebben we er nog 1030 bijgekocht. Dus er zijn 2030 wat eentjes zijn er verkocht. En die worden om 2:30 in de haven gedonderd, om zo maar oneerbiedig te zeggen.
1: Gedonderstraald,
0: en,
1: ja.
0: Ja, en die gaan van het houten bruggetje bij de achter de Marenskerk. En dan drijven ze zo door de haven richting het gemeentehuis. En daar is dan het eindpunt.
1: Aha, en het eerste eentje wint.
0: Ja, het eerste eentje wint. En er zijn 2 notarissen bij. Er is een wethouder bij. Dus alles wordt goed in de gaten gehouden. Dat het allemaal eerlijk verloopt.
1: Ja, nou, het klinkt als een hartstikke leuke race inderdaad.
0: Dat is echt een heel leuk evenement. Want we doen dit eigenlijk omdat we willen sparen voor het jaar 2030. En in 2030 bestaan we 125 jaar. En wil je dat vieren, dan heb je wel wat extra financiën nodig natuurlijk.
1: Ja, ik snap het, ja.
0: Want toen we 100 jaar bestonden, dus hebben we hier Circus Rens naartoe gehaald. Ja, misschien doen we wel weer zoiets.
1: Ja.
0: En dat kost natuurlijk dat kost ook geld.
1: Ja, nou,
0: daar zullen we zijn van sparen.
1: Ja, en met die 1000 gele bad eentjes, even kijken, 5 euro per stuk.
0: 2000
1: zelfs, jeetje.
0: 2030,
1: nou. Ja. Nou, dat zijn er een hoop, ja. En daar is dus ook veel geld mee verdiend.
0: Ja, daar hebben we wel geld mee verdiend, ja.
1: Nou.
0: En dat gaat allemaal richting een aparte rekening. Dat is allemaal bestemd voor het jaar 2030.
1: Ja, nou, geweldig. Ik denk, wat jou betreft, het hoogtepunt wordt de korte baandraverij, of niet?
0: Ja, het hoogtepunt, de korte baandraverij. Maar ik vind die bad-eentjesrace, dat vind ik eigenlijk wel een nieuw hoogtepunt in ons programma.
1: Ja, eigenlijk moeten we gewoon met z'n allen naar Hillegom gaan vandaag. Om die 2000 badeentjes te zien.
0: Eigenlijk moet je om 2:30 moet je gewoon in Hillegom zijn.
1: Ja.
0: Het is verkeerd dat ik hier aan de telefoon zit, want dan moet je bij mij naast de badeentje staan. Maar ja, dan hebben we dus om 2:30 en om 3:00 hebben we het kratstapelen. En om 4:00 houdt aan live. En om 7:00 vanavond de alleskunner.
1: Jeetje, de alleskunner. Dus ook weer een wedstrijd, hè?
0: Ja. En dan hebben we, wat ook nieuw is, het Sjoel voor ouderen.
1: Mm-hmm.
0: En we hebben een senioren muziek bingo.
1: Ja.
0: En een kliniek ritmische gymnastiek. En het nieuwe spel Keze.
1: Oh, Keze. Nou, leg even kort uit wat het is.
0: Nou, ik weet ook niet precies wat het is.
1: Oh.
0: het lijkt af en toe een beetje klaverjassen. Maar je speelt het ook met een bord. En voor de rest weet ik er eigenlijk weinig van. Maar het schijnt enorm veel gespeeld te worden.
1: Oké, nou ja, nieuwsgierigen moeten maar gewoon maar even komen kijken. Nou, voordat we het hele programma van de hele week gaan doornemen, want dan zijn we nog tot morgenavond bezig. Laten we gewoon even verwijzen naar de website waarop alles te vinden is. harddraverijverenigingHillegom.nl. Als je meer wil weten over de feestweek. En nou ja, ik zou in ieder geval vanmiddag naar de Bad Eentjes race gaan, want dat lijkt me echt lachen, gieren, brullen, toch?
0: Ja, natuurlijk. Dat is iets heel anders.
1: Ja.
0: En nou, degene die dat verzonnen heeft, die noemen we al Daan Duk. En die heeft van de vereniging een mooie een edepak gekregen. Nou, daar zal hij wel in gaan staan vanmiddag. Dat zit er dik in. Dus dat belooft echt dolle pret te worden.
1: Nou, fantastisch. Tot en met zondag 14 september, de Hillegomse feestweek, met als een van de hoogtepunten de Bad Eentjesrace vanmiddag.
0: Tot en met zondag 13 september.
1: Oh, 13 september, laat ik het wel goed zeggen.
0: Ja.
1: Ad van Lierop van de organisatie, dankjewel en heel veel plezier deze week.
0: Ja, heel erg bedankt.
1: Ja hoor.
0: En succes met je programma.
1: Ja hoor, dankjewel.
0: Tot ziens.

En wat een gave hits vanochtend, zegt bij Nostalgio. Het zit er alweer bijna op, want we gaan richting 12 uur. Maar laat hem aanstaan bij Bo, de omroep van de Boddenstreek. Want zometeen kun je luisteren naar het leukste lunchprogramma van de Nederlandse radio. De Peer en Meer Show. Heel veel plezier!

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als Wienstraten, onze straten. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
13: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Golden Dis van Roxy Music in het eerste uur van de Beer en Meer Show. Goedemiddag.
1: Elke zaterdag van 12 tot 2.
2: Dit is de Beer en Meer Show.
1: Met Peter Gasseling. Peter Gasseling. Peter Gasseling.
0: Ja, goedemiddag luisteraars. Kijk nu op de klok. Je ziet alweer staan. Het is zaterdagmiddag. Het is 12 uur geweest. En dat betekent, wij gaan weer beginnen met een nieuwe opkikker van de week. Oftewel een nieuwe Peer en Meer Show. En naast me staat ze weer, de enige echte, Terry.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Ter. Hoe is het met je, Ter?
3: Nou, best goed.
0: Best wel goed.
3: Geen klagen.
0: Ja, ja.
3: Nee.
0: Ter, kijk eens naar me. Zie je iets bijzonders aan mij?
3: Nou, het heeft te maken met een speciale dag, denk ik.
0: Ja, precies.
3: Gaat het over, kale mannen?
0: Nee, ik heb het niet geschoren, dat zie je toch wel? Ik heb het niet geschoren vandaag, want het is namelijk vandaag de internationale dag van de baard. Het is vandaag 5 september en nu zetten we alle baarden eens lekker in het zonnetje. Want iedere eerste zaterdag van september is het dus namelijk de internationale dag van de baard.
3: Ja, maar dan moet je nog wat dagjes doorgaan, hè?
0: Het begin is het toch. Maar het is dus een dag voor alle mannen met een volle baard. Of een sik, of gewoon een paar flinke bakkenbaarden. Of een 3 dagen baardje zoals ik heb. Maar belangrijk vandaag. Scheren is vandaag dus absoluut verboden. Dat mag niet geschoren worden vandaag. En het mooie is, volgens de regels van deze bijzondere dag, mogen de baarddragers lekker vandaag met de voetjes omhoog. Met andere woorden, ze hoeven vandaag helemaal niets te doen.
3: Van wie niet?
0: Dat is gewoon van deze hoort bij deze dag.
3: Oké.
0: Dus Ter, wil je misschien even koffie voor me halen?
3: Heb ik net gedaan, toch? Nou,
0: nee,
3: het was geen koffie, dat was thee.
0: Dat was thee, inderdaad. Maar goed, andere keer. Goed. Mannen, ik zeg allemaal van de hele bolle, ik zou zeggen, laat die baard dus lekker staan.
3: Maak er lekker misbruik van.
0: Pak een lekker drankje, een biertje en wees gewoon trots op je gezichtsbeharen. En
3: ik
0: trouwens,
3: vind het wel mooi hoor, bij mannen moet ik zeggen.
0: Ja, maar
3: niet bij alle mannen.
0: Niet bij alle mannen.
3: Ja, het moet ook wel een net baardje zijn.
0: Ja, het moet een net baardje zijn, inderdaad. Dat vind ik ook. Het moet niet zo'n praten, maar goed.
3: Goed.
0: Ik zou zeggen, dames, vandaag mogen we ook wel wat meer bewondering voor de baard hebben van de mannen. Ja. En daar mag best een keer wat gezegd worden. Oh, ik
3: daar
0: vind het leuk.
3: Voor geklapt worden.
0: Heerlijk, voor geklapt worden. Hartstikke goed. Ga je gaan beginnen.
4: We worden zo gelukkig van de Peer en Meer.
0: Oh.
4: Altijd op zaterdag zijn ze
0: kriebelt wel een beetje. Doe mijn baard.
4: Ben niet stoer of zit het je
0: kriebelt een beetje.
4: De Peer en Meer Show van 12 tot 2.
0: Zo is dat, we zijn begonnen. En ik heb zo'n lekkere nazomerplaylist gemaakt. Dan kun je deze nog. Raffaella Cara, of Cara, hier ze geloof ik, kwam uit Italië. Ze was gewoon scheel als een deur, maar ze kon heel goed zingen. Ja, dan gaan we eens luisteren. Dit plaatje, Ave la Mora, dan ben je zo toe.

0: amore. Come sa tu van Raffaella Cara hier in de Peer en Mees. Hoe je noemt op de radio, maar wel in dit programma natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, en ja, die Raffaella die had dus bijzondere ogen, zullen we dan maar zeggen.
1: Okay. Ja, ik kan geen gezicht voor me halen, ja, maar dat is natuurlijk heel bekend.
0: Ze is een blonde Italiaanse.
1: Ja, ja.
0: Laat ik het zo zeggen, ze loenste een beetje.
1: Maar die Italiaanse vrouwen zijn altijd wel heel verzorgd, hè?
0: Zeker.
1: Ja.
0: Ja. Maar als je in Italië bent, hè, en je loopt gewoon door een dorpje of een stadje, maakt allemaal niet uit.
1: Ja.
0: Daar heb je dus allemaal hele bijzondere schoenenzaken. Dus zaken met hele bijzondere schoenen.
1: Ja.
0: En brillenzaken. Allemaal gewoon voor het uiterlijk, dat de mensen er goed uitzien. En over het algemeen zien de Italianen er allemaal goed uit.
1: Ja, dat is zeker waar.
0: Zeker. Goed, hè?
1: Daarom ben ik ook altijd een beetje op z'n Italiaans naar de studio.
0: Ja, inderdaad. Je hebt ook een beetje Italiaans accent trouwens vandaag. Maar goed, er zijn nog leuke dingen te doen in de theaters eigenlijk. Want ja, het seizoen is weer begonnen, hè?
1: In de theaters. Ik heb wel het onderdak.
0: Nou ja, die bedoel ik eigenlijk.
1: Oh, die bedoel ik.
0: Ja, die bedoel ik eigenlijk.
1: Kijk, er is inderdaad... het seizoen is weer begonnen. Ik heb eigenlijk een beetje gekeken van wat er dan aankomende week is in de week erop. Want om nou dat hele programma op te gaan
0: noemen... Nee, nee, dat hoeft niet alleen maar voor de komende week,
1: Als je echt kaarten wil en je denkt, ik ga wat missen...
0: Ja.
1: Kijk dan wel vast op de site van het onderdak.
0: Ja.
1: Even kijken hoor. Aanstaande donderdag, 10 september... dan gaan ze al beginnen met een film.
0: Oh.
1: En dat heet... dat is... Hamnet.
0: Wie Hamnet? Ik heb wel vaker over gehad.
1: Ja, ik heb één keer, denk ik een week of 3-4 geleden... heb ik het erover gehad. Omdat we toen nog niks over het onderdak... dat was een beetje stilgevallen
0: door
1: de zomer.
0: Ja.
1: En toen zei ik, dit is een van de eerste dingen die gaat komen.
0: Ja,
1: maar dat weten de mensen natuurlijk al lang niet meer. Dus ik doe eventjes nog een kleine herhaling. Dat is dus om... dat is donderdag de 10e, dat begint om 7:15. Ik zal even een korte rode draad zeggen dat over de film. Dat na het verlies van hun zoon Hamnet, want daar gaat het ook over. Ook bekend als, waar denk jij dan aan?
0: Dat heb je verteld. Ja, Shakespeare, hè? King Lear, toch? Of,
1: nee.
0: Wie dan?
1: Hamlet.
0: Of Hamlet.
1: Hamlet.
0: Oh, Hamlet.
1: Ja,
0: Hamlet. Dat maakt mij niet uit.
1: Nou ja, die... even kijken hoor. Die is aan de pest overleden. En dan proberen
0: Oh, is die dood?
1: Ja, die is dood gegaan. Maar ze zijn allemaal dood, hè, uit die tijd,
0: Peet. Ik heb even een passend muziekje bijgezet.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, jammer.
1: Maar er komen ook leuke dingen.
0: Ja.
1: Het heeft inderdaad ook met Shakespeare te maken. En dat is dan zijn moeder en vader... En die proberen hun weg te vinden in Engeland van de 16e eeuw. Dus zo lang is het al geleden. Zij is kruidengenezer. En ze wil de kracht vinden om er te zijn voor haar andere kinderen.
0: Oh.
1: Terwijl het verdriet eigenlijk overheerst van die zoon.
0: Onverdraagbaar verdriet waarschijnlijk.
1: Ja, dus dat is het.
0: Ja.
1: Dat is de eerste film.
0: Oh.
1: Dan hebben we nog een... dat gaat over muziek. Dat is de 19e. Ook 7:15 begint dat. Dat is Night Under the Neon Moon. Met Pam Macbeth.
0: Met
1: een TH.
0: Ja. Beth. ik weet het, ik ken haar.
1: Ja. En, je kent haar.
0: Ja, zeker. Ja, die persoonlijk, maar ik heb haar wel eens gezien,
1: Oké. En, wat vond je ervan?
0: Ja, nee, dat is een beetje country muziek is dat.
1: Ja, klopt.
0: Ja, zeker. Ja, ja.
1: Nou, wat goed voor jou, Peter.
0: Nou, goed van mij. Ik zal hier geen onzin uitkomen.
1: Wij
0: zijn een heel serieus, degelijk programma, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Wij zijn altijd serieus. Ja,
1: altijd.
0: Zeker.
1: Ik wil wel eens een keer een grapje maken.
0: Ja, inderdaad. Moeten we niet doen. Houd
1: gaan we proberen vandaag. En de Honky Tonk Hangover, daar speelt ze mee. Het is echt een energierijke groep. Uit Leiden eigenlijk. En ze slaan een brug, inderdaad. Tussen de Amerikaanse traditie en de Europese... Ja, zielachtige muziek. En jij vond het waarschijnlijk ook wel een hele ervaring om dat te zien.
0: Het was een hele ervaring om dat mee te maken. Het was ook wel echt dat je denkt van
1: dit is echt een levenservaring.
0: Ja, je hebt echt wat meegemaakt.
1: Ja. Nee, maar je vond het wel heel erg goed.
0: Ik vond het leuk.
1: Zo lees ik dit ook hier.
0: Ja, het is echt leuk.
1: Dus als het concert voorbij is, dan heb je echt het gevoel dat je een wilde nacht in de Music City USA hebt beleefd.
0: Oh, zeker.
1: Dus het is in de smaak van, of in de stijl van Nashville. En ja, hartstikke leuk.
0: Nou, hartstikke mooi. Ja. En trouwens, in het stijl van Nashville, ja. Deze muziek, ken je die nog? Ook een beetje de country muziek uit de tijd van Amerika.
1: Oh ja.
0: Dit zijn namelijk Bob Seger en de Silver Bullet Band. En Still the Same. Ja, en trouwens, de herfst is begonnen vandaag. Het is herfst.
1: Heerlijk,
0: heerlijk. Eindelijk, de zomer is voorbij. Oh, ik hang de vlag uit. De zomer is voorbij. Heerlijk. Het is herfst. Mensen, het is

0: Still the Same van Bob Seger en de Silver Bullet Band hier in de Pier en Meer Show. Heerlijke, goede muziek zeg. En Ter, waar het net over de herfst is begonnen. En dat is natuurlijk de meteorologische herfst. Want sommige mensen denken, dat kan toch helemaal niet, was de 21ste.
1: Ja.
0: Ja, dat is de astrologische herfst, maar de meteorologische herfst die is al begonnen.
1: Okay,
0: dus we zitten nu al in de herfst.
1: Wat ben jij geleerd?
0: Helemaal.
1: Je bent echt wel scherp vandaag.
0: Ja. Ja, ik heb een medicijn ingenomen.
1: Ben je ook in de Ritalin?
0: Jazeker, maar wat wou ik zeggen? We noemen het dan wel in principe de nazomer, hè? Waar we zitten,
1: Maar ik ben echt blij. We hebben een extreme hete zomer gehad.
0: Ja, het was gewoon een strenge zomer.
1: Ik vond het gewoon echt niet leuk meer.
0: Ik het ook niet. Nee. Ik vond het verschrikkelijk.
1: Dus.
0: Maar goed, we zijn er doorheen. Het eerste hebben we achter de rug.
1: Ja.
0: En nou hopen op een strenge winter natuurlijk. Ja,
1: hele strenge winter.
0: Oh, dat heb ik zo zin.
1: Snowboots uit de kast.
0: Oh, heerlijk. Ja. Beter sneeuw voor de deur, dat je er gewoon niet uit kan.
1: Ja, precies.
0: Oh, heerlijk.
1: Open haard aan. Oh, nee, die heb ik niet. Jij wel.
0: Ja, open haard aan. Of kacheltje aan. Oh, lekker smelten bij je kacheltje. Heerlijk. Ik kijk er nou al naar uit. En vooral die pepernoten eten. Pepernoten, kerstkransjes. Oh, heerlijk.
1: Ja, die zijn wel aan jou besteed, hè? De kerstboom op tuigen.
0: Oh, ja, heerlijk.
1: Daar verheug je je nu al op.
0: Zeker. Hey, maar zijn er nog leuke dingen te doen in onze fijne podcast?
1: Heel veel, ja.
0: Oh, nou,
1: en dat kan je nu doen zonder meteen onder je oksels weg te klotsen. Hoe zeg ik dat?
0: Klotsen onder de oksels, ja, ik begrijp wat je bedoelt.
1: Klotsen,
0: ja, zeker.
1: Oksels. Ja, dit klinkt een beetje smerig. Hè. Ik zal het niet meer doen. Maar als je nou zin hebt in een hele bijzondere avond in de natuur...
0: Dat is een beetje een pikante avond dan of zo.
1: Nou, we gaan dus op die tour vandaag.
0: En je hebt het over een bijzondere avond in de natuur.
1: Ja, maar dat zeg ik toch niet gelijk.
0: Sex on the beach.
1: Dat is toch een drankje?
0: Ja, ook.
1: Nou, oké. Nee, maar luister. Je kan vanavond kan je op de Koude Horen op zoek naar nachtvlinders.
0: Ah,
1: hoe vind je die?
0: Ja, zeker. Ook leuk.
1: Nou, niet dus.
0: Jawel. Nee, ook leuk.
1: Ja, het is ook leuk.
0: Zeker.
1: Nee, jij had heel wat anders verwacht.
0: Ik had wat anders inderdaad.
1: Ja, oké. Nou, ik moet je teleurstellen.
0: Mm-hmm.
1: Maar vanaf 9:00 dan worden bij het NOC.
0: Wie?
1: Bij het NOC, of is het NOCK? Nederlandse NOC. Onders...
0: Nee, maar zit het vol? Nokkie vol?
1: Nee, NOC met NOCK.
0: NOCK, oké. Nee, ik schrijf het even op. NOCK.
1: Nachtvlinders worden daar gelokt met met licht en met stroop.
0: Met stroop?
1: Ja.
0: Oh, doe je het daarmee?
1: Die vinden dat natuurlijk waarschijnlijk lekker om even wat bij te snacken.
0: Ja, snacken. Maar dat is heel ongezond. Dat is donker in snacken, hè? Snok in donker.
1: Eigenlijk mogen ze na 8:00 helemaal niet meer eten.
0: Nee, daar word je dik van.
1: Ja,
0: ja zeker.
1: Maar Jan,
0: vlinders.
1: Dan krijg je van die hele dikke vlinders. Die komen dan bijna niet meer omhoog.
0: Oh, inderdaad. Ja. Bij hele kleffen.
1: Ja. Ja. Hey, en Jan van Arkel en Johannes Müller, die fotograferen en bekijken de vlinders en die vertellen er alles over.
0: Oh.
1: Het is gratis.
0: Oh, dat is leuk. Dat is gratis. Ja. Mij vooraan. Ja, dat gaan we ook.
1: Dus het is een hele mooie kans om te ontdekken wat er allemaal rondfladdert als de zon onder is. Ik wist dat niet. Jij?
0: Wat?
1: Dat je 's nachts vlinders hebt.
0: Ja.
1: Jij wist het wel.
0: Nachtvlinders. Die zie je niet overdag.
1: Ja, maar ik dacht dat een nachtvlinder... Dat meer een...
0: Een mot was?
1: Nee, gewoon een gezegde of een spreuk van een nachtvlinder.
0: Oh.
1: Iemand die veel naar de kroeg gaat.
0: Dat zijn
1: hoe
0: meer
1: zijn leefde, alcoholisten, zeg maar.
0: Dat zijn alcoholisten te zijn.
1: Hoe jij vroeger een beetje rondschoof.
0: Dankjewel, Tenne. Hartstikke goed. Wel mooi, zeg je. Trouwens, naar de volgende plaat moet ik zeggen. Gaan we het spelen. Het moeilijkste spel van de hele bollenstreek. Natuurlijk het spelletje Mission Impossible 021-361-3199. Heb je nodig om mee te kunnen spelen? Ja, helemaal in de war, wat is dat?
1: Ja.
0: Moet toch andere medicijnen gaan gebruiken? Dit is trouwens Secret Trip en Son of My Father. En zo dat...

0: son of my father van Chicory Trip hier in de Peer en Meersen. Mensen thuis, ik zou zeggen, pak pen en papier, want we gaan weer spelen. Het moeilijkste spel van de hele bollenstreek. Natuurlijk, het spelletje Mission Impossible. Je weet hoe het werkt, we zoeken een woord. Een woord van 7 letters. En de letters die krijg je niet zomaar van mij. Nee, die zijn dus verstopt in de 7 aanwijzingen die ik dan zo direct ga geven. En als je dan die aanwijzing hebt te ontrafelen, let erop, dan ben je er nog niet. Want daar staat er namelijk een heel raar vreemd woord. En dat klopt, want ik heb namelijk al die letters door elkaar heen gehuzzeld. En daar moet je dus een woord van maken. Het woord van de dag. En als dat woord dan beter te ontrafelen, pak je dus heel snel de telefoon. En bel je 071-361-3199. En als je antwoord goed heb je mazzel, kom je dus in de hoge hoed terecht. En aan het einde van het tweede uur krabbelen wij dan in die hoge hoed en dan trekken wij hem uit. De winnaar van vandaag, en die gaat er aan de haal met echt een hele bijzondere, echte najaarsprijs. Namelijk een Zweedse fakkel, een houten Zweedse fakkel met een standaard erbij. Gewoon een prijs van bijna 4 kilo, niet normaal. Maar moet je wel meespelen? Met andere woorden, heb je hier een pen en papier? Mooi, gaan wij snel beginnen met
1: de eerste letter.
0: Precies, en daarom zoeken wij dan de eerste letter van een klein knaagdiertje om je computer mee te besturen. Dus de eerste letter van een klein knaagdiertje om je computer mee te besturen. Dat is niet zo moeilijk, wij gaan snel verder met
1: de tweede letter.
0: Precies, en daarom zoeken we dan de tweede letter van een aanraking met de lippen als groet of als teken van liefde. Dus de tweede letter van een aanraking met de lippen als groet of teken van liefde. Als je die gevonden hebt, gaan wij snel verder met
1: de derde letter.
0: Precies, en daarom zoeken we dan de eerste letter van het symbool om muziek te schrijven. Dus de eerste letter van het symbool om muziek op te schrijven. Ja, heb je die gevonden? Mooi, gaan wij snel verder met
1: de vierde letter.
0: Precies, en daarom zoeken we dan de eerste letter van een luchtkussen dat in een De eerste letter van een luchtkussen in een auto dat automatisch wordt opgeblazen bij een aanrijding. Dus de eerste letter van een luchtkussen in een auto dat automatisch wordt opgeblazen bij een aanrijding. Even over nadenken, niet te lang, want wij gaan snel verder met
1: de vijfde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van waterdruppels vanuit de wolken. Dus de eerste letter van waterdruppels vanuit de wolken. Lijkt me niet zo moeilijk, hè? Gaan we snel verder met
1: de zesde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van steenstof dat bestaat uit kleine korreltjes. Dus de eerste letter van steenstof, dat bestaat uit hele kleine korreltjes. Ja, even over nadenken, niet te lang, want wij gaan snel verder met de laatste letter. De laatste letter, dat is
1: de zevende letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de tweede letter van een ondergrondse trein. Dus de tweede letter van een ondergrondse trein. Ja, even over nadenken. Het zijn ze, 7 letters. Ik hoop dat je ze hebt weten ontrafelen, want ze zijn moeilijk. Maar ja, de prijs is ook wel van uitzonderlijke kwaliteit. Heel groot, heel mooi. Een Zweedse houtfakkel met een standaard erbij. Een prijs van bijna 4 kilo. Lekker om in de tuin bij een koude zomerse of nazomerse avond een glaasje wijn bij te drinken. Heerlijk. Moet je wel meespelen. Heel veel succes. Dit is Julio.

0: Zo, even weggedommeld bij Julio Iglesias. Hey. Ja, het is moeilijk, het spelletje. We hebben ook echt een megaprijs. Moeilijk.
1: Ja, ik zat met twee letters.
0: Jij zat er met de twee letters, heb ik in je maag, hè? Maar zal ik bij
1: in mijn
0: bij...
1: hoofd.
0: moet ik bij één lettertje misschien een klein beetje helpen dan?
1: Dat zou je kunnen doen.
0: Een sterren geven?
1: Ja, doe maar een sterren.
0: Oké, dat is dan over dat steenstof.
1: Ja.
0: Dan moet je even denken, het strand ligt er in ieder geval vol mee. Beginnen met...
1: Godverdorie. Nou, dit is geen steek onder water meer, hè?
0: Nee, maar het is maar één lettertje. Moet toch kunnen?
1: Ja.
0: Ah, het is de eerste uitzending na de zomer, hè?
1: Precies.
0: Ja, mooie prijs. Ter, is er nog wat gratis af te halen in de Bollenstreek?
1: Nou, dat wil jij niet weten.
0: Nou, ik wil het heel graag wel. Ik ga even bij zitten. Ik pak pen en papier, ik ga het allemaal opschrijven.
1: Dankzij onze...
0: Trudy. Ja, ik krijg een applausje weer.
1: Ja.
0: Hoppata, dankjewel, Trudy. Ja.
1: Nou, we gaan eerst maar even naar Sassenheim. En ja, daar is een katje overleden.
0: Is hij dood?
1: Ja.
0: Oh, wie heet hij? Mickey.
1: Dat staat er niet bij.
0: Oh, wat jammer zeg.
1: Ja.
0: Ja, wat lief.
1: Maar dan kan je ophalen 5 kilo kattengrit.
0: Oh, dat is gelijk al ophalen.
1: Kattenbad.
0: Een kadaver.
1: Een kadaver.
0: Oh, alleen zijn kattenvoer. Jij hebt het niet meer nodig natuurlijk.
1: Nee. Kattengrit.
0: Oh, kattengrit.
1: Ja, dat is dat je in de kattenbak gooit.
0: Oh, kun je niet opeten dus?
1: Nee, dat kun je niet opeten.
0: Het is ook een soort steenstof dan. Alleen is het grof, hè? Is grof.
1: Ja, oké. Okay, ja. En 500 gram duck en turkey kattenbrokjes van Holtman.
0: Duck en turkey?
1: Duck en turkey kattenbrokjes van Holtman. Maar Holtman, dat is toch een hele goede banketbakker?
0: Ja, die staat bekend.
1: Nou, dat is dus wel eventjes kattenvoer, hè? Waar we hier over hebben.
0: Zeker, die staat bekend om zijn sausijzen broodjes. Maar die smaakt altijd een beetje
1: en
0: naar...
1: Ja, en de kroketjes.
0: Ja, inderdaad. Ja. Maar altijd een beetje een kattige smaakje telt.
1: Ja, zou er een kat in gaan malen?
0: Mag ik niet zeggen. Nee, zeker niet.
1: Nou, Noordwijk
0: suggereren. Ja.
1: Dat vind ik een mooi woord, suggereren.
0: Mooi woord,
1: wat
0: hè?
1: Suggereer jij hiermee?
0: Ja, precies, inderdaad. Ja. Nou, vertel. Nou,
1: dat kan je goed gebruiken als je nou met iemand woorden hebt en dan voor een apropos brengen. Dan zeg je, ja, maar wat suggereer jij hier nou eigenlijk?
0: Dat is een hele goeie inderdaad.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Onthouden.
0: Van de apropos brengen dan.
1: Ja, van de apropos. Nou, in Noordwijk Rout kan je een anthracietgrijze bokspring van 3 jaar oud ophalen.
0: Oh, is vrij jong.
1: Deze...
0: Ja.
1: Is 1,60 bij 2 meter. En 2 losse matrassen, een topper en een headboard. Ik zou die matrassen en die topper niet meer hoeven.
0: Nee, ik ook niet. Je zou van die pisvlekken zitten erin. Je weet dat het allemaal in de bed gebeurd is. Je weet het niet, hè? Je weet het niet.
1: Het ligt er ook aan als het nou hele nette...
0: Maar goed, hè. Heb je er nog eentje, ja?
1: Ja, ik heb er nog een paar.
0: Oh,
1: Lisse, daar kan je een witte kast en een commode van het merk Rivière Maison.
0: Oh.
1: Kan je ophalen.
0: Ja.
1: Dus op zich was dat altijd heel duur. Het is
0: helemaal uit de tijd.
1: Veel,
0: niemand wil Rivière Maison.
1: Maar je kan natuurlijk schilderen, hè?
0: Ja, tuurlijk. Je kan alles
1: de
0: schilderen.
1: Alles kan je schilderen. Ja, de kast is gedecoreerd met nijntje accenten. Nou, dat vind ik dus weer wel wat voor jou.
0: Oh ja, maar van die kruisjes erop zo. Van die neusjes, kruisjes. Ja. Leuk. Dat wil ik graag hebben, ja.
1: In Sassijn, daar kan je ongeveer 100 jampotten ophalen met de inhoud van 720 milliliter. Nou, zullen dat wel lege jampotten zijn.
0: Maar wat moet je nou met 100 lege jampotten? En trouwens, dat vraag ik me, hoe krijg je...
1: Even alles mee doen, hè?
0: Inderdaad, zeker. Maar,
1: ik weet ook precies wat jij denkt, Peter Gosselin.
0: Ik weet niet, maar zeg het niet hardop. Nee, dat is niet voor de radio gezien.
1: Nee, maar ik wou zeggen.
0: 100, hoe krijg je die leeg?
1: Ik weet niet of dat vol is.
0: Ik zou het gebit van die mensen willen zien. Nou, dat is allemaal muurzoet natuurlijk.
1: God.
0: Ja.
1: Ja, misschien is het wel gevuld, maar dat denk ik niet. Want er zou erbij staan wat voor jam of weet ik veel wat erin zit.
0: Ja, wat is jouw favoriete jam?
1: Als ik moet kiezen, denk ik toch wel aardbeien. Maar ik eet nooit jam.
0: Ik zelden, maar als ik het eet, aardbeien. Maar dan wel met zo'n lekkere, dikke laag roomboter eronder. Op een witte, verse witte boterham.
1: Ja, maar dan wel een beetje die gevulde aardbeienjam. Dus niet alleen die gelei.
0: Nee, er moet gewoon aardbeien in zitten.
1: Ja, maar je hebt ook wel eens die gelei. Dat zijn die goedkope.
0: Ja, inderdaad. Dan is het,
1: Dat
0: is een aardbeienjam zonder aardbeien meestal.
1: Ja, zoiets. Alleen maar met één nummers. En dan is je hele broodje helemaal doordrenkt. Dat je zo'n natte lap.
0: Dat is echt gadverdamme. Goed.
1: Oké, in Sassenheim weer. Daar kan je een wit kastje ophalen met 2 open vakken. Het blad heeft een opstaande rand.
0: Oh.
1: En als je er een kussen op legt, dan kan het ook als een bankje fungeren.
0: Ja, maar het is met alle een kus opleg, toch?
1: Ja, maar zo is het aangegeven, hè, door de mens.
0: Ja, inderdaad.
1: In Lisse heb je een Bosch WTA 4100 luchtwasdroger. Het heeft wel een nieuwe afvoerslang nodig.
0: Oh.
1: Nou ja, dat is niet zo'n probleem natuurlijk.
0: Nee, precies, dat het enige is.
1: En dan in Noordwijk kan je ophalen een groen tweepersoons bankje met een bijpassende hokker. Komt uit een rook- en huisdiervrij huis. Vind ik goed dat ze dat erbij zeggen.
0: Ja, zeker.
1: Weet je, ook dat huisdiervrij. Want je hebt natuurlijk mensen die zijn echt overallergisch.
0: Ja. En als je dan op gaat zitten, dan zie ik helemaal onder kattenhaar of zo. Ja.
1: Ja, maar als je echt overallergisch bent, dan kan je zo'n anaflectische shock krijgen.
0: Maar god, wat is dat nou toch weer, een anaflectische schok?
1: Shock! Weet je niet wat het is? Zal ik jou eens wat leren vandaag? Dat is...
0: Dat is voor mijn rol. Ja goed, ga dan maar door.
1: Wat
0: ja?
1: is jouw rol?
0: Dat ik het allemaal niet weet.
1: Oh, je weet het wel.
0: We gaan verder, want de tijd, we hebben nog een kwartier. Nee, ik moet toch bellen ook zo?
1: Ja, oké. Okay, ja. Hey, in Oostgeest, 11 flesjes Nutritia proteïnedrankjes en 200 milliliter en 312 gram proteïne. Voorhoud, plus minus 12 slakken voor in een aquarium.
0: Heb ik daar nou even een slak in het aquarium?
1: Ja, die maken het toch schoon?
0: Oh,
1: die
0: handig.
1: Die doen de dingetjes van de ruiten. Of
0: dat kan ik misschien gewoon, als ik mijn raam ben, die vind ik een rotklus. Zie ik ze gewoon tegen mijn raam dan?
1: Ja, nou,
0: wat goed zeg. Oh, die wil ik wel hebben dan. Ja, ja. Ja.
1: Nou, in Lisse heb je een hele mooie grijze brokante commode.
0: Ja?
1: Het blad heeft een opstaande rand. En verder heeft de commode twee lades en twee deurtjes.
0: Oh.
1: In Voorhout een witte IKEA Hemmes boekenkast. In Katwijk een winterharde groenblijvende lolierstruik van ongeveer 2 meter hoog.
0: Oh, blijft die groen?
1: Ja.
0: Ja, wel handig. Dat die opeens knalrood wordt of paars, dat zou wel raar zijn, toch?
1: Ja, dat zou wel raar zijn.
0: Dat zou heel vreemd zijn. Ja. Ja, raar zijn.
1: Maar dit is niet helemaal eerlijk, want ze willen deze ruilen voor een zak compost. Dus gratis ophalen.
0: Compost?
1: Nee.
0: Oh.
1: Trouwens, ik vraag me af, als je dat uit de grond haalt, een struik van 2 meter, blijft die, slaat die dan wel aan? Dat...
0: Ja, vind ik een goede vraag, hè? Ja, vind ik goede vraag.
1: Ik stel alleen maar goede vragen.
0: Ja, ik ga het even opzoeken zo.
1: Ik doe er nog één.
0: Ja, nog eentje.
1: In Oegst. Dat vind ik zo een rot. Waar woon jij? In Oegstgeest. Dan kan je een klein...
0: Zet maar even zo'n spuugding voor je microfoon zetten. Dan denk ik, hij zit in mijn mond al gelijk, hè?
1: Ja, dat komt door die thee.
0: Ja.
1: Dan kan je ophalen een crèmekleurige Gelderlandbank van Jan de Bouvry. Zo.
0: Maar een crèmekleur? Dat kan niet.
1: Dat kan niet.
0: Dan is hij verkleurd.
1: Of hij is verkleurd, of die mensen zijn kleurenblind.
0: Nee, want John de Bouvier was alles wit.
1: Dat zeg ik.
0: Hij was alles was wit.
1: Ja, wit.
0: Dus crèmekleurig, dan is hij gewoon... Dit zijn rokers. Dat kan niet anders.
1: En verkleurd, of ze zijn kleurenblind.
0: Ja, maar dan kan je nog wel het verschil in contrast zien.
1: Ja, echt waar?
0: Ja, zeker.
1: Oké. Hoe weet jij dat? Oké, die bank is 42 lang, 90 breed, 43 zithoogte, 55 diep, rugleuning, 76 centimeter. Dat was het.
0: We zijn er nog eens in met de hak over.

0: Young Boy, Paul McCartney, hier in de Peer en meer zo. Ja, lekkere muziek. En als je afvraagt van hoe klonk de wereld van Jan Steen, en hij had ook over muziek, dan kunnen we dus gaan ontdekken tijdens een bijzonder concert met 17e eeuwse muziek en schilderijen van Jan Steen. En zo komen dus de muziek en kunst en verhalen prachtig samen. En dat allemaal in Warmond, waar Jan Steen zelf ook een aantal jaren woonde. We gaan hier verder over praten met Xandra Rotterveld, want die weet er namelijk alles van. Toch? Goedemiddag, Xandra.
1: Ja, goedemiddag.
0: Zo, ja, Xandra, om te beginnen, hoe kwam het idee tot stand om muziek van de 17e eeuw te combineren met schilderijen van Jan Steen?
1: Nou, het idee is natuurlijk om een tijdbeeld neer te zetten van in die periode van schilderkunst. Maar de muziek daarin had ook een hele belangrijke rol. Dus ja. Dan is het ontzettend leuk om in zo'n jaar van zo'n project een concert te geven en dat te combineren.
0: En als ik dan denk aan de tijd dus van 400 jaar geleden, denk ik aan componisten als Monteverdi en Schütz. Heb ik het goed?
1: Ja, Monteverdi is inderdaad heel goed. Je denkt ook aan de Engelse componist, bijvoorbeeld Dowland is bekend. Purcell, Eccles, Monteverdi, dus vooral componisten uit Engeland, Frankrijk en Italië.
0: Ja, ja.
1: Ja, allemaal in die periode geleefd. Dus componisten die Jan Steen echt wel gehoord moet hebben.
0: Ja, inderdaad. En Jan Steen is natuurlijk bekend om zijn vrolijke en soms nogal chaotische taferelen. En ja. Gaan we dus tijdens het concert ook iets van die gezelligheid en de humor van hem terug horen?
1: Ja, dat is nou juist zo mooi eigenlijk. De muziek uit die tijd is vaak heel erg melancholisch en eigenlijk een beetje treurig van aard.
0: Ja.
1: En daarom is het eigenlijk ontzettend leuk om dat te combineren, want de melancholie in die tijd was ook heel belangrijk. Dus niet alleen de vrolijkheid en de rommelige huiskamers, maar de melancholie stond ook hoog in het vaandel. Het verlangen, het liefdesverdriet, de dood. Dat was echt wel een belangrijk iets. En dat werd juist in de muziek eigenlijk heel erg tot uiting gebracht.
0: Ja.
1: Door de componisten. En dat is dan eigenlijk zo aardig van dit concert, dat we die combinatie zo maken. He, de schilderijen met die alle uitbundige vrolijkheid en de hele melancholische muziek daarnaast. En Astrid Herkam, die daar dus natuurlijk een mooi verhaal bij gaat vertellen.
0: Ja, ja. En voor de mensen thuis die denken van welke muziek moet ik aan denken. Het is een beetje de vroege barokstijl is het allemaal, hè?
1: Ja, het is laat renaissance en koek barokstijl, inderdaad. Luid, hebben we.
0: Ja.
1: Er is een mezzosopraan en een luid. Dus als je aan luidmuziek denkt, dan kom je eigenlijk in die tijd terecht.
0: Mm-hmm.
1: En nou goed, wij stellen een contrabas. Wij doen de continuo bij vooral de liederen van Purcell, Dowland, Monteverdi en nog een aantal anderen.
0: Ja, om het toch een klein beetje op te krikken natuurlijk dan, hè, begrijp ik.
1: Ja.
0: Jan Steen die heeft de

0: Een bijzondere band met Warmond, hè? En hoe belangrijk is dan die lokale geschiedenis en dit concept bij elkaar?
1: De lokale geschiedenis is alleen maar het feit die hier gewoond heeft en welke schilderijen die hier gemaakt heeft. En daar zal Astrid natuurlijk wat over vertellen. Wat muziek betreft zijn wij wat verder weggegaan en zijn we echt naar Italië. En daar is niet direct een link met Warmond mee te maken.
0: Oh, dat niet. Oké. Okay. Maar goed, tijdens het concert worden dus schilderijen van Jan Steen getoond. Of geprojecteerd, geloof ik. Hè? Wat gebeurt er met zo'n schilderij als je dat dan daarna kijkt en je hoort gelijk die muziek erbij? Wat krijg je dan een bepaald gevoel erbij?
1: Dat is wel de bedoeling. Aanvankelijk gaat Astrid eerst iets vertellen over een aantal schilderijen die zij heeft bij deze muziekstuk heeft uitgezocht. Hè. Ze heeft naar de muziek geluisterd en gekeken van wat past daar goed bij. Uh-huh. En waar, wat vertelt het meest, wat haalt de meeste sfeer van de muziek, kun je terugkijken of terugzien in de schilderijen. Dus we hebben een beetje een passend geheel gemaakt.
0: Ja.
1: Zij gaat eerst iets vertellen over de schilderijen. Vervolgens gaan wij een aantal liederen spelen. En de schilderijen zul je nog kunnen blijven zien op de projectiescherm, zeg maar.
0: Oké, op die manier.
1: De combinatie blijft, je kunt gewoon goed, wij gaan uitleggen wat er te zien is. Wij spelen en dan hoop je dat we de sfeer wat kunnen terughalen uit de Jan Steen tijd.
0: Oké, en is er dan wat jou betreft één schilderij bij van Jan Steen dat voor jou persoonlijk extra goed past bij de muziek die jullie gaan spelen?
1: Ja, er is één schilderij aan het eind. Ik zal niet verklappen welke dat is, maar ik heb het al wel gezien. En die vind ik zo prachtig.
0: Ja.
1: Wat inderdaad goed, wat inderdaad een wat melancholische sfeer heeft. Die combinatie kan wel goed te maken. Maar dan moeten de mensen gewoon komen en dan kunnen ze dat zien.
0: Ja. Nou oké, dat is helemaal goed inderdaad, dat is zo werkt dat. Jullie hebben Astrid Hennekamp, als ik lees, als concertverteller. En wat voegt haar verhaal toe aan de muziek en de beelden die jullie laten zien?
1: Nou, zij is professional, hè? Kunsthistorica en zij kan ongelooflijk veel vertellen over de muziek.
0: Mm-hmm.
1: Over de schilderijen, ze gaat specifiek in op de details. En dan de details met name ook de instrumenten die je ziet, de gezichten die men erbij trekt, zal ik maar zeggen. Dat is ook heel veelzeggend.
0: Ja.
1: En ze gaat de symboliek, probeert ze uit de schilderijen uit te leggen in ieder geval.
0: Oké, dus gaan we dieper in wat Jan Steen bedoeld heeft met zijn schilderijse kunst.
1: Absoluut. Heel interessant. We hebben natuurlijk al een bespreking gehad en het is echt een hele boeiende. Ja, het wordt een hele boeiende avond.
0: Dus ook leerzaam, begrijp ik.
1: Ik vind het zeker een hele leerzame avond.
0: Oké, nou dan krijg ik ook de belangrijkste vraag natuurlijk van alles. Hè. Waarom moeten de mensen op vrijdag 11 september naar de Protestantse kerk in Warmond komen om daar gezellig dit een en ander te gaan beleven?
1: Ja, vrijdag 11 september inderdaad om 8 uur 's avonds in de protestantse kerk. Prachtig kerkje met een hele mooie akoestiek. Moet ik er wel bij vertellen, het is gewoon heel bijzonder.
0: Ja.
1: Aan de Herenweg 82 in Warmond. En men kan kaartjes bestellen op www.destrekenvanjansteen.nl.
0: Okay, maar
1: daar kunnen we online van tevoren tickets. Er zijn al heel veel tickets verkocht, maar er zijn altijd nog plaatsen beschikbaar. En als men dus naar deze website gaat, de streken van Jan Steen, dan kunnen ze tickets bestellen.
0: Oké, nou dat is helemaal helder, want dat was de laatste vraag die ik wilde stellen.
1: Ja.
0: Sandra, dankjewel voor de informatie. Ik hoop dat het een hele leuke, leerzame avond gaat worden met heel veel mooie muziek.
1: Dankjewel.
0: En ik kijk ernaar uit.
1: Ja, dankjewel.
0: Hey, groetjes dan.
1: Oké.
0: Doei, doei. Hoi, hoi, doei, doei. Ja, super interessant natuurlijk. Jan Steen. Ik heb toevallig laatst in het Rijksmuseum geweest. En daar hangt ook werken van Jan Steen. Super mooi. Echt super leuk. Oh.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau, 1 voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een 1/3 overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij 2 andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden 1,5 week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
6: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
5: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: De omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
14: De Beer en Meer Show.

0: I want you to want me van Cheap Trick. De tweede uur van de Pyramide. Goedemiddag. Elke zaterdag van 12 tot 2.
1: Dit is de Pier en Meer Show.
0: Met Peter Gasseling. Peter Gasseling. Peter Gasseling.
2: Ach, het gaat er snel uit, hè. We hebben al één uurtje Pier en Meer achter de rug. Maar we hebben nog één uurtje voor Pier en Meer voor de boek, hè?
3: Ja, gelukkig wel. Gelukkig ja, anders kom ik hier helemaal voor niks.
2: Wat gaan we doen in de tweede uur, hè?
3: We gaan natuurlijk jouw spel Mission Impossible.
2: Hij is toch wel moeilijk vandaag, hè?
3: Ja, dat valt wel op, ja.
2: Ja. Maar we hebben ook een hele grote prijs. Er staat
3: hier
2: namelijk
3: een. Die hebben het niet goed.
2: Zeker. Maar ja. We hebben ook een Zweedse houtpakkel staan. Dat is dus een complete standaard. Ja. Waar je dus een blok hout in zet. Met daar een aanmaakwond in. En dat steek je aan. En dan heb je als het ware een kampvuur in je tuin.
3: Ik zou hem wel willen hebben.
2: Het is echt een ongelooflijk groot en mooi ding. En ja. Zeker met de wat frissere zomer, na zomeravonden.
3: Ja, heel leuk.
2: Het is gelijk een stergroente was natuurlijk, hè. Na zomeravonden. Ja. Is dat natuurlijk een verademing om lekker bij je eigen kampvuurtje te gaan zitten dan.
3: Ja, gezellig, en er zit dus een warme grok.
2: Wat? Een warme grok?
3: Grog. Hoe noem je zoiets?
2: Ja, grog.
3: Ja.
2: Maar in ieder geval, dan kun je lekker gewoon tot je eigen kampvuurtje zitten. En ik zou zeggen, pak er een gitaartje bij. Ga je wat gitaar spelen. En als je geen gitaar kan spelen, gooi je gewoon die gitaar ook op het kampvuur.
3: Precies.
2: Weg, wordt het lekker hoog.
3: Alles kan.
2: Dat kan allemaal. Ga je helemaal binnen in tijdens een spelletje Mission Impossible. Maar moet je wel meespelen natuurlijk. Hè?
3: Moet je wel meespelen.
2: En zal ik een kleine stegger meegeven?
3: Ja, nog een kleine stegger.
2: Je moet een beetje denken aan de tijd in waarin we nu zitten. Waarin we nu zitten.
3: Ja, waarin we nu zitten.
2: Ja. Dus nu is het
3: precies
2: aangebroken.
3: Nu.
2: En als je nu naar buiten kijkt,
3: ja,
2: klopt wel. Dus nu wel een beetje van die nu.
3: Ja.
2: In Amerika noemen ze het iets met Indianen. Goed, tweede uur is aangebroken. Je weet het, de tweede plaat in de tweede uur brengt altijd terug naar lang vervlogen tijden. Ken je deze nog? Dave D. Dozy Bicky McIntitch. En een plaatje gemaakt, Don Juan.
3: Nou, even luisteren.
2: Toch een beetje na zomerse muziek dit, toch?
3: Oh ja, ik hoor het al.

0: Hartstikke idee, Dave, die Doosje, Bikkie McIntyre en Don Juan. We gaan lekker meezingen, Ter.
1: Heb je zin in? Meezingen?
0: Ja, ga even achteraan.
1: Oh ja.
0: En twee. En één, twee. Ik ben niet zo stil. En vier.
2: De groeten met handen en voeten.
0: Echt, het gaat niet om merg en been. Goed, heb jij nog wat mensen die we de groeten gaan doen?
1: Jazeker. Ah, nou, eigenlijk, we noemen het natuurlijk de groeten of de felicitaties. Maar ook steuntjes in de rug.
0: Zeker,
1: hè?
0: Maar dat is hoe goed je toch?
1: Ja. Ik heb geen verjaardagen, maar ik heb wel drie steuntjes in de rug.
0: Drie steuntjes, oké. Okay.
1: Yep. De eerste gaat naar Els Vleeshouwers.
0: Ja.
1: Die heeft in het ziekenhuis gelegen, best wel heftig.
0: Mm.
1: En die is nu weer lekker thuis. Ja, helemaal aan het bijkomen daarvan enzovoort.
0: Ja.
1: Dus daar de lieve groetjes voor en een steuntje in de rug natuurlijk.
0: Zeker.
1: En dan gaan we naar Inge van der Dop. Die heeft ook die komt uit Lisse. Die komt ook of heeft ook in het ziekenhuis gelegen.
0: Ja.
1: En die is ook aan het herstellen thuis.
0: Ook al.
1: Ja.
0: Nou, mooi.
1: Die heeft ook al een steuntje in de rug nodig.
0: Zeker.
1: Precies. En dan heb ik nog groetjes naar Mark Keppel. Dat is een jonge man. Nou, jonge man. Sorry dat ik het zeg, maar volgens mij is die... Ja, hij is volgens mij al 60. Ja, hij is 60. Of
0: en dat is in jouw ogen een jonge
1: man? Nee, 61 is die.
0: Oh, ja. Nou, mooi.
1: maar hij ziet er wel 10 jaar jonger uit.
0: Oh, dat is geld.
1: Maar
0: ja.
1: Die ging weer voor de derde keer op een soort wereldreis.
0: Oh.
1: En wat denk je wat er gebeurt na 3 dagen? Dat hij weg is met zijn camper.
0: Hij had een lekker band.
1: Nou, het bijna goed.
0: Bijna goed.
1: Hij was een fietstocht aan het maken.
0: Ja.
1: En toen zag hij een kuil niet. En toen is hij over de kop geslagen met de fiets.
0: Oh.
1: En toen dacht hij van, goh, ik loop niet zo lekker dit en dat. Maar hij schijnt dus nu na een artsenbezoek een zwaar gekneusde knie te hebben. Maar dat komt goed, hij hoeft niet naar huis.
0: Hij mag gewoon blijven. En waar is hij op dit moment dan? Is
1: hij
0: net
1: hij gaat
0: de straat uit.
1: Nee, dat dan niet.
0: Ja.
1: Maar hij gaat richting Noorwegen en zo.
0: Ja, nee, dat begrijp ik. Maar waar is hij nu dan ongeveer?
1: Ja, volgens mij zit hij nu nog in het laatste stukje van Duitsland.
0: Oh, hij is toch wel, hij is de grens in ieder geval over.
1: Ja, hij is
0: dat
1: ook
0: hij, niet dat hij zegt, nou, dit is net de straat uit.
1: Nee. Nou ja, dat had gekund.
0: Nou, maar voor al die mensen, dan, zeker die eerst in het ziekenhuis hebben gelegen, dan zeggen we nog even tegen...
1: Wow.
0: Vinden we wel natuurlijk.
1: Ja, zeker. En jij, Peter?
0: Ja, ik heb nog een paar. Dat zijn dan wel, even kijken, allemaal jarige jopjes, denk ik. Ja, inderdaad, jarige jopjes. We kijken, gisteren was het 4 september. Toen was jarig namelijk Leo Groen. Leo Groen komt uit Lisse. En Leo Groen, die is gisteren 69 jaar geworden. Vandaag 2-jarige jopjes. Yvonne Secref uit Voorhout. En Yvonne Secref uit Voorhout van vandaag... 64. Ja, alweer inderdaad. Ook Yvonne, jij gaat een beetje verjaardag. Anne Koolsmit. Anne Koolsmit woont in Arnhem. Wordt vandaag 16 jaar alweer. Oh, dat is al een hele dame.
1: Een mooie naam.
0: Anne Koolsmit, ja. Maandag 7 september, dus aanstaande maandag, dan zijn jarig Koen Ruwaard uit Oesgeest. En die wordt 39 jaar alweer. Koen Ruwaard. Ook Misa Goedemans uit Lisse is maandagjarig. En die wordt 53 jaar. En dan last but not least.
1: Nee, dat is niet de laatste.
0: Nee,
1: want ik heb er nog eentje.
0: Ik heb er ook hierna nog eentje.
1: Ja.
0: Maar in ieder geval, dinsdag 8 september.
1: Ja.
0: Ook een jarig jopje. Rob Luske uit Nieuw-Vennep wordt 58 jaar alweer.
1: Oh.
0: Ja, jij hebt er ook nog eentje.
1: Ja,
0: toch?
1: Ik heb nog
0: is die een
1: verjaardag.
0: Een nagekomen berichtje. Oké, okay, ja.
1: Ja, dat zijn Jay en Esmee Dusselier.
0: Ja.
1: Die zijn morgenjarig en die worden... 27.
0: 27 hoor je.
1: Ja.
0: Maar vandaag ook een hele belangrijke verjaardag.
1: Ja.
0: De verjaardag,
1: dat ben jij.
0: Derde verjaardag. Nee,
1: oh.
0: Dat zijn wij. Dit programma.
1: Oh.
0: Dit programma bestaat vandaag 11 jaar.
1: Oh,
0: wij bestaan
1: waar?
0: Dus meer en meer zo 11 jaar alweer. Met andere woorden, allemaal
1: gefeliciteerd.
0: Hoppeta, ik zeg allemaal de groeten.
2: Maar ook
0: wij zelf een beetje. En dan hoppeta. Nou, klaar gaan draaien voor al die mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En die jarig zijn, of hun verjaardag gaan vieren. En voor onszelf ook natuurlijk, hè, want wij zijn ook een beetje jarig.
1: Nou,
0: elk jaar bestaan we, elk jaar. Oh ja, ik ook. Hebben we geen taart? Hebben we geen taart, hè?
1: Nee, shit.
0: Hebben we geen taart? Hoe kan dat nou?
1: Bestellen.
0: Hebben we...

0: Lay Your Love on Me van Razy natuurlijk. Hè. Mensen thuis, we gaan het weer spelen voor de tweede keer. Het moeilijkste spel van de hele Bollenstreek. Natuurlijk, het spelletje Mission Impossible. Voor de luisteraars die net inschakelen en nog niet helemaal de spelregels kennen, we zoeken een woord. Een woord van 7 letters. De letters die krijg je dus niet zomaar van mij. Nee, die zijn dus verstopt in de 7 aanwijzingen die ik dan zo direct ga geven. En als je dan die letters weten te ontrafelen, ja, dan ben je er nog niet. Want als je goed kijkt, zie je een heel raar woord staan. En dat klopt ook, want ik heb namelijk al die letters door elkaar heen gehusseld. En daar moeten ze een woord van maken. Het woord van de dag. En als je dat woord weten te ontrafelen, pak je heel snel de telefoon en bel je 071-361-3199. En is het antwoord goed, heb je dus mazzel. Want aan het einde van dit uur grabbelen wij dan in die hoge hoed. En dan trekken wij hem uit. De winnaar van vandaag, en die gaat eraan de haal. Met een hele mooie prijs, echt zo'n nazomerprijs. Een Zweedse houtfakkel. Met daarbij een standaard waar je hem in kan zetten. En je kan hem vanaf de grond een stuk hoger zetten, dat het allemaal veilig is. Lekker de fik erin en kun jij lekker sudderen in je eigen tuintje. Maar wij gaan snel beginnen, dus wel snel, met de eerste.
1: De eerste letter.
0: Ja, precies, dat bedoel ik dus inderdaad. En daar zoeken we dan de eerste letter van een klein knaagdiertje om je computer mee te besturen. Dus de eerste letter van een klein knaagdiertje om je computer mee te besturen. En als je die gevonden hebt, gaan wij dus snel verder met
1: de tweede letter.
0: Precies. En daar zoeken we dan de tweede letter van een aanraking met de lippen als groet of als teken van liefde. Dus de tweede letter van een aanraking met de lippen of als groet als teken van liefde. Als je die gevonden hebt, gaan wij weer snel verder met
1: de derde letter.
0: Precies. En daar zoeken we dan de eerste letter van het symbool om muziek op te schrijven. Dus de eerste letter van het symbool om muziek op te schrijven. Moet je denken aan pinda's bijvoorbeeld, ja? Oké, dat was een kleine stegger. Wij gaan snel verder met
1: de vierde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een luchtkussen in een auto dat automatisch wordt opgeblazen bij een aanrijding. Dus de eerste letter van een luchtkussen in een auto dat automatisch wordt opgeblazen bij een aanrijding. Heb je die gevonden? Niet zo moeilijk, hè? Gaan we snel verder met
1: de vijfde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van waterdruppels vanuit de wolken. Dus de eerste letter van waterdruppels vanuit de wolken. Als je die gevonden hebt, gaan wij even snel verder met
1: de zesde letter.
0: Precies. Hou je vast, die is moeilijk. Daarvoor zoeken we dan namelijk de eerste letter van steenstof dat bestaat uit kleine korrels. Dus de eerste letter van steenstof, dat bestaat uit van die hele kleine korreltjes. En denk daarbij even aan het strand, dat legt er vol mee. Nou, hebben we toch weer een beetje geholpen? Gaan we snel verder met de laatste letter. En de laatste letter, dat is
1: de zevende letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de tweede letter van een ondergrondse trein. Dus de tweede letter van een ondergrondse trein. Ja, heb je die gevonden? Mooi. Dan kunnen wij dus nu heel snel gaan beginnen met die lekkere muziek. En ik wens iedereen heel veel succes. We zoeken dus een woord dat te maken heeft met de tijd van het jaar waarin we nu zitten. Zo'n periode na de zomer. Ter? Dat is wel een goede stegger om te wassen, hè?
2: Ja, zeker. De periode, na de zomer,
0: na de zomer, ja. Dat is inderdaad.

0: I Can Hear Your Heartbeat Do van Chris Rea hier in de Peel. En meer zo intern. En zijn er nog van die leuke dingen te doen in onze fijne pittoreske Bollestreek?
1: En ook net daarbuiten. Dit is, moet ik erbij zeggen, het is een vriendin van mij. Maar daar heb ik wel respect voor.
0: Ja.
1: Dat is Vrouwkje van Tetterode. Mm-hmm. Dat is een Zandvoortse kunstenares en schrijfster. En zij presenteert zaterdag 26 september haar vierde boek.
0: Oh.
1: Het is wel heel grappig, want het is altijd... Het is niet een roman of zo. Het heet My Inner Road. Ik had je net even een plaatje laten zien.
0: Ja, een leuk plaatje wat erbij stond, ja.
1: Of plaatje, dat is natuurlijk een schilderij.
0: Ja.
1: En het is een persoonlijk en eerlijk boek. En dat heeft ze met alle boeken van haar wel. Neemt ze de lezer mee op haar innerlijke reis door donker en licht. Dus je gevoelens en over verwondering, verlies, overleven. En ook weer jezelf opnieuw durven vinden. Want ieder mens kan wel eens in een dal zitten.
0: Zeker, ja.
1: En dus haar eigen kleurrijke schilderijen... Mm-hmm. Die illustreren het verhaal wat ze dus in het boek beschrijft.
0: Ja.
1: Of ook poëzie zit ertussen. Omdat beelden kunnen soms meer uitdrukken dan woorden.
0: Zeker.
1: He, dus
0: 100%.
1: Het is heel mooi. Helaas kan ik er zelf niet heen, maar anders was ik zeker gegaan.
0: Maar waar is dat dan?
1: Ja, dat ga ik je nu vertellen.
0: Oh,
1: het is, deze boekpresentatie is vanaf 5:00 in het Rode Kruisgebouw aan de Nicolaas Beetslaan 14 in Zandvoort.
0: Oh, daar, ja.
1: Moet je heel even zoeken, want je moet zo'n... in zo'n straat is dat, zo'n brede straat, moet je zo'n weggetje in en daarachter zit het. Een soort...
0: Ja, dat klinkt een beetje een zijstraatje, gewoon een steegje.
1: Oprijlaantje, ja. En onder het genot van een hapje en een drankje met sfeervolle muzikale omlijsting gaat Vrouwtje zelf vertellen over haar boek. En iedereen is van harte welkom.
0: Nou, mooi.
1: Ja, heel leuk dat ze dat doet.
0: Heb je er nog één keer, hè?
1: Zeker wel.
0: Ik ben benieuwd.
1: Even kijken, aanstaande zondag...
0: Ja.
1: Dan kan je in Noordwijk kan je terug in de tijd naar de Koude Oorlog.
0: Oh, gezellig.
1: Gezellig weet ik niet.
0: Nee,
1: maar het,
0: zeker niet.
1: Het begint om... we wisselen af, hè. Leuke dingen, wat minder leuke dingen, interessante dingen. Om 2:00 is er een lezing over een bijzondere NAVO-commandopost... van de Defensie Pijpleiding Organisatie.
0: Mm.
1: En dan heb je de expert Rutger Noorlander. En die vertelt met foto's en tekeningen over deze bijzondere bunker. Die lange tijd grotendeels intact is gebleven.
0: Oh.
1: Nou staat er wel lange tijd.
0: Dus dat betekent dat hij nou eigenlijk gesloopt is?
1: Het is net alsof je dan zegt van nu is hij er niet meer. Maar hij is er nog, hoor, mensen.
0: Oh, gelukkig. Ja, nee, joh, stel je voor, dan ga je er naartoe en denk je, waar is die bunker dan?
1: Je gaat niet naar de bunker, volgens mij.
0: Oh, waar ga je naartoe?
1: Want de lezing, die is bij Museum Veldzicht. Kost €7,50.
0: Ja.
1: Maar... leden en vrijwilligers van Oud-Noordwijk, die kunnen gratis naar binnen.
0: Oh, daar staan we gelijk vooraan natuurlijk. Ja, maar we zijn helaas geen lid natuurlijk. Ja, maar ik kan me niet uit. Hey, Ter, je weet het, hè. De zomer is voorbij.
1: Ja.
0: De herfst is begonnen. Dat betekent in september, de herfst zit weer in de maand. Oh, de zomer is begonnen. Heerlijk.
1: Ja.
0: Die warme zomer. Ik dacht, nou, deze plaats is super toepasselijk. Kan je dan de september van Earth, Wind en Fire in de Pyrenees ook?

0: September van Earth, Wind and Fire. Heel toepasselijk hoor. In dit programma de Pin en meer zo. En Thea, je was gewoon lekker bezig met al die leuke items hier.
1: Ja,
0: in de
1: leuk hè?
0: Heb je nog meer van die items?
1: Ja, ik heb een hele, vind ik een hele belangrijke. Dat is een lezing.
0: Ja.
1: Die is donderdagavond in de bibliotheek van Sassheim. Er is een interessante lezing over hormonen en vrouwengezondheid.
0: Oh.
1: Ja, dan zie ik jouw wenkbrauwtje alweer een beetje omhoog schieten.
0: Nee, dit is eentje die is niet voor mij bestemd dan, denk ik.
1: Nee, dat niet. Nee, dat... Nou, mannen kunnen ook last hebben, hè. Van, ze zeggen toch wel eens...
0: Van vrouwelijke hormonen.
1: Nee, nou ja, dat kan ook. Dat
0: ja,
1: kan.
0: Ja, nee, dat begrijp ik. Mannen, maar vaak hebben we het dan te maken met het humeur.
1: Denk jij dat?
0: Nee, het is natuurlijk een grapje. Nee, het helemaal nergens over. Maak maar gewoon op, dat is wat
1: over. Nee, het is... Dat is van 7 tot 8:30. Dan vertelt Christine Abbink hoe hormonen invloed hebben op je energie, stemming, slaap en menstruatie. Het gaat ook over stress en veranderingen tijdens verschillende levensfasen. En dan heb je het ook een beetje over de overgang bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
1: Of ja, dat soort dingen. Maar dat kan heel heftig zijn. Want
0: ja,
1: je hebt zo'n bekende vrouw. Die zat in zo'n panel vroeger. Van wie van de drie? Leontine, zeg eens wat.
0: Nou, maakt niet uit. Ik weet niet.
1: Nee, die heeft daar een documentaire over gemaakt. Die is echt helemaal half te goot in beland daardoor.
0: De ene vrouw. Door die documentaire?
1: Door die hormonen.
0: Oh, door die hormonen.
1: Nee.
0: Nee,
1: maar
0: ja,
1: kijk, je kan, sommige vrouwen hebben er weinig last van. Maar je hebt ook vrouwen. Dat is toch echt wel dat je huwelijk op springen kan staan. Hè? Dat is,
0: ja.
1: Je bent gewaarschuwd, Peter.
0: Nou, ik denk dat mijn vrouw op zich wel vrij stabiel is in dat hele punt.
1: Ja,
0: maar
1: dat
0: het kan wel een dingetje zijn.
1: Dat
0: maar ik vind ook wel, je moet er ook wel een beetje begrip voor hebben, denk ik. En rekening mee houden. Ja, het is
1: dat
0: gewoon
1: is
0: wat het is. Ja.
1: Dat is het.
0: Het is wat het is.
1: Ja. Dus ja, wat er ook waar aandacht aan wordt besteed, is de invloed van stress en ingrijpende gebeurtenissen en kenmerken van ADHD, ADD of autisme. En die worden heel vaak voor mensen op latere leeftijd pas later ontdekt.
0: Oh.
1: Kijk, nu is het allemaal als kind al duidelijk.
0: Ja.
1: He, niet altijd. Het wordt erg snel gezegd, dat stempel. Maar als je er echt last van hebt, dan blijf je toch al jarenlang afvragen van... Wat is er met mij anders? Wat de rest... Ja, maar nee, dat is toch zo?
0: Nee, maar ik denk dat als ik mij zou laten testen... dat ik ook wel een ADHD'tje zou hebben, denk ik. Ja.
1: Nou,
0: om de telefoon niet gaat. Oh. Maar in ieder geval,
1: ja,
0: ik heb er in ieder geval geen last van.
1: Safe by the bell.
0: Ja, precies. Maar ik voel mezelf op zich gewoon, hoe zou ik het zeggen... prettig gestoord, weet je wel.
1: Ja,
0: dat is het toch eigenlijk. Gewoon prettig gestoord, dat is het eigenlijk. Ja, dat is niet anders. Telefoon...

Zo is dat. Het is vandaag de dag van het baard. Er mag natuurlijk één plaat niet ontbreken. Deze plaat van CC Top. Ja, ik weet het mensen thuis. Ik weet het. Het wordt een beetje pittig. Maar toch, we moeten er even doorheen. De dag van het baard. De Swap Dress Man van CC Top mag niet ontbreken op deze dag. Heel belangrijk, want ik heb ook niet geschoren. Ik heb niet geschoren.

0: mag natuurlijk niet ontbreken. Deze plaat van ZZ Top hier in de Peer en Meers. En je weet het, van de mensen thuis. Er waren die mannen met die hele lange baarden.
1: Ja, en trouwens, drie hè?
0: Nee, er waren drie mannen.
1: Ja.
0: Twee hadden ervan een hele lange baard. En de drummer, die had geen lange baard, maar die heette Baard. Die heette echt Baard.
1: Hij niet.
0: Nee, serieus. En hij is pas overleden, die drummer.
1: Oh, nee.
0: Ja, de drummer, ik denk een week of twee geleden.
1: Oh.
0: Maar die heette echt Baard.
1: We hadden het net nog over het goede, de drumritme. Zo.
0: Ja, het eenvoudige drumritme, maar wel gewoon lekker strak.
1: Ja, maar wel,
0: nee, maar je had dus twee mannen met lange baarden. En de drummer had geen baard, maar die heette Baard.
1: Maar, maar heette die dan niet Beard?
0: Ja, Beard, inderdaad. Okay. Ik heb vertaald even uit Nederland, Beard. Maar helaas, hij is overleden, de drummer. Maar goed, vandaag de dag van het baard. Dus ja, ik denk, die mag niet ontbreken. Zie je toch. Ter, je was wel lekker bezig. Ik zou zeggen, ga nog even door.
1: Even over die baard. Baard in de keel zelfs ook mee? Of?
0: Vind ik een twijfelgeval.
1: Een twijfelgeval.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ja.
1: Nou, dan doen we die niet meetellen.
0: Snorren
1: wij twijfel ook niet doen, hè?
0: Kunnen we niet. Nee, snorren nee. Kunnen we niet mee. Nee, het is echt wel
1: snorren
0: een beetje.
1: Ook ja, niet. Nee, klopt.
0: Nee, helaas.
1: Okay.
0: Nee, kunnen we niet goed rekenen.
1: Goed.
0: Dag van de baard.
1: Nou, dan ga ik even over naar de liefhebbers van muziek. En die kunnen dinsdagavond.
0: Nou, je bent lekker geïnteresseerd in Dag van de Baard, dit hoor ik alweer.
1: Ja, nou ja, maar we hebben wel.
0: Maar ja, je bent gewoon jaloers dat je geen baard hebt.
1: Ik ben zo jaloers, jongen. Ik zit helemaal groen. Ik ben ook een heel jaloers type.
0: Ja, inderdaad. Maar,
1: ja.
0: Maar mijn baard, hij is ongeveer nu pas één dag.
1: Ik zou bijna zeggen, mag ik even voelen? Maar
0: dat
1: kan ik niet maken. Nee, dat kan ik niet maken.
0: Nou, je mag wel even voelen aan mijn baard.
1: Dan heb je weer dat, word ik aangeklaagd voor of hoe noem je dat?
0: Ja, voor intake.
1: Ik wou zeggen incest, maar dat is het
0: incest,
1: ook niet.
0: Nee, ook niet. Nee,
1: ongewenste intimiteit. Hè?
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Nou. Nee, dat gaan we niet doen.
0: Nee.
1: Luister, liefhebbers van muziek.
0: Ja.
1: Die kunnen aanstaande dinsdag. Dan is er weer een traditionele kermisconcert van de muziekvereniging De Harp Davids.
0: Oh, Harp Davids.
1: Oh, de Harpe David.
0: David.
1: Oh, ik zeg het weer te Engels.
0: Dat is toetermuziek. En die hebben een solo ingestudeerd voor dit programma. Vind je het leuk? Even laten horen? Solo?
1: Ja, laat horen. Jee, nou, dit is echt goed.
0: Goed, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, zeker. Knap.
1: Nou, maar vanaf 19:30, dinsdagavond, dan speelt de vereniging een uurtje in de tuin rond de Witte Kerk. Dus een leuke locatie.
0: Leuk.
1: Ik hoop dat het dan een beetje droog is.
0: Mm-hmm.
1: Dit is gewoon lekker luisteren naar gezellige live muziek. En de toegang is helemaal
0: gratis.
1: Gratis.
0: Ja, je zegt erbij dat het droog is. Want als je zo'n toeter vol loopt met water.
1: Ja, wat hoor je dan?
0: Lijkt me geen gehoor, zeg.
1: Nee.
0: Heb je er nog eentje, Ter?
1: Ja.
0: Ja,
1: even kijken. Nou, dit is ook een leuke. Dat is vrijdag.
0: Ja.
1: Dat is iets nieuws in Hillegom. En ik heb er al eerder iets over gezien, zelfs op tv.
0: Oh, echt waar?
1: Dat is het allereerste Dahlia-corso van de Bollenstreek.
0: Oh.
1: Dat is weer net even wat anders dan de gewone bloemencorso.
0: Ja, er zitten geen dahlia's in natuurlijk. In gewone
1: daar zitten geen dahlia's in. En tijdens de korte baandraverij, dat vind ik ook altijd zo leuk.
0: De korte baandraverij,
1: ja.
0: Vind je het leuk?
1: Vind ik leuk, ja.
0: Die hangt altijd zo'n lucht, vind ik, hè, van die vliegen. En die vliegt er vaak bij. Maar ja,
1: okay. Daar
0: moet je van houden.
1: Nou, dan ga jij lekker aan de overkant in de kroeg zitten. Zit dan een raam voor,
0: precies.
1: De deur
0: dicht. Precies, dan vind ik het leuk.
1: Dan vind je het,
0: leuk,
1: ja. Even kijken, maar dat is tijdens de korte baandraverij. En die rijden vanaf ongeveer 3:00. Dan kan je allerlei versierde voertuigen over de Meerlaan zien. Denk ook aan fietsen, skelters, bakfietsen, bolderkarren. Dus die kinderen zijn eruit gegooid en hop.
0: Hop, bosbloemen erin.
1: Bosbloemen
0: precies,
1: erin. En het is allemaal omgetoverd tot kleurrijke bloemkunstwerken. Nou, je kan het corso ook gratis bekijken.
0: Mooi, dat staan we weer vooraan natuurlijk. Maar laat eerlijk zijn, dat is wel leuk. Ik vind het leuk dat het allemaal wordt georganiseerd hier in de streek.
1: Ja,
0: we maken wel flauwe grapjes over natuurlijk. Maar al die dorpsfeesten die hier worden gegeven, is toch leuk?
1: Die is heel leuk.
0: Ik vind het superleuk. En heel veel mensen kijken er ook.
1: Brengt verbinding, hè?
0: Met andere woorden. Oh, wacht even. Jongen.
1: Wat gaat hij doen?
0: Wat gaat het snel, hè? Ja, de lijnen zijn gesloten, Ter.
1: Oh.
0: De lijnen zijn gesloten. Ja, dat kan niet meer gebeld worden voor het spelletje Mission Impossible.
1: Maar nu gaat de telefoon.
0: Die hebben pech gehad. Wij gaan ons storten op een hele bijzondere, belangrijke taak. Wij gaan namelijk grabbelen in de Hooghoed. Doen we altijd onder het genot van een gezellig plaatje van de heer. Ik moet de goede knop indrukken. De heer. Aha,
1: nou, hier heb ik zin in.
0: Uit Amsterdam. Zeg maar niets meer, hè?
1: Nee.
0: Helemaal niks. Shh.

0: Ja, de kleine man uit Amsterdam. Ah, Hazes, dat is de naam. En zeg maar niets meer, was het natuurlijk. Ja, kort plaatje, maar we hebben moeten grabbelen. En dat hebben we kunnen doen.
1: Ja,
0: daar is
1: zeker
0: weer een winnaar uitgekomen, uiteraard. Maar is het een man of een vrouw geworden?
1: Het is een man.
0: Is het een man geworden? Oh, en welke man is het geworden dan?
1: Ik weet niet of hij een baard heeft.
0: Nee,
1: stoppels misschien, maar het is geworden John Kleverlaan.
0: Ah, John, ben je er? John?
2: Ja, ik ben er, hoor.
0: Jeetje, maar waar zit je op dit moment?
2: Ik zit in de auto.

0: Ik heb een baard, hoor.
1: Jij hebt een baard. Oh, dat vind ik echt. Dan heb je een applausje, want het is vandaag een belangrijke dag. En je weet het, hè? Zit trouwens je vrouw naast je?
0: Ja.
1: Ja, ja. Oh, die zit naast je, inderdaad. Vandaag is het de dag met de baard, hè? Dus dat betekent eigenlijk dat alle mannen, die hoeven vandaag helemaal niets te doen. Helemaal niets te doen. Die kunnen gewoon met de voetjes omhoog op de bank zitten. Hey, dan moet er wel gewoon even een lekker drankje voor ze ingeschonken worden. Een lekker biertje of een lekker borreltje, whatever. Wat je lekker vindt natuurlijk, hè. En ze moeten een beetje vertroeteld worden. Ben jij al een beetje vertroeteld vandaag, John?
0: Heel vertroeteld vandaag.
1: Ja.
0: Nou, nog geen tijd gehad,
1: John. Nog geen tijd gehad?
2: Geen tijd gehad?
1: Wat is dit nou toch weer? Zeg, het is vandaag de dag van de baard, hè? Het is wel een belangrijke dag, John, dat je dat niet vergeet, hè? De baard, ja, wat dacht jij dan?
2: Ja, jij zei paard.
1: Van het paard.
2: Luister
1: dan ook eens goed. Ik praat niet te snel, jij luistert gewoon te langzaam. Nee, dag van de baard. Dus
2: baard.
1: De B-A-A-T. Ja. Maar goed, laat maar gaan. Het spelletje, we gaan back to business. Was je moeder vandaag, John?
0: Ja, ik heb een paar
1: dingen.
0: Ging over
1: het strand. Ja.
0: En over het strand. Het zand.
1: Ja, inderdaad, zand, hè. Ja, dat steenstof bestaande uit kleine korreltjes. Ja, dat is toch gewoon zand. Gewoon zand. Wat dacht je?
0: Kiezel.
2: Oh, kiezel.
1: Oh, kiezel. Ja, ja, je kan denken wat je wil, maar het is gewoon zand natuurlijk. Hè? Ja, het is niet anders. En inderdaad, en natuurlijk de eerste letter van het symbool om muziek te kunnen schrijven, dat is?
0: Wacht, ja, ik sta een beetje
1: voor. Heb je gehoord? Dus het symbool om muziek te kunnen schrijven.
0: Symbool om muziek. Ja, een
1: noot. Inderdaad, dat is een noot helemaal. Nou goed, met andere woorden. Ik denk dat je het woord wel hebt, want ja, anders was je er niet doorheen gekomen. Ik ga het gelijk even vragen aan John, het woord van de dag. Welk woord zochten wij vandaag nou weer?
0: Nazomer.
1: Nazomer, yeah. Ja! Helemaal goed, eindelijk. Mooi. Hey John, we hebben een hele grote, mooie prijs voor je klaar. Ben jij bekend met het, een houten Zweedse fakkel?
0: Zweedse fakkel?
1: Weet je wat het is?
0: Oh ja,
1: dat is een heel groot blok hout, is dat, in een hele mooie standaard die er ook gewoon bij zit. En een aanmaakblokje erin, dat kan je aansteken, dan creëer je in principe je eigen kampvuur in je tuin of waar je ook gaat zitten. Ik zou zeggen, ja, dat is een vuurkorf, maar doe het alleen niet in je huiskamer, want ik ga gelijk de boel gelopen witten. Maar aan de andere kant, je moet het zelf maar weten waar je hem in de fik steekt. Ik zou zeggen, hij staat hier voor je klaar, je naam staat erop en je mag hem komen halen wanneer je zelf tijd te zin hebt.
0: Ja, oké.
1: Nou, groetjes, rij voorzichtig en tot de volgende keer dan, hè?
0: Ja, oké. Ik moest even kijken, want ik moet parkeren. Ja, nee.
1: doe voorzichtig.
2: Rustig aan.
1: Want voor je het weet, dan leg je opeens ondersteboven.
2: Boem me zo.
1: Oké, dan. Okay. Hey, John, groetjes. Doei. Hoi. Zo, dat was hem dan. Dit was John Cleveland en die heeft het pakken. Een echte Zweedse fakkel om je eigen kampvuurtje te maken. Doe het niet in je huiskamer, want de boel gaat helemaal blauw. En je kan er wel een lekker feest omheen maken, met andere woorden. When it's party time, steek de kachel aan.

0: Party Time van Coria en Stefan. En we hebben nog 2 minuutjes over ter. Ik denk dat we gewoon even een paar uitjes moeten gaan doen. Met andere woorden.
1: Hele leuk.
0: Ik start al af als de eindtune, maar dan mag jij even een paar
1: Nou, als je nou zin hebt om lekker gezellig een dagje kunst te gaan kijken. Dat is vandaag.
0: Ja.
1: Dan moet je even naar de Hoofdstraat in Sassenheim gaan. Dus echt tijd genoeg voor. Dus 1 grote kunstmarkt.
0: Oh.
1: En het is van 10 tot 5. En dan heb je 45 kunstenaars die hun werk daar laten zien. Van schilderijen, keramiek tot fotografie, sieraden. Handgemaakte creaties uiteraard. Anders is het geen kunst, hè?
0: Nee.
1: Nou, dan kan je de makers natuurlijk ontmoeten, vragen stellen, rondkijken. En misschien wel iets heel leuks voor thuis vinden. De toegang is gratis. Dus lekker door het centrum van Sassenheim wandelen. En laat je verrassen.
0: Nou, je hebt nog 1 kleintje graag, heer.
1: Een heel kleintje.
0: Ja, nog een kleintje. Leuk,
1: nou,
0: gezellig.
1: Gezellig, hè? Ja. Iedere woensdagochtend is er een buurtbakkie in gebouw Salvatori in Lisse.
0: Ja.
1: En dat is van 10 tot 11:30. En dan kunnen buurtbewoners elkaar ontmoeten. Gezellig een kletsje doen. Nieuwe mensen leren kennen. En de koffieochtend is ook helemaal gratis.
0: Nou, in dit tempo doen we er nog eentje, hè?
1: Al wordt een kleine eigen bijdrage natuurlijk gewaardeerd. Ja, dat hoeft natuurlijk
0: niet. Ja, voor de koffie. Koffie
1: nog een kleintje?
0: Ja, nog een kleintje. Ja, we hebben nog 51.
1: Ja, nee, deze is niks.
0: Nee, niks.
1: Dat is niks. Oh ja, wacht even. Dit is ook voor vandaag.
0: Ja.
1: Dan kan je in de Bollenstreek kan je kennis maken met allerlei manieren om bewuster en ontspannen te leven.
0: Oh, dus tijdens, voor mij.
1: Ja, ja, inderdaad. Tijdens open praktijken bewust Bollenstreek openen verschillende praktijken hun deuren. Dus dan kan je kennis maken met yoga, reiki, familieopstellingen, zangcoaching, lichaamsgerichte therapie. Het is van 11 tot 4.
0: Ja.
1: En je kan zelf je eigen route samenstellen. Dus kijk even op de website van bewust Bollenstreek.
0: We gaan rijden.
1: Helemaal
0: we gaan weer
1: gratis.
0: Tot volgende week. Mazzel.
1: Doei doei.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
5: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollenstreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 2 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wienstraten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau. Eén voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
11: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout. Het volgende programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk Binnen.
6: Dit is Bo.
7: De omroep van de Bollenstreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Bollenstreek Sport.

0: Dag mensen. Goedemiddag allemaal. Bollestreek Sport, 1745 keer. Deze keer tenminste, de 1745ste keer. En een quizvraag, wie heeft ze allemaal beluisterd? Nou, stuur uw inzending op naar Bollestreek Sport. En de taart staat al klaar, een week of vier. Maar hij smaakt nog best wel. Oude taartjes. Wat gaan we doen vanmiddag? Nou, wat dacht je van een lekker potje voetbal op deze zaterdagmiddag? Als je niet aan het buikschuiven of jeu de boule bent, of niet langs de lijn staat, nou, dan zit je vast en zeker lekker achter je radiootje. En je zit heerlijk te luisteren naar Bollestreek Sport. En dan hoor je Dennis van Zuilen niet, maar die doet wel heel veel werk. En je hoort mijn stem, Nick Duindam. De hele middag kan je ervan genieten. Of je zet hem af. Tot een uur of zes zijn we bezig. Waarmee? We zijn bezig met Excelsior Maassluis tegen Noordwijk. Vroeger was dat een degradatiekraker in de tweede divisie. En nu strijden ze, tenminste Noordwijk, om de koppositie. En Excelsior Maassluis is dat ook van plan. Ramon Admiraal is, nadat hij teruggekomen is uit Goes woensdagavond, direct doorgereden naar Maassluis en heeft daar een paar overnachtigjes gemaakt. We gaan hem zo beluisteren vanaf, hij gaat de voorbeschouwing doen, dus misschien zo meteen wel. Dan hebben we om 3 uur een bekerwedstrijd ter leden tegen PVCV. Ik heb het even opgezocht uit Vleuten, daar zit Willem Molenveld. Maar ook om 3 uur, dat is SJC tegen Dem en dat is een uitwedstrijd. SJC vorige week 6-0 thuis gewonnen van Aalsmeer en nu spelen ze een uitwedstrijd. De volgende wedstrijd is altijd de belangrijkste, hè, tegen Dem. En daar zit Jeroen Duineveld voor ons langs de lijn. En om 3:30, ja, daar komt hij aan. VVSB tegen FC Lisse en Marco van den Berg heeft de eer gekregen. Die heeft uit Robertje gevochten met Jan-Kees Vaas. En Marco, nou goed, Marco doet de thuiswedstrijden van VVSB altijd. Dus ik zou niet weten waarom ze een Robertje hebben moeten vechten. Maar ik vond het wel leuk klinken, eerlijk gezegd. Dus Marco van den Berg, rond een uur of 3:15, 3:50, horen wij de voorbeschouwing van VVSB. En misschien ook wel iets van FC Lisse. En het zou leuk zijn als Jan-Kees Vaas in de buurt zit, dat hij iets van over FC Lisse kan vertellen. Want Marco weet natuurlijk alles van VVSB, maar iets minder van VV Lisse. FC Lisse. Dan hebben we ook nog het sportnieuws dat langskomt. Van tweede divisie ga ik jullie ook op de hoogte houden. En vierde divisie en derde divisie A, B, C, D, E, F, G, H, I, E, K. Kortom, dat voor vanmiddag een uurtje of zes zal het, tot een uurtje of zes zal het gaan duren. Nou, bereid je maar voor op een lange middag. En we gaan beginnen met een, ik denk, een verzoeknummertje van mij. Nou, zet hem schrap.
1: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.

Wings. Paul McCartney en zijn vrouw Linda. Linda McCartney dus met My Brave Face. En je hoort zo'n nummer op de radio en je denkt dan, ja, dat wil ik nog een keer horen. En dan kom je hier bij Bollestreek Sport en dan zeg je tegen Dennis, Dennis, ik heb een verzoeknummer. En Dennis kijkt je dan aan en zegt, ja, maar we draaien altijd tweede nummer. Nee, tweede uur, Beatles. Ik zeg, ja, maar dit zijn de Beatles niet. Dit is beter. Hè? Dit is beter dan... Dit is, Dennis kijkt mij aan zo van, nou man, wat lul je nou allemaal? Ik vind het verantwoorder muziek dan de Beatles. Ik ben een enorme Beatles-fan, dus vertel mij niks over iets nadeligs over de Beatles. Maar dit vind ik verantwoorder, Wings. Ik heb een paar LP's en ik draai ze niet. Want mijn pick-up doet het niet. Heel flauw. Ja, mensen, muziek en sport. Het is heerlijk zo op een zaterdagmiddag. Trouwens, als je denkt van, nou, die Bollestreek-omroep, dat lijkt me wel wat. Nou, we kunnen je goed gebruiken, dus kom eens langs. We zitten in NH Leeuwenhorst. We zitten op de derde verdieping. We hebben een fantastische ruimte tot onze beschikking. En je kan hier van alles en nog wat doen. Zoals wij nu, Dennis en ik, een sportprogramma presenteren bijvoorbeeld. Of verslag geven langs de lijn. Als je denkt van, nou, ik vind het leuk om verslag te doen van Noordwijk of van SJC. Komt en geniet. Wat gebeurt er nog meer vanmiddag in de derde divisie B? Nou, wat ik al zei, Excelsior Maasluis speelt tegen Noordwijk. En de Zwaluwen spelen tegen UD19. Die zag ik gisteren ook langskomen bij de loting van de KNVB-beker. Waarbij Noordwijk een thuiswedstrijd heeft geloot tegen LRC Frisia. Ik heb het even opgezocht uit Leeuwarden. En die zijn drie keer achter elkaar gepromoveerd. Dus die spelen nu vierde divisie. Nou, waar speelden ze toen? Nou, gaan we even terugtellen. Drie seizoenen geleden speelden ze nog, derde klas. Tweede klas, derde klas. En nu het vierde divisie. Dus Noordwijk kan aan de bak. En dat Frisia trouwens ook. En de winnaar gaat naar het hoofdtoernooi. En dat betekent geld in het laadje. Zwaluwen en UD19, die spelen volgens mij ook nog tegen elkaar. Die spelen ook nog in die beker tegen elkaar over een paar weken. Dat was het. Dan om 3:00 TUGB tegen Groene Ster. En om 3:30 dus de kraker VVSB tegen FC Lisse. Om 6:00 vanavond RBC tegen Achillesveen. En Rijnvogels moet naar Dongen. En dat is geen kattenpies. Want Dongen staat net als met Lisse en Noordwijk bovenaan in de derde divisie B. En Rijnvogels doet het op zich aardig. Maar drie puntjes. Uit drie wedstrijden, twee puntjes zelfs, is niet heel erg geweldig. Als je tenminste de vorige seizoenen in ogenschouw neemt. Ik sprak van de week een vader van de trainer van Rijnvogels. En die zei van ja, net niet. Nou ja, net niet is ook niet, hè. En om 7:30 vanavond, vreemde tijd overigens, gaan ze in echt voetballen. En dat gaat Portugal ook doen. Want het is wel leuk als je tegen iemand speelt. Morgen ook nog twee wedstrijden. Gemert Una en blauw-geel 38, Goes. Dus de Goezenaren hebben nog een dagje extra rust dan dat VV Noordwijk heeft. Vind ik niet eerlijk. Maar goed, het is wel zo. Goed, dat programma gaan we afwerken vanmiddag. De derde divisie B, waarbij we dus twee wedstrijden live hebben. Excelsior Maasluis, VV Noordwijk en Lisse tegen VVSB, maar dan andersom.

Love Fool van de Cardigans. Vierde divisie A. Daar speelt SJC in. En we gaan nu het programma eventjes vertellen. Dat is 2:30. DVVA SDV Barneveld. En WVHDW tegen Joris Watergraasmeer. Ze moesten die bestuursleden die zulke namen verzinnen. Ja. 3:15. FC Aalsmeer, nou die hebben wat goed te maken. Tegen ARC, want Aalsmeer verloren met 6-0 van SJC. Hè? Victoria tegen Hoofddorp, ook 3:15. Dan 3:00 Dem tegen SJC. Dem verloor de eerste wedstrijd met 4-1. SJC won de eerste wedstrijd met 6-0. Nou, dan weet je ongeveer wel hoe dat af gaat lopen. 4:00 de Kolping Boys tegen Huizen. En morgen spelen er ook nog twee potjes. En dat is... HBC tegen AFC 34 en Hoogland tegen Uitgeest. Dan gaan we even naar de stand kijken. Wat opvallend is dat 8 ploegen hebben gewonnen. En dan mogen jullie vertellen hoeveel ploegen er hebben verloren, namelijk ook 8. Dus alles is of 3 punten of 0 punten. En SJC heeft er 3, die staan bovenaan met 6-0. En Dem staat een van de onderste dus met 1-4. Nou, dat wordt lachen vanmiddag. En Jeroen Duineveld, die mag het ons gaan vertellen. Ik communiceer even met Dennis of Ramon al in beeld is. Nou, dat is die nog niet. Nou, dan doen we nog even een stukje muziek.

0: Als ik val,
1: dan hebben we Roxanne Hazes.
0: Nou mensen, ja. Doe aan valpreventie, zou ik zeggen. Als je van een zekere leeftijd bent, zoals ik. Dan krijg je allerlei berichten, ook van de gemeente Noordwijk. Doe aan valpreventie. Nou, er zijn ook cursussen voor. Google maar eventjes bij gemeente Noordwijk. Of bij de cultuurcoach. Of bij het sportbedrijf Noordwijk. Daar zijn cursussen te vinden die ervoor zorgen dat als je valt, je nou ja, niet meteen iets breekt of iets dergelijks. Of erger. Nou ja, beter voorkomen dan genezen, hè? Dus kijk uit op die trap. Als je met de koffer op de trap loopt en je bent boven, zet die koffer eerst neer en hou je goed vast. Dat zeggen wij omdat onze verslaggever Ramon Admiraal nog eventjes de opstelling aan het doornemen is. Met zijn kompanen eens kijken van ja, wat is de tactiek van VV Noordwijk vanmiddag tegen Excelsior Maassluis. Als jullie daarover willen communiceren, dan bel je maar even met mij. Ik geef mijn nummer niet, maar dan doe je dat maar een andere keer. Communiceren over de tactiek van VV Noordwijk. Nou, wat zou je zeggen van lange peren vooruit en die spitsie zoeken maar uit. Hè? Die schopt het er wel in. Goed, we gaan zo luisteren naar Ramon die een voorbeschouwing geeft van Excelsior Maassluis VV Noordwijk. We wachten daarna op een verbinding met Jeroen Duindeveld die in Beverwijk de wedstrijd DEM tegen SJC gaat verslaan. En iets later krijgen we ook nog Willem Molenveld en Marco van den Berg. Marco van den Berg, de kraker, VWSB tegen FC Lisse. Nou, dat allemaal op het programma van vanmiddag. En natuurlijk een lekker stukje muziek, Dennis.

0: Sara Bareilles, die over haar love songs communiceert met ons. Nou, ik ben benieuwd. Ik wacht het af. Ramon Admiraal, je komt nog eens ergens.
1: Ja.
0: En een keer zit je in Goes, nu zit je in Maassluis. Wat is leuker?
1: Ja, SP Meersen, Veldhoven, weet
0: je. Ja, man, je rijdt heel Nederland door.
1: Huh? Mooi, hè?
0: En ga je de landkaart aanpassen, net als Trump?
1: Nee. Die geef ik aan andere mensen.
0: Ja.
1: Wat is leuker? Ja, weet je, we speelden afgelopen woensdag bij Goes.
0: Ja.
1: Op een bijveld.
0: Oh, ja.
1: En de bekerambiance, een avondwedstrijd, is op zich natuurlijk leuker.
0: Ja.
1: Alleen dan is de sfeer weer een beetje weg doordat je op een bijveld staat. Dan was het wel behoorlijk druk.
0: Ja.
1: Kijk, hier speel je natuurlijk op het hoofdstad van Maassluis deze wedstrijd. Ja, het heeft allebei wel wat. Alleen op een of andere manier kom ik hier niet zo graag. Maar dat heeft er ook mee te maken dat, geloof ik, de laatste keer dat Noordwijk hier heeft gewonnen, dat we voor de Tweede Wereldoorlog zijn geweest.
0: Ja.
1: Echt een tijd geleden.
0: Altijd penalties tegen.
1: Ja, veel penalties tegen. Ja. Eigenlijk vaak weten, maar dan net niet winnen op een gelijk spelletje of wat dan ook. Weet je wel, verloren hier ook niet vaak. En ja. Persoonlijk kan ik me nog herinneren het jaar toen ik teammanager werd en wij die kampioenswedstrijd tegen Quickboys speelden. Ja, de week daarvoor speelden we hier tegen Maassluis eigenlijk de kampioenswedstrijd.
0: Ja.
1: En alles was voorbereid natuurlijk, de t-shirts en de drankjes en weet ik veel wat. Ja, en die werd er tegenop ontsloten.
0: Ja.
1: Ja, dat was niet zo heel leuk.
0: Nee.
1: Dus ik heb hier natuurlijk hele goede ervaringen. Maar, misschien vandaag, hè.
0: We zijn met een goede reeks bezig. We zijn, hè.
1: Ja, nou ja, de start is goed, hè. Als je kijkt naar de ranglijst, dan zie je natuurlijk Noordwijk 4 bovenaan staan. Weliswaar op doelsaldo, maar wel gewoon 3 gespeeld, 9 punten.
0: Ja.
1: En het doelstelde van 7 voor. En met name die 0 tegen valt op. Als je daar ook nog eens de bekerwedstrijd bij optelt van afgelopen week.
0: Ja.
1: Waarin het 1 tegen 0 werd voor Noordwijk. Ja, dan ben je dus de 4 wedstrijden die je tot nu toe in officieel verband hebt gespeeld. Heb je geen doelpunt tegen gehad.
0: En staat Van der Maarten weer op doel?
1: Van der Maarten staat weer op doel, ja.
0: Ik vond het wel verrassend dat Schol de reservekeeper niet speelde in de beker. Dat is meestal toch zo?
1: Ja, soms regelmatig zie je dat inderdaad de reservekeeper in de beker speelt. Alleen ik weet niet wat de afspraken zijn. Meestal worden daar natuurlijk afspraken over gemaakt.
0: Ja.
1: En hij was er wel, Bas. Hij zat op de bank. Dus ongetwijfeld is die afspraak niet gemaakt. En,
0: want er waren wel een paar andere spelers toch die vanaf de aftrap speelden?
1: Ja, er waren 4 wijzigingen. Alleen het had natuurlijk ook wel wat te maken met ritme opdoen en oude blessures.
0: Ja.
1: Je zag bijvoorbeeld dat Frimpong, die er ook vandaag niet bij is, is daarvoor geblesseerd geweest. Je ziet dat Sander Bosma, die overigens vandaag ook weer op de bank zit, die kreeg een basisplek. Maar ja, die moet natuurlijk figuren maken.
0: Ja.
1: Die is in de voorbereiding geblesseerd geraakt.
0: Ja,
1: weet je, dat zijn wel verklaarbare. Maar bijvoorbeeld Nissi Lombaye, die zit vandaag ook op de bank. Afgelopen woensdag ook. Ja, daar lijkt toch een keuze door de trainer gemaakt voor een andere speler.
0: En dat is Oelers?
1: Oelers speelt vandaag, net als afgelopen week. Ja. Die twee ontlopen elkaar niet zo heel veel. En ik vond Oelers ook een goede wedstrijd spelen afgelopen woensdag.
0: Okay.
1: Op zich snap ik dat wel.
0: Ja.
1: Ja, en dan als je dan kijkt naar hoe ze spelen, dan zie je in ieder geval dat Levi Volkers weer in de basis staat.
0: Doet het goed, hè?
1: Een aanwinst voor Noordwijk. Ja, doet het goed. Het is een echte 6.
0: Ja.
1: Voor de verdediging. Alleen wat ik bij hem krachtig vind, is dat hij echt wel in duels kan komen en fysiek zijn duels kan winnen.
0: Ja.
1: Maar als het nodig is, kan hij het ook gewoon keurig voetballen oplossen. En,
0: jongen toch, 20, dacht ik, is zoiets?
1: Ik kan even kijken, hij is van 2004, dus hij is 22.
0: 22, komt van ADO 20 af, jeugd ADO daar, onder 21, ADO 20, onder 21.
1: Ja. Een goede aanwinst. En ik denk dat een van de factoren is dat Noordwijk gewoon, ik wilde zeggen weinig tegendoelpunten, maar geen tegendoelpunten tegen heeft gekregen.
0: Ja.
1: In de competitie. Voorbereiding was natuurlijk wat anders, maar dan heb je ook wat andere tegenstanders. En met name die wedstrijd tegen Katwijk, waarin je de 5 tegen krijgt. Ja, dat was natuurlijk ook wel weer een aparte wedstrijd. En,
0: ik heb hem gezien.
1: Het zat ook niet helemaal mee.
0: Ja.
1: Kijk, nu moet je focussen op waar het om gaat.
0: Ja.
1: En dat in deze wedstrijden.
0: Noordwijk heeft zich herpakt en Katwijk, die doet het wat minder, hè?
1: Ja, tuurlijk. En het is een ander niveau. Ja. En natuurlijk weet je dat Noordwijk kwalitatief heeft gewonnen. En iedereen weet natuurlijk dat Noordwijk vorig seizoen echt een val van start had die ook wel verklaarbaar was. Je had gewoon een hele korte voorbereiding, relatief veel nieuwe spelers en op het laatste moment dat tegen de relatie ook nog wat vertrekkers.
0: Ja,
1: dan begint dat gewoon lastig. En nu, maar je zag ook in de eindfase van de competitie dat je gewoon genoeg kwaliteit had om bovenin mee te draaien.
0: Bijna derde periode, hè?
1: Ja, en nu start je goed. Dus weet je, dat is in ieder geval de start die je hoopt.
0: Ja.
1: En dan is het elke wedstrijd is er eentje.
0: Ja.
1: En je weet dat je tegen bepaalde tegenstanders En dat zag je tegen Achillesveen heel goed, dat je je wil op moet leggen omdat je gewoon de betere ploeg bent. Alleen je zal wel zelf dan dominant moeten zijn.
0: Ja. Wat denk jij, Ramon, nu vandaag erop klappen meteen? Denk het wel, hè?
1: Ja, ik weet het niet. Weet je, maar Sluis heeft natuurlijk, die staat achtste, maar ja, na 3 wedstrijden zegt dat niet zo heel veel. Die hebben 3 punten gehaald.
0: Ja.
1: En, of 4 punten gehaald. 1 keer gewonnen, 1 keer verloren en 1 keer gelijk. Maar ja, de verliespartij was vorige week tegen FC Lisse.
0: Ja,
1: dat is ook wel weer. Dat is natuurlijk geen ramp. Dat
0: kan
1: wel
0: gebeuren.
1: Lisse is ook een sterke ploeg.
0: Ja.
1: Ja, ik weet het niet. Ik durf het niet te zeggen. Ik denk dat de ploegen aan elkaar gewaagd zullen zijn. En dat Noordwijk alles op alles moet zetten om in ieder geval dominant hier te zijn. Van de eigen goal af te blijven voetballen. En zorgen dat je kansen afdwingt. En zo min mogelijk tegenkrijgt. Ik denk dat dat. Het beste strijdplan is, en dan kunnen ze het zomaar over de streep trekken.
0: Ik merk aan jou dat er geen verrassingen zijn in de opstelling. Nou ja, behalve dan Oelers en Nissi.
1: Ja, Stefan de Maat staat een goal. Dan zie je achterin Van Genen die centraal speelt. Daardoor gaat, verwacht ik, net als de afgelopen 2 wedstrijden, gaat Leeflangen van het centrum naar de rechtsbackpositie om de plek van Frimpong over te nemen.
0: Ja,
1: dan hebben we natuurlijk Kik Groot gewoon keurig staan. Jordi Stroper staat weer op linksback. Middenveld hebben we Bram Franken staan, Joey Antonioli en Volkers natuurlijk.
0: Ja.
1: En voorin ga je het dan doen met Ilias,
0: ja.
1: Sergio Tremoer en Chiavelli.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is een sterk ploegje. En als je dan naar de bank kijkt, ja, dan heb je Frimpong, Zandbergen, die me ook echt wel positief opvalt, de nieuwe jongen van Katwijk.
0: Ja.
1: Axel Wendt, die natuurlijk een zekerheid is. Dan heb je natuurlijk Tom van Duin, Nissi. Nou, wat ook die ook zomaar.
0: Hele goede bank.
1: Ja, prima bank ook nog.
0: Ja.
1: Dus weet je, we moeten het doen. Alleen je hebt ook te maken met een tegenstander.
0: Staat Wennekers erin bij mijn sluis?
1: Even kijken of Wennekers. Ja, Bram Wennekers staat erin. Ja.
0: Dat is een lastige voor Noordwijk. Dat is namelijk de penaltynemer. En Noordwijk krijgt altijd penalties tegen Excelsior Maassluis.
1: En
0: hij neemt ze.
1: Ja, en een ander opvallende man is natuurlijk Tahiri, die afgelopen jaar bij Katwijk vandaan is gekomen.
0: Ah, ja.
1: Ja, gevaarlijke speler, treffend doelgericht.
0: Een beetje pingelaar.
1: Klein van hebben vanmiddag.
0: Zijn ze al begonnen overigens?
1: Ja, 1,5 minuut.
0: En er is nog verder geen wetenswaardigheid gebeurd?
1: Nee, dan had ik wel...
0: Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Nou, we gaan je in ieder geval het eerste half uur ben je solo. En daarna gaan we schakelen tussen SJC en Terleden. Die komen er dan bij. We horen je zo meteen, Ramon. Dankjewel.
1: Tot straks. Hoi.
2: Bollenstreek Sport is er ook vandaag weer bij.

0: Neil Diamond uit de jaren 70, 60, 70 met Sweet Caroline. En de Boston Red Sox, die hebben dat nummer weer op de kaart gezet. Omdat zij dat nummer als hun clublied gingen beschouwen. Ja, en dan weet je het natuurlijk wel. Dat nummer gaat dan weer een eigen leven leiden. Ramon, inmiddels al wat te melden over Excelsior Maassluis tegen Noordwijk.
1: Nou, de stand 0-0. En hoe lang ze bezig zijn, 5,5 minuut. En Noordwijk start wel op de helft van Maassluis. Dat is ook wel zichtbaar in die eerste 5 minuten. Dus ze doen eigenlijk niet veel anders dan dat ze normaal gesproken ook doen. En ook Ilias Latif liet weer even zijn handelswerk zien. Waar ik het afgelopen woensdag nog even uitgebreid over had in die uitzending. Wat voor type spits dat nou is. Het is er eentje die uit alle hoeken en standen gewoon schiet. Heel doelgericht. En toen maakte ik de vergelijking met Suarez. Ja, natuurlijk niet qua niveau. Maar dat was ook zo'n opportunist die elke poging dat hij ook maar een bal richting doel kon krijgen ondernam. Ja, dan gaat er wat mis, maar dan gaan er ook wel eens wat in. En er was er ooit een Amsterdamse wijsneer die zei, als je geen spot lost, dan maak je ook geen doelpunt. Of iets in die trant. Ja, dat geldt voor Latif. En nu was er toevallig ook zo'n moment dat er een balletje uit de kluts weer voor zijn voeten kwam. Staat hij op de rand van de 16 meter en dan haalt hij meteen uit. Maar in dit geval werd het schot geblokt door de verdediging van Maassluis. Nu balbezit voor Maassluis. De bal wordt rondgespeeld achterin. En Noordwijk zet vroeg druk met Ilias Latif en Chavelli Oelers. De bal moest terug naar de keeper. En die weet vervolgens een medespeler te vinden. Niet met de lange bal, maar over de vloer. Ja, dat is een concept wat Maassluis meestal niet speelt. Want meestal kiezen ze snel voor de lange bal. Alleen, ik heb het natuurlijk ook even een jaar niet gezien. Vorig jaar zat Maassluis natuurlijk niet bij ons in de afdeling. Nee. Het jaar daarvoor ging de degradatiestrijd tussen Noordwijk en Maassluis. Als het ging op die plek in de nacompetitie. Nou, dat ging goed voor Maassluis. Het jaar daarvoor overigens ook. En vorig jaar is het uiteindelijk toch gebeurd en is Maassluis ook gedegradeerd. Geert Arend Roorda, trainer van de ploeg. Geert Arend Roorda natuurlijk een oud profvoetballer. Die volgens mij onder andere bij Heerenveen heeft gevoetbald.
0: Jong Sparta, trainer.
1: Ja, trainer van Jong Sparta inderdaad. En nu dan hier bij Excelsior Maassluis. Ja, het is we moeten kijken hoe de ploeg voetbalt. Tot nu toe spelen ze veel over de grond. Verzorgd voetbal, dus dat is leuk om te zien. En ze hebben de balbezit aan de linkerkant van het veld, halverwege de helft van de tegenstander nu. En ze spelen de bal rond. Noordwijk zakt wat in. Kijk even wat er gebeurt. Ja, daar komt een leep lopballetje naar die linkerkant. Komt er ook een voorzet uit. Dan is het uiteindelijk van Geijner. Namens Noordwijk is de bal weggekoppen. Dan Franke die de bal vervolgens bij Oelers brengt. Oelers die Latif wil inspelen. Alleen die bal is niet goed. En Latif komt niet in positie. Kwam niet bij de bal. Noordwijk inmiddels al wel weer overgenomen met Antonioli. Die op zijn beurt de bal opnieuw verspeelde. En nu werd hij weer ingespeeld en verliest hij hem opnieuw. Ja, nog niet zo heel veel lijn in deze wedstrijd tot nu toe. In ieder geval ook nog geen grote kansen gezien. En we hebben 8,5 minuut gespeeld met 0-0 op de klok.
0: Oké. Willem Molenveld, beker ter lede tegen PVCV.
2: Ja, toch? Een hele goede middag. En nou verwacht ik natuurlijk als eerste weer de vraag van jou. Wat zou dat PVCV nu betekenen?
0: Is mijn vloerbedekking, denk ik.
2: Nee. Oh. Ik ga een reclame maken. Ah, dat is de protestantse voetbalclub uit Vleuten. En weet je wat nou zo mooi is, Nick, van dat soort dingen? Dat je dan tegen een club speelt nu waar je never nooit eigenlijk... Ja, ik heb het vast al gehoord. Maar daar speel je niet tegen. Eén ding, ze spelen wel een klasse lager. Oh. Maar we hebben het verleden week gezien. Dat is natuurlijk niet als je zegt... Oh, dat is een makkie. Want verleden week verloor je met 1-0. En of het nou terecht was, doelpunt afgekeurd worden. Is geweest, gaan we het niet meer over hebben. Ik weet wel dat deze ploeg gewoon verleden week met 3-2 heeft gewonnen van Velsen. En voor je misschien naar de inhoudelijke dingen gaat vragen, de bovenste twee uit de competitie van 4 ploegen gaat gewoon over naar de volgende ronde. Okay. Dus dan hoef je niet een rekensommetje te maken. Dan kan je alleen maar zeggen, je moet vandaag winnen. En ik heb altijd een hekel aan moeten. Ik zeg altijd liever mogen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Je moet vandaag dus eigenlijk winnen. Wil je gewoon nog bij de bovenste twee komen? Want anders wordt het helemaal een moeilijk verhaal. En ja, ik zit natuurlijk weer heerlijk in het hok. Verleden week had ik een ander hok, want toen was het regen. Ja. En nou is zon. Maar goed, je weet het. Na regen, komt zonneschijn. En het is vandaag hopelijk ook voor te leden. Want ze gaan hopelijk een goede resultaat neerzetten. Maar we weten het, volgende week speel je nog één keer voor de beker. En dat is dan tegen Velsen. En dan gaat eindelijk die competitie beginnen op 19 september uit voor onze strijk. Zover zijn we lang niet. We gaan ons concentreren op deze wedstrijd. De bekerwedstrijd om 3:00 aan de Rode Molen.
0: Dankjewel Willem. Dan gaan we naar Jeroen Molenveld, moet je mij horen. Jeroen Duineveld. Ja, het is wat, Jeroen.
3: He? Ja, zo, het lijkt op elkaar.
0: Zo hoor je nog eens wat. Nee, Jeroen Duineveld zit voor ons bij DEM, of zeg je DEM, Jeroen, tegen SJC?
3: Ja, volgens mij zeg je gewoon DEM. Ja? En dat staat voor Door Eendracht Macht. Hmm. En zijn opgericht op 1 oktober 1922, dus net als SJC een ploeg met meer dan een eeuw historie. Was oorspronkelijk overigens eerst Door Eendracht Sterk. Oh. Maar die naam werd aangepast omdat hier in de regio toen ook een andere club was die zo heette. Ik zit hier in Beverwijk en dat ik om 1:15 van huis reed, toen was het heerlijk weer, lekker zonnetje. En ik dacht, nou ja, mijn jas voor de zekerheid maar mee. En toen ik onder de Velse tunnel, of de Wijkertunnel doorging, onder het zeekanaal, was het toch een partij slecht weer. Echt niet te filmen.
0: Oh, ja, ja.
3: Regen enzovoort. Maar inmiddels, de wolken zijn opgetrokken, hoe zeg je dat?
0: Ja, ja, ja.
3: Een schilder uit een paar honderd jaar terug zou je schitterende dingen kunnen maken. Want het ziet er echt helemaal uit. En het is nu echt ideaal voetbalweer. Wel flink wind, maar ja, je ziet het natuurlijk vlakbij, ook bij de kust. Net als Noordwijk enzovoort natuurlijk. Ja. Maar ik zit op de tribune met mijn wind in de rug. Dus ik heb er eigenlijk nergens last van. En we gaan zo meteen kijken naar de tweede wedstrijd uit de vierde divisie voor DEM en SJC. En vorige week, alle wedstrijden leverden geen gelijke spelen op. Dus alle ploegen hebben of 0 of 3 punten. Voor SJC zijn het er 3, want die wonnen vorige week maar liefst met 6-0 van Aalsmeer. DEM wacht nog op de eerste punten, want die verloren vorige week bij AFC 34. Dat is Alkmaar met 4-1. En historisch gezien kon ik 4 ontmoetingen eerder vinden tussen deze clubs. Dat was vorig seizoen eenvoudig te vinden. In 30 augustus werd het 0-1 voor SJC hier in Beverwijk. En in januari werd het 1-1. Maar als we dan lang teruggaan naar 2014-2015 waren er 2 ontmoetingen ook. Toen speelden ze ook tegen elkaar. En het werd in Beverwijk werd het 0-6 voor SJC. Dan denk je, nou, ja, dat makkelijk. Maar de return in Noordwijk werd 6-1 voor DEM. Dus daar waren toen veel doelpunten. Dus laten we hopen dat opnieuw voor SJC de goede kant gaat vandaag. Voor mij is het persoonlijk ook heel apart. Want bij DEM is de trainer Patrick Rob. En dat is al meer dan 15 jaar mijn collega. Gewaardeerde collega op het Kennedy Lyceum in Overveen. Ik ben docent wiskunde en hij is docent LO. Dus dat is ook wel erg leuk om dat te zien. Ik heb hem net al even gesproken. Toen ik hem van de week vroeg van hoe of wat, toen zei hij, ja, SJC is al sterk ploeg. Goed ingekocht, zoals hij dat noemde. Goede selectie.
0: Niks verklapt, Jeroen?
3: Ik heb niks verklapt, want ik wist zelf ook nog niks van SJC. Dus en ik heb van de week maar heel kort even gesproken, even in de pauze, tussen de paar lessen door. Je weet hoe dat gaat, Nick. Af en toe even stellen bakkie en dan weer op naar je volgende les.
0: Ja, hoor.
3: En zeker, hij geeft gym, dus dan staat hij nog op de sportvelden bij ons. Dus dat is nog wel eentje, dat ligt wel bij school, maar is toch altijd ook nog even lopen. Hij zei van ja, we gaan het lastig krijgen. Dat hoorde ik ook hier in de bestuurskamer. Van ja, SJC, dat zit goed in elkaar. DEM is het vorige seizoen ook net boven de degradatiestreep geëindigd. In de vierde divisie. Nou, dan denk je dat kan gebeuren. Maar het seizoen ervoor speelden ze nog derde divisie. En daaruit zijn ze gedegradeerd. Vorig seizoen de eerste in de vierde divisie. En dan hoop je natuurlijk altijd dat degradatie om een beetje direct mee te doen. Dat was niet het geval. DEM zit de laatste jaren een beetje in het wegje naar beneden. Dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk uitkomen. Ze zaten overigens in de derde divisie sinds 2019. Want toen promoveerden ze vanuit de hoofdklasse. SJC wil natuurlijk het liefst toch misschien wel een beetje hogerop. En spelen er al jaren net wel net niet tegen. En wie weet dat nu gaat gebeuren dit seizoen. Maar goed, de weg naar Rome is nog ver. Parijs is nog ver weg, zoals Joop Zoetemelk het altijd zei. Het duurt nog even. En waarmee gaat SJC vandaag spelen? Met de volgende 11 spelers. Sam Grapendaal, Teun Zethoff, Lars Klomp, Hamza Rawi, Munir Mundi, Ralf van Oosten, Chris Hogevorst, Thibaut Akjeman, Dalio Afouzar, Mohamed Reda Kargouche en Kota Odakura. En we hebben als scheidsrechters hebben we hier Demir Guberinic. Nou, dat klinkt al heel exotisch, maar dat zal wel gewoon, dat is natuurlijk gewoon een Nederlander. Maar aan de naam te horen, familie uit de Balkan, zeg maar. Dus misschien wel in de Joegoslavië-oorlog van iets van 35 jaar terug de familie hier naartoe gevlucht. En de Nederlandse scheidsrechters, ja, daar kan je bijna geen Nederlander zijn namen hebben. Sander Goelema en Ivar Stoop. Het is hier ontzettend lekker weer. De muziek draait, de spelers staan vlak voor me warm te spelen. Dus de rest hier ons niks om 3:00 te gaan beginnen met een lekker potje voetbal.
0: We gaan je horen, Jeroen.
3: Jo.
0: Tot zo meteen. Hoi.

0: Ja, voor mensen die in de put zitten, heeft Dan Hartman speciaal een liedje gemaakt. Relight My Fire. Nou mensen, zet hem op. Kom uit die put. We gaan naar Ramon. Ramon, jij zit niet in de put, toch?
1: Nee, zeker niet.
0: Zes gooien.
1: Nee. Ja, dat is een goeie. De wedstrijd 0-0 nog steeds. 19 minuten bijna gespeeld. En de eerste grote kans van de wedstrijd. Het is wel een leuke pot hoor. Er wordt redelijk voor zorg gevoetbald. En wat ik wilde zeggen, de eerste echt grote kans van deze wedstrijd, die heeft inmiddels plaatsgevonden. Dat was de kans van Maassluis. En in eerste instantie op de rand van de 16 viel de bal een beetje gelukkig in de kluts voor een van de voorwaarts. Alleen hij keek heel goed en zag dat een collega van hem helemaal vrij stond in de 16 van de meter of 7 van de goal. Ja, oog en oog met keeper Sven van der Maten. Alleen van der Maten wist hij wel te houden. Kijk. Ja, dat was echt een hele knappe redding. Want iedereen die hier op de tribune achter mij zit, ik zit op het eerste rijtje van de tribune, die telde hem al. Die zag hem compleet vrijstaan op een meter of 6-7. Ja, dan is het normaal gesproken natuurlijk een goal. En in dit geval, toen de kruiddampen waren opgetrokken, stond scheidsrechter Wim Bronsvoort te wijzen voor een corner en werd van der Maten gefeliciteerd. Want dat was echt een uitstekende redding van die doelman. Nu Noordwijk in balbezit. Het is leeflang aan de rechterkant van het veld. Weet er ook Franken te vinden. Die paast in één keer door richting Ilias Latif. Vindt hij dan de ruimte? Nee, die vindt hij niet. En uiteindelijk wordt hij een beetje naar de grond gewerkt. Probeert vallend te schieten en doet dat op zo'n manier dat hij waarschijnlijk via zijn eigen been achter gaat. Want de scheidsrechter die daar vlakbij stond, Bronsvoort, die geeft een achterbal. Ja, dat levert dan niks op. Maar het was even een gevaarlijk momentje. Snel inspelen van Bram Franke. In één keer doorkaatsen op Tief. Nou, die stond vervolgens met zijn kont naar de goal. En die zet zijn lichaam ertussen en door opendraaien om ruimte te vinden voor een schot. Ja, dat had ook anders af kunnen lopen. Alleen in dit geval stond het verdediger er goed tussen. Stond zogezegd aan de goede kant te dekken. En die wist dat keurig op te lossen. Nu een lange bal van de doelman van Maassluis. Trapt de bal naar voren. De doelman van Maassluis, die Max van Herk, die nog niet zoveel heeft hoeven doen. Ik heb hem eigenlijk één keer gezien en dat was met een corner van Premoer die met weinig moeite, zonder moeite eigenlijk zo uit de lucht kon pakken. Het is ook een grote keeper en er was ook niemand in de buurt om daar nog wat te doen.
0: Nog last van de wind of zo?
1: Nee, de wind staat recht over het veld heen, alleen is een beetje half. Oh. Toen ik hier aankwam dacht ik, nou hij is wat feller en dat kan misschien nog wel wat betekenen als hij recht over het veld heen staat. Maar inmiddels is het vrij rustig gewend. Nu wordt opnieuw Latif ingespeeld in de 16, staat terug naar Bram Franke. Franke weet aan de rechterkant van de

0: het veld onlust te vinden. Die dan met de linkerbeen een voorzet gaat geven. Voorzet wordt weggekopt, eigenlijk omhoog gekopt. En komt bij de tweede paal terecht. En ja, gelukkig voor Maassluis bij een van de medespelers. En nu is het Maassluis wat snel een omschakeling gaat doen. Kijken of ze daar wat mee kunnen. Nee, het is Wennekers die ze proberen te bereiken. Alleen dat lukt niet. Wennekers staat daar klaar om de bal te ontvangen, maar er zat een Noordwijksmee tussen. Noordwijk neemt snel weer over. Rechterkant van het veld, Cervelli Oelers. Kijk naar de overloop van Fred Leeflang. De overloop is goed. Leeflang met een voorzet, een aardige voorzet. Alleen ja, te dicht bij de goal. En dan heb je gewoon te maken met die Max van Herk. Ik schat de man ongeveer 2 meter in en die heeft geen enkele moeite om die bal te plukken. We zitten bijna op de helft van de eerste helft. Dat betekent dat we 22 minuutjes hebben gespeeld. En 0-0, dankzij Sven van der Maten 0-0. Is hier nog steeds de tussenstand.
1: Oké. Nou, we horen je na het nieuws en horen we je weer, Ramon, dankjewel. Ja, mensen, het eerste uur zit er alweer op. We hebben voorbeschouwd ACC tegen Dem na 3 met Willem Molenveld. Ook na 3 tegen PVCV, bekerwedstrijd. En natuurlijk Ramon Admiraal, die ons op de hoogte houdt van Excelsior Maassluis tegen Noordwijk. Tot na 3.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 3 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 2:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
8: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk binnen.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Bollenstreek Sport.

0: Zo, we hebben weer boodschappen gedaan. Dat moet ook doorgaan. Als je nog wil adverteren bij Bollestreek Omroep, dan moet je even contact opnemen met Sjaak van den Berg. Kijk nou even op de site van Bo. Bollestreek Sport, tweede uur. We zijn er nog tot bij zessen. Met VVSB B tegen Lisse. Het begint om 3:30. We zijn bij Noordwijk. Die zijn op bezoek bij Excelsior Maassluis. En straks Dem SJC met Jeroen Duindeveld. En Willem Molenveld zit bij een bekerwedstrijd van Terleden. Tegen een club die PVCV heet uit Vleuten. Nou, dat is het programma van vanmiddag. En Ramon, is er wat gebeurd tijdens Nieuws ter Nieuws? Bij Noordwijk tegen Excelsior Maassluis? Andersom?
1: Geen doelpunten, dat is het allerbelangrijkste. Ja. Wel weer een goede kans. Opnieuw van Excelsior Maassluis, waar de bal bij de tweede paal terecht kwam. En het Mohamed Tahiri was, die besefte dat hij niet veel tijd zou krijgen. Controleerde de bal dus ook heel snel en schoot hij snel in. En die bal verdween in het zijnet. Ja, dat was een goede mogelijkheid. En daarna nog een keer een corner van hem die op de lat draaide. Ja, conclusie na 31 minuten spelen is dat in ieder geval Maassluis de betere ploeg is en ook de beste kansen krijgt in deze wedstrijd.
0: Maar als je ze zelf niet maakt?
1: Ja, en het is ook vaak andersom. Want vaak zijn de wedstrijden tussen Maassluis en Noordwijk, is Noordwijk de ploeg die met een kater van het veld gaat, omdat ze het gevoel hadden we waren beter. Ja, nu is het andersom. Nou, laat het dan ook een keer andersom zijn, zou ik zeggen. Maar Noordwijk heeft 2 keer gezwijnd. En hij heeft zelf eigenlijk nauwelijks wat gecreëerd tot nu toe. Dus het is een moeizame wedstrijd van de Noordwijkers.
0: Oké. We gaan eens kijken bij Jeroen Duindeveld. Bij SJC die in het Beverwijkse Dem speelt. Jeroen?
2: Ja, we zijn hier 3,5 minuut bezig. Maar de afgelopen minuut heeft de wedstrijd stilgelegen wegens een overtreding op Mounir Mounsi van SJC. Scheidsrechter deed het af met zo'n waarschuwing van niet meer doen. In de 80e minuut zit gewoon een gele kaart, maar ja, in het begin toch niet. De wedstrijd is eigenlijk niet erg losgekomen hier in Beverwijk, net boven de Velse tunnel, terwijl SJC nu in aanval is. Maar Deem neemt de bal weer over. Nee, toch opnieuw, is dit een hoekschop? Is dit de eerste hoekschop van de wedstrijd? Nee, nog niet. Bal is niet over de lijn. Dat gebeurde ver aan de achterkant. Maar het uitverdedigen gaat nog niet goed. En komt dat bij een SJC van het recht over Dem. Maar nu is de bal bij de keeper van Dem. We zijn 4 minuten bezig. Stand 0-0.
0: Willem Molenveld bij Terleden tegen PVCV.
3: Ja, inderdaad. Mooi hoe je dat zegt, hè. PVCV. Inderdaad, het is natuurlijk de eerste minuut waarbij de stand natuurlijk gewoon nog 0-0 is. En ja, ik heb het in mijn inleiding gezegd. Belangrijke wens het absoluut voor de beker om door te gaan naar de tweede ronde.
0: Ze moeten winnen.
3: Ze moeten winnen, inderdaad. En het is nog steeds 0-0. Eerste minuut.
0: Dan hebben we verder muziek met Dennis van Zuilen, die voor de muziek zorgt. Nou, dan weten we het wel. Doe je schoentjes maar uit en je danspasjes alvast maar oefenen. Misschien nog niet met dit nummer, maar je weet het nooit.
4: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.

0: John Fred en his Playboy Band, die een nummer dat de Beatles gemaakt hebben in 1967 uitvoerden. We draaien het tweede nummer altijd in Bollestreek Sport. Tweede uur is van de Beatles, maar deze eigenlijk dus ook, hè, in 1967. Dus John Fred en his Playboy Band. Daar moet je nu niet meer bij aankomen. Alhoewel, Ramon, geen doelpunten nog?
1: Nee, en ik hoor wel meer muziek waar je nu niet meer mee aankomt. Nee. Een beetje meer schoenen, jongens. Weet je wel, een beetje meer van deze tijd. Ik hoor vaak, ik hoor vaak hetzelfde, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, nou, dan gaat Dennis, over zorgen, joh.
1: Geen kritiek op de playlist verder, maar een beetje wat hippers af en toe is tussendoor.
0: Okay.
1: Ja, 0 tegen 0, 37 minuten gespeeld. En ja, weet je, als je naar deze wedstrijd zit te kijken, en ik heb Noordwijk dit seizoen natuurlijk alle wedstrijden ook gezien. Ja, dan zie je eigenlijk Noordwijk niet terug. Niet wat ze normaal gesproken doen, namelijk goed verzorgd voetballen. Ook stevig verdedigen. Zorgen dat je voorin hoog druk zet op een tegenstander en ze probeert de opbouw te beletten. Ja, het zijn allemaal dingen die ik vandaag niet zie. En ik zie het wel aan de kant van Maassluis, die wel continu hoog druk zetten. En die wel continu de foutjes van Noordwijk proberen af te straffen. Zo ook nu weer, waarop het halverwege de helft van Noordwijk weer een bal verspeelt onder de druk. En het weer tot een spotkans komt van Tahiri. Ja, dit keer drukt hij niet heel erg lekker af. Maar het was wel weer een soort gevaar. En het is een beetje typerend voor deze wedstrijd. Ik weet niet wat Noordwijk heeft.
0: Ja.
1: Maar het oogt moe, niet scherp. Overigens nu een schot van Ilias Latif, maar opnieuw gekraakt. Ja, het oogt een beetje langmoedig, plichtmatig. Ik weet het niet. Niet wat je wil zien in een wedstrijd als deze. Waarin je weet dat je een ploeg treft die gelijkwaardig is aan je. En als je dan het idee hebt van, nou ja, weet je, we willen voor de bovenste plaatsen meedoen. Dan moet je toch scherper en sterker voor de dag komen dan dat er tot nu toe vandaag gebeurt. Ja, het is moeilijk te zeggen waar het aan ligt ook. Weet je wel, natuurlijk woensdag een bekerwedstrijd.
0: Maar Sluis heeft 120 minuten in de benen, hè?
1: Ja, maar Sluis had hem een dag eerder, maar die hebben inderdaad 120 minuten moeten voetballen. Het zou ook niet uit moeten maken. Nee. En het is een beetje collectief. Er is er niet eentje bij Noordwijk dat ik denk van nou, die steekt er bovenuit. Net bijvoorbeeld even een leuke actie dan. Waarin Oelers de bal goed inspeelt op Brent Leeflang. Die dan in ieder geval een vrije voorzet kan geven. Ja, die is dan ook weer laag. En die wordt dan ook weer bij de eerste power die heel simpel weggewerkt.
0: Okay,
1: dan. Het is niet goed. Alleen we leven nog.
0: We horen je misschien straks nog vlak voor de rust. We gaan naar Jeroen Duindeveld bij SJC die tegen Dem speelt.
2: Nou, je komt net binnen naar dit stukje, terwijl SJC een grote kans had. Ineens stond Hamza Rawi aan een beetje de zijkant vrij voor de keeper. Maar wel lastig hoek. Keeper dekte wel de hoek goed, dat ze ging er voorlangs. En een paar minuten terug had Gargouche een schot van 1,20 meter dat zo lekker stuiterde, maar werd door de keeper gered. En werd daarna naar de zijkant geduwd, waar de keeper kon wel weer oppakken. Dem heeft de eerste corner gehad. En dan moet je natuurlijk altijd bang zijn dat niet de eerste corner voor Dem vanuit SJC oogpunt er dan invliegt. Maar dat deed. Het was een mooie, goede bal, maar de wind staat een beetje dwars op het veld. Dus jij altijd ook risico dat iedereen inwaait. Dat gebeurt niet. SJC lette goed op. SJC is wel iets beter, maar het is ook nog wel heel slordig in de opbouw. Overigens van de Demkant ook wel. En Dem is nu in de aanval. Nou nee, de verdediging wilde aanvallen, maar de bal gaat gewoon over de zijlijn. En SJC gaat inwerpen via Lars Klomp. Die bal gaat terug naar Thibaut Akjeman. En die gaat hem terugspelen op de keeper Sam Grapendaal. En dan gaat SJC in aanval. Gaat de bal wordt naar rechts verplaatst, naar de aanvoerder Ralf van Oosten. En die gaat proberen een actie te maken waardoor SJC verder in aanval kan. Nee, ik neem deze aanval nog even mee. SJC gaat door weer via Ralf van Oosten. We zijn nu ongeveer op een meter of 30 van de goal. In het midden gaat de bal weer naar Lars Klomp. Ja, het is een beetje breien wat er gebeurt. Een beetje handballen. En maar nu aan de zijkant bij... die komt er langs. Even kijken. Ja, nu krijgt SJC kant. Nee, wordt een corner. Dat was een mooie actie van Daniel Afusa. En SJC krijgt zo de eerste corner na bijna 12 minuten.
0: Willem Molenveld bij de Terlede PVCV.
3: Ja, inderdaad. We zitten in de 8e minuut. Stand is nog 0-0. Ja, en dat durf ik niet te negatief te zeggen. Maar Terlede maakt net een schitterend goal. Maar ja, dat staat de grensrechter te lachen. Ik kan niet duidelijk zien of het...
0: Je is een clubsgrensrechter?
3: Ja, ik moet nog niet te vaak zeggen. Maar
0: ik zeg het toch?
3: Ja, natuurlijk mag jij het zeggen. Ik mag het ook zeggen. Maar ja, dan heb je dat al. En wie scoorde dan? Dat was de stand van de belt. Maar goed, die bal werd dus gewoon afgekeurd op advies van die clubgrensrechter. En dan heb je weer een aanval van Terlede. En dan komt er een heel raar balletje. En dat betekent een raar balletje. Het komt bij de keeper. En de keeper is Jasper van der Brink. En die schiet gewoon snoeihard tegen Sam Fleming op. En Sam Fleming, ja, die bal gaat dan wonder over wonder. Een metertje, nou, wat zal het zijn, een half metertje naast. Je ziet dus even een raar moment. En verder is het bekende verhaal. Beetje aftastend. Op dat ene moment na. Maar goed, in ieder geval 0-0. En we gaan naar de 9e minuut.
0: Ramon, maak je verhaal voor de rust af. Ramon?
1: Ja, we hebben hier nog 3,5 minuten officiële speeltijd te gaan in deze wedstrijd. 3,5. Zit op 41 minuten en 43 seconden. Precies op dit moment. Noordwijk wat in balbezit is. Alleen opnieuw was Sluis wat daar heel proef jaagt. Deze keer is het Leefje Volkers overigens die daar heel goed tussenuit draait. En probeert er onderuit te voetballen. Hij wordt daar alleen gehaakt. Heftige protesten van Maassluis. Alleen ja, dit was toch echt een overtreding. En Noordwijk krijgt een vrije trap. Bijna op de middellijn en nog op eigen helft. Die Van Genen gaat spelen en speelt richting Bram Pranke. Pranke die vervolgens Oelers weet te vinden. Dan komt de diepe bal naar Latif. Latif geeft de bal vervolgens door aan de rechterkant van het veld. Alleen daar wordt Bent Leeflang afgevlacht voor buitenspel. En gaat dit feest niet door. Ja, wat je natuurlijk wel afvraagt, als je naar de laatste flits kijkt die ik heb gedaan. En je kijkt naar het spel tot nu toe. Het is wel heel erg intensief wat Maassluis aan het doen is. En ook die, nou ja, je zei het er is een techniek, die hebben dinsdag 120 minuten moeten maken. Ik weet niet of zij dat conditioneel vol gaan houden. Misschien is het zelfs een tactisch iets van Noordwijk dat ze dachten van, nou ja, weet je wel, we beginnen deze keer iets minder intensief en we kijken of we in de tweede helft conditioneel wat kunnen doen. Ik weet het niet, ik heb natuurlijk niet bij de wedstrijdbespreking gezeten. Maar ik vind het wel heel opvallend hoe Noordwijk...
0: Je hebt er wel je spionnen, Ramon.
1: Ja, weet je, je hoort wel eens wat. Alleen als je puur naar het spel kijkt, kijk, is het tegenstander beter en troept je af? Ja, dat kan. Alleen het tegenstander heeft geen invloed hoe diep jij zelf jaagt op de verdediging van de tegenpartij. Dat heeft geen te maken met de opdracht die de spitsen krijgen en hoeveel ze moeten opjagen en afjagen. Mm-hmm. Ja, dat doet Noordwijk niet. Dat lijkt wel een keuze te zijn. Nu de bal, er wordt een overtreding gemaakt, een voorzet van Tremoer. Bal leek bij Bram Franke te komen bij de tweede paal. Alleen in het midden van de goal, in het 5-meter gebied, is een overtreding gemaakt. Ik denk dat Bronsport dat terecht zegt. Ja, wat ik zei, dat past niet. Want daar heb je namelijk altijd invloed op of je afjaagt en hoe diep je staat. En dat zie ik nu ook bij Noordwijk niet terug. Misschien is het iets van energie sparen. Alleen het zou raar zijn, want je hebt echt wel risico's genomen. En Maassluis had hier ook gewoon zomaar met 2-0 voor kunnen staan. Mm-hmm. Nu Maassluis de bal naar voren trapt. Middels de keeper wordt het kopduel al gewonnen door Wennekes. Alleen daar staat Bent Leeflang goed om daar wat tegen te doen. Hij speelt de bal in de diepte richting Ilias Latif. Alleen die wordt afgevlakt opnieuw voor buitenspel. We zitten hier een minuutje voor rust. Ik weet niet of het de bedoeling is dat ik hem tot de rust volmaak, jongens.
0: Doe maar.
1: Oké. Dan gaat de vrije trap genomen worden door de doelman Max van Herk van Excelsior Maassluis. Vrije trap gegeven wegens buitenspel. Verwacht overigens een minuutje op 2 blessuretijd. Kleine blessuretjes gezien, niet al te lang, niet al te heftig. Alleen hij zal daar 1 of 2 minuten voorbij gaan trekken, denk ik, scheidsrechter Wim Bronsport. Ervaren scheidsrechter natuurlijk in het amateurvoetbal, die meestal heel rustig is. Heel rustig fluit en heel duidelijk. En dat zie ik vandaag ook.
0: Zullen we dan even een flitsje doen bij Jeroen Duindeveld en dan weer bij jou terugkomen?
1: Het maakt mij niet uit. We zitten hier 20 seconden voor het verstrijken van de officiële
0: speeltijd. Even een kort flitsje bij SJC en dan komen we weer bij jou. Jeroen?
2: Ja, daar is het gewoon een middenveldduel waar niet echt veel kansen nog gebeuren. Het is echt ook het middenveld een flinke strijd tussen SJC en Dem en SJC, moet ik goed zeggen. En de scheidsrechter, de heer Kuberinic, geeft nu een overtreding in het voordeel van SJC. De SJC heeft net een tweede corner gehad. Die levert echt weinig op nu. Mooi steekbal. Maar die wordt net keurig onderschept door de verdediger van Dem. En dan wordt er ook wordt gezegd dat het buitenspel was. We zijn inmiddels hier 16,5 minuten bezig. Stand 0-0.
0: Ramon?
1: Ja, hier inmiddels in blessuretijd op een scorebord wat stopt bij 45. Dat is heel irritant. En dat hoeft ook tegenwoordig niet meer, want ik mag gewoon doorlopen. Dus ik kan niet precies zeggen hoeveel we in de blessuretijd zitten. Maar ik denk nu ongeveer 30 seconden. Sergio Tremoer. Misschien een gevaarlijk moment. Komt zijn schot? Ja, zijn schot komt. Alleen dat schot met de linkerbeen wordt verpakt door Wennekes. En het is ook gelijk genoeg. Grondsport fluit af voor de rust. En we gaan hier rusten in Maassluis of Sportpark Dijkpolder. Tussen Excelsior Maassluis en Noordwijk met 0-0.
0: We horen je zo meteen weer. Willem Molenveld.
4: Ja, we zitten in de 13e minuut en er is een zeestand van 0-0. Ja, en de goede man heb ik nog steeds niet genoemd. We hebben altijd iemand nodig om de wedstrijd in goede banen te leiden. En dat is meneer Andrew Westenbroek. Nou, en dat betekent dus dat deze man, ja, op zich natuurlijk een hele belangrijke rol kan gaan spelen. En hij geeft nu in dit geval terecht natuurlijk een corner voor te leden. En die corners, ja, het is voor mij altijd een soort clichématige opmerking. Het zijn dode momenten in principe. En dat betekent dat er uit die corners, mits ze goed genomen worden, heel belangrijk kunnen zijn. Tegenwoordig wordt dus heel veel genomen richting tweede paal, doorkoppende en dan proberen natuurlijk te scoren. Dat lijkt me nogal logisch. Nou, inderdaad gebeurt het ook. Dan komt de bal voor en dan is het dus een kleine kans voor Toledo. Een schot in. Ai, ai, ai, ai. Schitterend schot. En het was een schitterend schot van niemand minder als Stan van der Belt. Hij schoot snoeihard in. En dan is het natuurlijk een jongen, die staat er nu voor Jan Joker. Dat is die Jasper van der Brink. Oftewel de doelman van, in dit geval, dat mooie woord PVCV. En dan betekent het dus heel simpel, weer een corner. En die corner gaat weer genomen worden. En nu komt hij weer hoog voor de pot, tweede paal. En dan komt hij in. Ai, ai, ai, daar gaat hij net over. En die komt dan Marius Lomas. En als je zegt, hé, die man heb ik verleden week niet gehoord. Klopt dat helemaal, want hij was verleden week geblesseerd. En gelukkig weer herstellende. Dus hij staat weer in de spits. In ieder geval, we gaan naar de 14e, 15 minuten alweer, bij die stand van 0-0.
0: Dem SJC met Jeroen.
2: Ja, nog steeds echt de aftastfase. We zijn inmiddels 18,5 minuut bezig. Is nog niet voorbij. Het is vooral het middenveld. En wat ik zeg, ook best wel veel slordigheidjes. En ook wel wat strijd, zonder dat het echt vervelend wordt. SCC gaat nu weer in de aanval. Maar wordt direct, dat is extra plaats. De bal wordt naar het middenveld gespeeld. En de bal wordt direct door een Dem-speler overgenomen. Maar dan is die bal nu ook weg. Want die wordt zo bij een SCC-speler ingeleverd. Dus het is, ik was hier op tijd. En toen zag ik nog het laatste stukje van de onder 21 hier. Die speelde tegen IJsselmeervogels. Dat zag er soms meer verzorgd uit dan dit. Want het is... dat werd in de laatste minuut, maakte Dem nog de 3-3. Dat was een leuke pot om te zien. Ik heb de laatste 10 minuten te kijken. Maar dat mag ook wel een beetje deze spirit hebben. Want dat zag er echt leuk uit. En ze zijn weer nu in de aanval. Aan de rechterkant zijn we nu bezig. Gaat er een actie gemaakt proberen te worden. Dat is weer Daniel Afouzar. Dan zeg ik dat goed? Ja, volgens mij wel. Kan niet zo goed zien, want het is een flink eindweg. Want ik zit aan de andere kant. Maar de bal is over de zijlijn en Dem gaat weer ingooien. En gaat dan proberen in de aanval te komen. En de bal wordt in een enkel ervoor getrapt. Maar ook over de zijlijn, waardoor SCC weer mag ingooien. Dus het is vooral heel erg rommelig hier. Er zit nog weinig lijn in het spel, wat toch de trainers tussen voor SCC, Barry Tjertes en voor Dem Patrick Kopp, zullen dat toch wel willen veranderen, want ja, het lijkt nog niet heel erg op. SCC gaat weer proberen in de aanval te komen, maar is de bal dan eigenlijk ook direct weer kwijt. Een echt middenveldduel. Je hebt bij betaald voetbal wel eens van de Champions League, wel eens van die heatmaps, maar nu komt Dem aan de linkerkant door en wordt de bal voorgelegd en gaat hij erin? Nee, dan wordt net, kan net een SCC speler voorkomen dat de bal in wordt getikt. Maar wat ik wilde zeggen, je hebt wel eens van die heatmaps waar je kan zien waar het meest gespeeld wordt. Nou, hier is dat bijna alleen maar op het middenveld. Maar nu gaat SCC in de counter, want er ligt ineens wel wat ruimte aan de overkant. En dan gaat SCC over rechts, komt er nu een mooie actie. Even kijken. Ja, nee, wordt weer verdedigd. En dan is de bal bij de keeper van Dem. Dat was even opwinding. Maar het staat hier nog steeds, na 20 minuten, 0-0.
0: De kraker van vanmiddag, Marco van den Berg. VVSB FC Lisseman.
5: Ja, goeiedag.
0: Ja.
5: Ik dacht al in de uitzending zou komen, maar inderdaad, dat gaat straks gebeuren. De nummer 1 van de competitie, de derde divisie B, FC Lisse, nou ja, gedeeld natuurlijk, samen met Noordwijk en Dongen, die komt hier op visite. Een spannende wedstrijd, want afgelopen dinsdag...
0: Marco, we moeten even naar Willem Oleveld, want die heeft een doelpunt.
4: Inderdaad, we hebben een doelpunt en ik heb de man genoemd Marius Lomas. Hij deed het in tweede instantie, hij schoot naar de keeper aan. Keeper liet hem los en in tweede instantie maakt hij 1-0. En zo komt de leden in de 7e minuut op 1-0.
0: Marco, ga verder met je voorbeschouwing.
5: Nou, die heeft afgelopen dinsdag gespeeld tegen Geenemuiden. Daar verloren ze de wedstrijd met 3-1, waardoor Lisse dus niet meer in de beker zit. Dat doet VVSB wel en die loten gisteravond het programma van ESPN... loten ze tegen Rijnvogels. Exacte datum is nog niet bekend, maar de kans is heel erg groot dat het op de dinsdagavond wordt. Maar goed, vandaag dus zeg maar gerust de topper. In ieder geval de streekderby tegen FC Lisse van ons aller VVSB. En ja, daar zitten ook nog een paar mensen in die toch wel een VVSB verleden hebben. Zoals er Lars Raus. Die heeft 140 wedstrijden voor VVSB gespeeld. Maar in zijn eerste periode, want hij heeft al bij Lisse hiervoor gespeeld, 244 keer. En ook Woutje Heemskerk heeft een VVSB verleden, 40 keer voor VVSB en nou rond de 100 wedstrijden voor FC Lisse. Dus wat gaat er allemaal gebeuren tegen VVSB, wat dus nu je gewonnen, verloren en gelijk gespeeld hebt in de competitie. In de laatste minuten werd er vorige week tegen Groene Ster nog een 3-3. Gelijkspel uitgehaald. We staan momenteel 9e met 4 wedstrijden en 3 punten. En Lisse staat dus, wat ik al zei, met Noordwijk en Dongen bovenaan met het maximale 9 punten uit 3 wedstrijden. Nou ja, ik heb straks nog veel meer te vertellen over Lisse. Want ik heb AI er eens even op uitgelaten. Maar we gaan in ieder geval denk ik kijken naar een hele mooie wedstrijd. Het veld wordt eventjes extra nat gespoten. Dus de bal moet heel goed gaan rollen. De spandoeken worden uitgerold. Nou ja, eigenlijk alles voor een fantastische mooie derby. Hier op Sportpark De Boekhorst. VDSB tegen Lisse.
6: I'm Ringo and I play the drums.
7: Well, I'm Paul and I play the bass.
8: I'm George and I play a guitar.
9: I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool.

0: Ja, Rocky Raccoon van de Beatles. Maar Jeroen heeft een doelpunt, dus dat gaat voor. Dan, kom op, Jeroen.
1: Ja, het is natuurlijk eigenlijk heiligschennis om de Fab voor te onderbreken. Ja. Maar het was een mooie aanval over rechts van SCC. En uiteindelijk aan het slot van die aanval stond Kota Odakura die de 0-1 aantekent. Dus ja, dat is inmiddels de stand.
0: Oké. Okay. Nou, dan is SCC goed begonnen, hè? Rocky Raccoon van de Beatles, ja, 68, met behulp van Donovan. Nou, dat was wel een beetje te horen. Ik dacht meer Donovan dan de Beatles, maar dat is mijn mening. Dan gaan we naar Willem Molenveld, die ook een doelpunt had. Willem, vertel.
2: Ja, ik vertel het met alle plezier natuurlijk als je club met 1-0 voorkomt. Ja. En dat was dus eigenlijk een misverstand in de verdediging. En Marius Lomas dan in eerste instantie schoot een beetje zachtjes in. Maar zo zachtjes dat hij uiteindelijk dus vierde keeper alsnog in tweede instantie werd ingeschoten. En net hadden we een merkwaardig moment. Want we weten allemaal de spelregels. Als er een blessure is, dan wordt de verzorger al of niet ingeroepen met een minuut. Noem het maar even aan de kant. Maar ja, wat doe je dan als de keeper geblesseerd raakte? En dat was in dat geval de keeper van PVCV, Jasper van der Brink. En die werd dus geblesseerd, min of meer behandeld door de verzorger. Nou, hij staat gelukkig weer. En dan hoeft hij natuurlijk niet een minuut aan de kant te gaan staan. Want dat is dan zo'n situatie waarvan je zegt, daar zal de KNVB toch zeker wel rekening mee hebben gehouden. Dat is hetzelfde met natuurlijk de hoofdblessures enzovoort. Automatisch stoppen. Maar we weten allemaal, er zijn wat nieuwe spelregels. En ja, daar heb ik al wat van gezien, zo her en der. En hoe pas je dat toe? En hoe wordt het in de toekomst gedaan? In ieder geval, het is 1-0. Wordt geleden door het doelpunt van Marius Lomas in tweede instantie. Maar dat telt ook. Met andere woorden, we gaan naar de 22e minuut al. Bij die stand van 1-0 voor te leden.
0: En SCC staat ook voor met 1-0, Jeroen.
1: Ik wilde net flauw zeggen, er was nog een doelpunt. Maar dat is heel flauw, want aan de zijkant naast het veld staat een doel leeg. En daar rolde de bal in. Dat is wel echt flauw, het was 0-1. Maar net voor de doelpunt waren al een paar kansen van aan beide kanten. Eén keer moest de keeper van de SCC, Sam Gapen, dan redden op een schitterend schot vanaf een meter of 20. Die dreigde naar de bovenhoek te gaan, maar daar gebeurde niks mee. Ook een aantal punners. Inmiddels is de stand daar in 3-3. En is de wedstrijd een beetje losgekomen. Het wordt minder slordig, er wordt meer aangevallen. En nu is SCC over links met Dalia van Zaar. Die gaat denk ik schieten. Nee, krijgt er de ruimte niet voor. Nu toch wel komt er langs. Krijgt die kans te schieten. Nou ja, het is... Oh, wat een mooie actie. Ja, nu moet je dat dan eigenlijk afmaken. Maar een hele fraaie actie van daarna van Ralf van Oosten. Maar er staat niemand om die fraaie actie af te maken. Want het doel was eigenlijk bijna wel leeg. Maar nu is Demmel weer in aanval. Aan de andere kant kan die bal gestopt worden. Ja, dat kan hij. Maar die geeft door de wind echt een hele hoop mee. Kon net stilgelegd worden. Maar er stond er een SCC-speler klaar om die bal gewoon weer op te pakken. En nu gaat SCC weer in aanval. Je hoort het aan mijn verslag. Het is een stuk leuker geworden. Het was in het begin, nou, leek nergens naar. Is erg overdreven. Maar het was echt wel een beetje veel balverlies. Veel, vooral op het middenveld. Maar ja, in dat stuk van de Beatles had de SCC aan de rechterkant nog een kans. En de rebound werd daar gemist. Dem had dus die kans. Even later was er nog die aanval van Avuzar. Die een mooi 1-2'tje werd overschoten. En uiteindelijk dus inderdaad Kota Odakura. Die aan het eind stond van een hele fraaie aanval. Maakte rustig vanaf rand 16 in de hoek de 0-1 af. Nu is Ralf van Oosten gebaseerd. En dan hoor je eigenlijk wat Willem net ook zei. Waar je vroeger dan spelers zijn die zeggen, ja, kom met een blessurebehandeling. Zie je nu de spelers eigenlijk allemaal, nou nee, valt wel mee, blijf maar aan de kant. Want die weten wat Willem net ook zei. Dan moet ik er een minuut uit. En daar heb ik geen zin in. Overigens was volgens mij de regel, om even op Willem terug te komen met de keeper, dat er dan een andere speler eruit zou moeten. Maar ja, dat is blijkbaar, lukt dan niet helemaal. Dat zijn van die mazen in de wet, zeg maar, om het zo te noemen. Stand hier dus bij Dem SCC 0-1.
0: Oké. Okay. Nou, allebei voor met 1-0 en nu Noordwijk nog. Nou, dat gaan we straks horen. En we horen dan ook Marco van den Berg bij VVSB tegen FC Lisse. Maar eerst hebben we een stukje muziek, denk ik.

0: Speciaal voor Ramon Admiraal, die wat meer pit in die muziek wilde. Nou Ramon, ik hoop dat je het gehoord hebt. Dat je je schoentjes hebt uitgedaan en lekker aan het dansen bent gegaan. Maar Marco van den Berg, die doet wat anders en die kijkt naar VVSB Lisse.
1: Inderdaad, het is begonnen. We zijn ondertussen 5 minuten bezig. En ja, het is nog een klein beetje aftasten en kijken wat voor vlees we in de kuip hebben. VVSB, wat speelt met zeg maar dezelfde spelers als afgelopen woensdag in de beker. Met die bestanden dat Tim Bloemendaal en ook Thijs Timmermans in de basis staan. Maar net als afgelopen woensdag staan ook Timo Wolters, Jesse van Nieuwkerk en ook Max Ossendrijver. Die zitten op de bank. Dus of disciplinair gestraft of gepasseerd. Of misschien dat hij wat anders wil gaan proberen, Arjan de Zeeuw. Maar goed, dat bij VVSB. En bij Lisse hebben we natuurlijk te maken met de twee Noorderkrauters die... Of tenminste twee mensen die een VVSB-verleden hebben. En dat zijn Wout Heemskerk en Lars Raus. En ook die zitten allebei op de bank. Kunnen dus nog geen stempel drukken op deze wedstrijd. Waar, wat ik al zei, de wedstrijd rustig is begonnen. Lisse de bal van achteruit een beetje rond laat gaan. En proberen een opening te zoeken in die stugge verdediging van VVSB. Maar goed, het is nu een vrije trap op de middenlijn. Omdat er een overtreding wordt gemaakt. Door Thijs Timmermans. En die mag Lisse gaan nemen. Spelen hier 6,5 minuut. En de stand is nog steeds 0-0.
0: Tweede helft bij Noordwijk is ook weer begonnen, hè, Ramon?
2: Ja, we zijn 2 minuutjes geleden begonnen met deze tweede helft. Geen wissels aan de kant van Noordwijk in ieder geval gezien. En Noordwijk zal dus tactisch iets hebben moeten aanpassen. Want als je het niet met nieuwe spelers doet, met wisselspelers... Dan moet er iets tactischer omgezet. Ik denk dat trainer Roy van der Meijden ook heeft gezien dat als dit spelbeeld in de tweede helft net zo is als in de eerste helft, ja, dat je jezelf in de problemen gaat helpen. Ik denk dat Noordwijk niet mag klagen dat ze met 0-0 de rust zijn ingegaan. Nu een tweede corner, gelijk achter elkaar. Corner voor Maassluis opnieuw. Nummer 10 van Maassluis is dat. En dat is Mohamed Tahiri, gevaarlijke speler en iemand die makkelijke goaltjes maakt. Nu zal hij de goal niet gaan maken, want hij neemt de corner. Die wordt weggekopt daardoor Bram Franke. Maar Sluis neemt alleen weer vroeg over. En Noordwijk eigenlijk ook weer niet snel dat jagen wat je graag zou willen zien. Diep de bal op Tahiri, een goede bal. Hij weet die bal binnen te houden. En uiteindelijk via een been van de Noordwijker ziet hij de bal dan over de lijn gaan. Ik kan alleen even niet goed zien of dat de achterlijn of de cornerlijn is. Daar kom ik snel genoeg achter. Nou, het is een corner. Dus laten we die nog even meenemen, want dat blijven gevaarlijke momenten. Er staat een medespeler bij, alleen de bal wordt lang genomen door Tahiri. Die komt bij de eerste paal terecht en daar is het Van Genen namens Noordwijk die overneemt. Alleen weer opgevangen door Maassluis, de ploeg die ook de tweede ballen makkelijk weet te winnen. Ja, het is een moeizame wedstrijd van Noordwijk. En Maassluis gaat verder zometeen met een ingooi. We hebben hier gespeeld, 3,5 minuut, 0-0, nog steeds stand.
0: Dem tegen SJC, Jeroen.
3: Ja, daar is het best wel wat kansen dat er gebeuren. Als eerst was er net een corner voor Demp, die er eigenlijk bijna inwaaide door de wind bij de tweede paal. Maar die werd, laten we zeggen dat de keeper hem naast kijkt. Laten we daarop houden. Verder even laten we zo'n doorkopbal op de spits van Demp op Kind van de Mark. En daar moest de keeper toch wel alert reageren. En die was er gelukkig net voor SCC op tijd bij. Maar even later was er een schot vanuit de tweede lijn van SCC. En dat ging net naast. Er gebeurt echt van alles. Waar ik de eerste 20 minuten nog klaagde dat er eigenlijk niks gebeurde, kom ik nu ogen en oren tekort. Zeg maar. Eerst gele kaart zojuist net voor Dalia Afouzar vanwege een overtreding. Ja, dat noem je dan een professionele overtreding. Dem dreigde eruit te gaan en die maakt een overtreding terecht geel in mijn optiek. En even later weer een dieptebal op de aanvaller van Dem. Maar ook daar was de keeper alert. En zo lopen we langzaam richting de rust. We zijn in de 39e minuut. En ontstaat er een open leuke wedstrijd waarbij ik me niet kan voorstellen dat het bij 0-1 blijft. Eerder dacht ik nog van ik mag blij zijn met doelpunt zien vanmiddag. Maar dat is nu echt wel veranderd. En nu is Dem weer in de aanval. Aan de rechterkant gaat Jesse verswijveren en legt de bal voor. Staat iemand klaar om inschieten, maar dat is net op tijd. Wordt het schot geblokt door de SEC'er. En Dem zegt nu, ja, dat moet een strafschop zijn. Eerlijk gezegd, er zit hier half een paal voor me. Die kon ik net niet zien. Ik zag alleen een speler van Dem, dat is Galit Afidi, zag ik klaarstaan om te schieten. En een verdediger van de SEC komt in en de bal wijkt af. Dus ik denk dat hij sowieso de bal geraakt heeft. Maar dan is het altijd de vraag van, heeft hij ook de man geraakt? En we hebben hier geen VAR. Dus we zullen het met de orde van de scheidsrechter moeten doen. Die was resoluut in zijn oordeel. Die stond ook wel echt dichterbij dan bij hier aan de kant. Want wij zitten hier aan de zijkant. Hij stond keurig opgesteld net daarachter. En is het dus nu een blessurebehandeling voor die speler van Dem. Khalid Hafidi zijn we bijna 40 minuten bezig. En is stand nog steeds 0-1 voor SCC.
0: Goed. Willem Molenveld, hoe is het bij jou?
4: Nog steeds die 1-0 en er is op dit moment, hoe is dat? En een behoorlijke zware overtreding tegen de speler van Ter Heden en dat is Lars Geerlings. En die ligt te kamperen van de pijn. Werd niet direct gefloten voor een in dit geval vrije trap. Maar goed, hij liet doorspelen. En ik vermoed inderdaad dat in dit geval een verzorgster erin moet komen. En die komt er ook inderdaad. Dat was een beetje vervelende overtreding. En hij ligt er behoorlijk, toch vervelend in de zin van, ziet er niet goed uit. Dat laat ik zo zeggen. Ja, en dan kreeg hij net weer een kans op kans, want dat kan ik bijna aansluiten bij wat Jeroen zegt. Hier zijn eigenlijk heel veel kansen. Je moet eigenlijk ook gewoon die 2-0 maken. En elke aanval is ook ineens gevaarlijk. Was net een uitstekend schot van Sam Fleming. Nou, misschien hebben we al gelezen natuurlijk. Zijn broer heeft een schitterend contract getekend bij Ipswich Town. Nou, als je dan zo'n promotie maakt. Helaas hebben ze gisteren met 0-2 verloren van Liverpool. Maar dat zijn natuurlijk mooie promotie. In ieder geval, de scheidsrechter fluit voor het blessurebehandeling. En we gaan al richting 38 minuten bij die stand. Van inderdaad 1-0 voor Ter Heden. En de blessurebehandeling. Dus de speler, hij kan amper meer lopen. Hij gaat weer liggen. Gaat naar de zijkant voor die minuut. Inderdaad, hij moet er absoluut uit. Ik zei het al, ik vond het een hele vervelende overtreding en zag de link uit. Goed, 1-0 voor Ter Heden en een hele hinkende en slecht lopende, zoals het heet. En hij is echt goed hoor, die man, Lars Geerlings.
0: Jeroen, bij jou, SJC?
3: SCC is in de aanval aan de rechterkant en komt er nu een voorzet van Hamza Rawi. Die gaat toch combineren, maar die wordt er wel gewoon op de 16 ingeleverd. En kan Dem counteren en is het, als het goed gespeeld wordt, ja, de bal is, die is niet bij... Nou... Grens, dat ben ik niet mee eens. Ik zit echt letterlijk op de lijn. En volgens mij bleef die aanvaller van Dem bleef achter de laatste man van SCC. Maar de grensrechter hier voor me, of assistent scheidsrechter moet je tegenwoordig zeggen, die vlagt dat het buiten zo was. Daar komt SCC goed weg. Alhoewel het wel, er stonden nog 4 SCC'ers mee en het was nog 1 aanvaller. Dus ik zeg niet dat het direct een doelpunt is, maar buitenspel, dat wil ik wel over twijfel ook. Maar ook hier, VAR is er niet. Dus we zullen het met assistent de heer Goelema moeten doen. Die hier voor me staat te vlaggen. Ik was het niet met hem eens. SCC gaat dus weer in de aanval. En heeft u wel voor Thibaut Adiemann. En die gaat naar links spelen. SCC probeert verzorgd te spelen. En houdt de bal nu even achterin. Probeert op zoek te gaan. Net als Willem zegt voor Ter Heden naar de in dit geval 0-2. Dus, want bij hem is het 1-0, bij ons 0-1. Dat zou wat rust geven. SCC is wel ietsje beter dan Dem. Maar het is nou niet dat Dem geen kansen krijgt. Je moet altijd met zo'n stand toch oppassen dat niet. En nu is het een terugspel op de keeper van SCC, maar ik dacht even dat hij tekort zou zijn op het kunstgras. Dat kan wel eens gekke dingen doen. Natuurlijk niet met een hobbeltje, maar wel als het droger is of wat dan ook. Maar inmiddels heeft SCC de bal weer en is het weer in de aanval. Maar wordt de bal nu gepakt door de speler van Dem en dan krijgen we weer zo'n lekker middenveldduel. Dus ik denk dat we nog even naar Willem Molenveld moeten. Nee, sorry, ik ga hem toch even onderbreken, want SCC... dat was toch niks. Ja, SCC, ik zat ineens in een bal aan de achterkant tussen de aanval, waardoor de aanvaller op de keeper leek af te gaan. Maar dat, hij nam er wel niet goed aan, waardoor het nog steeds 0-1 is. Ik denk
0: we gaan eerst even naar Marco. Marco, jou?
5: Daar is VVSB aan de bal op het middenveld. Ik kan niet zeggen dat ze het moeilijk hebben, maar Lisse heeft wel meer de bal. Maar het gevecht wordt hoofdzakelijk gedaan op het middenveld. Lisse nu van achteruit beginnen ze een aanval op te zetten. Rond de middenlijn en VSB in zijn geheel terug. Het vooral een hele goede, storende Guus Verwer in de spits. Ik zei het al, Jesse van Nieuwkerk is of geslachtofferd of gepasseerd of iets. Maar hij zit in ieder geval op de bank. En Guus dus in de punt van de aanval. En maakt het de verdediging van Lisse toch wel redelijk moeilijk. Lisse wat de tijd neemt om die aanval op te zetten. Maar hij is dan toch weer rondspelen. Gaat dan ook helemaal terug naar de keeper, denk ik. Nee, dat doet hij toch niet, omdat VSB denkt van nou, loop maar helemaal terug. Hij gaat weer opnieuw een aanval uitzetten. En zo blijft Lisse zoeken naar die opening in die stugge verdediging van VSB. Die eigenlijk gewoon hartstikke goed staat. Met natuurlijk Van Breukelen weer achterin. En samen met Tobias Kleiweg zijn ze toch gewoon goed bezig. Het was net een leuk kansje nog trouwens voor VSB, waarvan wel ze doorkwam. Hem voorgaf, maar net als afgelopen woensdag was die laatste bal net weer niet goed genoeg, zodat iemand van VVB hem op kon pakken. En zo blijft het hier ook na 15 minuten spelen nog steeds 0-0.
0: Willem Molenveld.
4: Ja, inderdaad, die 1-0. Maar je hoort aan mijn stem, dit ziet er niet goed uit voor Lars Geerlings. Ik zie dat gelijk. Ik denk, oh jee, die jongen zit daar. En hij ligt nu ook aan de kant. Is er een, ja, de verzorger Elise is er ook bij. En natuurlijk komt er een invaller in. En ja, dat kan Teneda eigenlijk ook weer niet hebben. Hè. Mark de Kruis is geblesseerd behoorlijk. Luc de Kruis is geblesseerd. Christel de Zwaag is een terugkomende. En dit is behoorlijk. Ik begreep ook niet dat de scheidsrechter hier niet verfloot. Maar dat is een ander hoofdstuk. Hij ligt nog steeds tegen de boarding aan. Met die blessure en uit die vrije trap. Die er eigenlijk heel vreemd. Die daarna PVCV kreeg. Was er bijna nog 1-1 ook. Dat was wel een lachertje geweest. Maar goed, gelukkig ging dat niet door. En ik zie dat aan de bezorgde Elise. Ook haar ligt hier tegen de boarding vlak voor onze neus. En ik zag die knie al een beetje opzwellen. Maar dat ziet niet goed uit. Dat is absoluut niet. En ja, het bekende verhaal is natuurlijk. Dan komt er een invaller in. Die heeft heel lang moeten wachten. En dat is in dit geval niemand minder dan Richie Obisio. 1-0. Maar wel met een, denk ik, een behoorlijke zware blessure voor een speler van Teleden. En dat is de zoveelste al. Ja, heel vervelend, maar het is niet anders. 1-0 en we gaan naar de 41ste minuut.
0: Jeroen, BCC.
6: Ja, we zijn begonnen in de blessuretijd. Het wordt wat rommeliger naar de rust toe. Dem is wel heel gevaarlijk met diepe ballen. Ze hebben nu de wind mee, dus de bal wordt dan door de wind gedragen. En proberen die ballen achter de laatste lijn van SSC te leggen. Maar de keeper is goed, let goed op en heeft echt wel wat voorkomen. En nu is SSC in de aanval en is er een overtreding op middenveld. En ja, de fluit schrijft en die geeft geel aan, even kijken, aan die een speler van Dem. En dan ga ik even kijken aan wie dat is. Dan moet hij even graag zijn genummer. Ja, dat doet hij. Dat is voor Jaden Donald, heb ik net gehoord dat moeten zeggen. Het was, ja, ik zou hem dan niet die derde minuut gegeven hebben, eerlijk gezegd. Maar je kan hem hiervoor geven. SSC is ook weer aan het kijken hoe het met de... Het is niet zo'n erge blessure als bij Willem. Het lijkt gewoon verder goed te gaan. We zitten in de tweede minuut van de blessure. En wat ik net zei, de wind staat nu gunstig voor Dem. Dus die bal wordt gewoon over de verdediging heen gehouden. En dan rolt hij zo door. Maar is het steeds Sam Grapendaal die... de bal goed pakt en goed meespeelt. Want ja, anders kan zo'n speler 1-1 in de keeper. Dat wordt de tweede of anders. Dan zal SSC dus met wind meespelen. En dan zal Dem tegen de wind inspelen. Even kijken, kijk ondertussen even of de speler weer opstaat. Dat doet hij wel met de verzorger erbij. Dus dan gaan we krijgen natuurlijk wat eerder ook al gezegd. Oh nee, het is nu een gele kaart geweest. Dus dan telt het weer niet. Dus daarom mag Chris Hoogvorst weer meedoen. Want dat is de regel. Die Willem net ook al deels vertelde. Als het een gele kaart is, dan hoef je niet een minuut hetzelfde uit. We gaan nu een vrije trap nemen. En ik denk dat het dan daarna rust is, want ja, er is wel wat gebeurd, maar ook niet extreem veel qua lange blessures enzovoort. Dus deze neem ik nog even mee. Hamza Rawi lijkt de bal te gaan nemen. Ze staan er met z'n tweeën op, maar nee, toch 25.

0: kunnen door 2-3 man zo wegzien. Ja, Hink, kan ik het wel eens noemen. Maar goed, hij wordt aan alle kanten ondersteund. Zit nu ook op de, in de dugout. En ik heb het al gezegd, dat ziet er niet zo goed uit. Maar het is nog steeds nog 1 minuut. Met andere woorden, 44e minuut. En wat er gaat, moeten leden gewoon eigenlijk die 2-0 maken. Want ze zijn gewoon de bovenliggende partij, zoals het mooi heet. En er wordt nu ook weer een vrije trap gegeven door de scheidsrechter. Ik heb die man genoemd, Andrew Westenbroek.
1: Okay.
0: En ik denk dat er heel weinig blessuretijd bij gaat komen. Want dat is natuurlijk die nieuwe regel. Met andere woorden, dan is het de blessurebehandeling. 1 minuut naar de zijlijn. Nou, dat werd wel 2 minuten, 3 minuten. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. In dit geval, de invaller is niet aan de bal. Richie Owiso, die speelt 1 man voor mij. Daar komt de kans. Voorzet. Ai, Sam Fleming. Jammer. Hij neemt die bal in 1 keer op zijn slof. Maar hij gaat naar veld 3. Je voelt al, hij gaat dus hoog over toe. In ieder geval richting nu de 45 minuten bij die stand van 1-0 door de doelpunt van Marius Lomas. Maar misschien even open naar een ander. Maar hier is het dus 1-0, 45e minuut.
1: Noordwijk, Ramon.
2: Ja, die het spel wat meer gaan dicteren. Ook de eerste kans van Noordwijk gehad. Dat was een schot van Tremoer. Leek in eerste instantie niet eens zo moeilijk. Maar de keeper grabbelde op die bal. Er kwam een rebound voor Latif. Alleen de afstand tussen de bal die Latif wilde inschieten en de keeper was zo klein dat Latif hem niet langs die doelman kreeg. Noordwijk opnieuw in balbezit op de helft van Maassluis. Diepe bal de 16 in de richting Tremoer, maar die wordt erin besmet. Alleen Noordwijk wat wel weer snel overneemt. Ja, het spel speelt zich nu af op de helft van Maassluis. En behoudens de eerste 5 minuten van de tweede helft, die echt wel leek op de eerste helft waarin Maassluis de betere partij was, die je nu een klein beetje de wedstrijd omdraaien. Maar ja, dan kan Maassluis eruit met een counter. Het is de Tahiri die daar het duel moet aangaan. Het duel vervolgens wint. Kik Groot moet de bal over de zijlijn spelen. Dus dat betekent in ieder geval balbezit voor Maassluis. En zij zullen een ingooi wachten. En nee, het is zelfs het duel werd gewonnen door Kik Groot. Want die ingooi is uiteindelijk toch aan Noordwijk gegeven. Even kijken wat de scheidsrechter staat te gebaren. Oh, daar moet ik nog even aan wennen. Die fluit dan, die steekt zijn hand in de lucht. En die gaat dan natuurlijk afstellen dat het allemaal niet te lang duurt. Ja, dat lijkt er heel wat aan de hand. Maar uiteindelijk is dat het niet. We hebben hier gespeeld 1 uur, iets meer, 61 minuten. Noordwijk komt wat beter in de wedstrijd, maar de stand is nog 0-0.
1: Marco van den Berg bij Lisse tegen VVSB.
3: Nou, VVSB begint sterker te worden en sterker te worden. En is ook gevaarlijk geweest. En net was het Jo Esveld die heel gevaarlijk door het midden richting de keeper ging. En dacht de keeper voorbij te spelen. Gaf de bal nog breed aan Guus Verwer. Die door de keeper neergelegd werd. Wij sprongen allemaal hierop in de tribune, want we dachten aan een strafschop voor VVSB. Alleen de scheidsrechter van dienst, Bjorn Kuiper, die zag dat heel anders. Het is trouwens niet de Bjorn Kuiper die wij allemaal kennen van de WK's en de EK's. Maar zijn naamgenoot, die zag dat heel anders en gaf een vrije trap voor VVSB, of voor FC Lisse. Terwijl wij dachten allemaal dat het een strafschop voor VVSB had moeten zijn. VVSB, wat ik al zeg, wordt sterker. Komt meer in de aanval, vooral van Velzen aan de linkerkant is elke keer heel gevaarlijk. Komt nu ook weer door, probeert zijn man uit te spelen en haalt dan uit, maar die wordt geblokt. En dan kan de keeper van Lisse, en dat is Sven Verswijveren, die kan de bal oppakken en hem rustig weer in het spel brengen. VSB wat dan gelijk weer terugzakt en die verdediging pakt, dat doen ze natuurlijk hartstikke goed. Waardoor ze Lisse eigenlijk niet de kans geven om snelle aanvallen terug te zetten. En zo blijft VVSB hier al een beetje toch wel de bovenliggende partij aan het worden. Zo langzamerhand.
1: Okay.
3: Ja, de luisteraars zullen misschien denken van waarom heb je het alleen over VVSB? Maar ja, dat komt. Ik zit hier elke week en ik kan de spelers van VVSB kan ik dromen. Maar de spelers van Lisse niet. Maar ik blijf natuurlijk neutraal. Want ja, het zijn allebei elftallen die heel graag te horen zijn bij Bo. De onderroep van de Bollenstreek.
1: Dan gaan we naar Willem Molenveld. Spelen ze nog, Willem?
0: Dank. Nee, inderdaad, Nick. Het is wat dat er gaat rust geworden.
1: Okay.
0: Een seconde of 5 geleden heeft de scheidsrechter voor die 1-0 stand. Met andere woorden, we gaan zo weer naar de tweede helft. En dan zeg ik altijd, tot zo, tweede helft.
1: Goed, nou. Wij hebben 2 uur Bollenstreek Sport erop zitten. Maar we zitten midden in de eindfases. En VVSB niet. Maar die zijn natuurlijk pas 3:30 begonnen. Zullen we nog eventjes? Nou nee, we gaan afronden. We gaan afronden. Plaatje erbij. Ster, muziek, ster, nieuw ster. En dan hoor je ons weer terug. Tot zometeen. Na, na, na.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 4 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de kat achtergezien zien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse servo ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
6: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijnzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvet brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober Theater in de Lucht Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
6: Ontdek het avontuur bij de Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
5: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24a. Tot snel.
10: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk binnen.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Bollenstreek Sport.

0: derde uur Bollestreek Sport. Mensen, jullie komen niet van ons af, want we zijn er nog minstens... Nou ja, zeg maar anderhalf uur zijn we er zeker nog. En misschien maken we het hele uur wel vol, maar we kijken wel hoe ver we komen. In ieder geval gaan we rechtstreeks nu naar Ramon Admiraal... die in Maassluis de wedstrijd Excelsior Maassluis-Noordwijk voor ons volgt. Ramon?
1: Ja, nog een kwartiertje te gaan in deze wedstrijd. Stand nog steeds 0-0. En Noordwijk heeft in ieder geval nu twee wissels toegepast. Sergio Tremur heeft het veld verlaten en voor hem is erin gekomen. Kijk, ja, dan, ik heb het in mijn hoofd, Valentijn Zandbergen. En met Joey Antonioli is er vanaf en daarvoor is in de plaats gekomen Sander Bosma. We gaan hier het laatste kwartier in met een 0-0. En Noordwijk heeft wel de overhand, maar Maassluis deelt ook gewoon de spelde prikjes uit. Dus het wordt een willekeurig.
0: Marco van den Berg bij VVSB FC Lisse.
2: En daar zei ik net dat VVSB de betere hand had. Dat klopt ook nog wel een klein beetje. Maar Lisse is nog ook een aantal keren heel erg gevaarlijk geweest voor het doel. Zo was het Van Wetten die na een scrimmage de bal nog van de lijn haalde. En niet veel later, in de 30ste minuut, was het een bal van achteruit die hoog voor werd gegeven. En dat was het Jaap Zwetsloot die het met het hoofd in de vrije hoek kopte. En daardoor staat VVSB nu met 0-1 achter tegen Lisse. Of, zoals je het anders wil, staat Lisse met 0-1 voor tegen VVSB. VVSB wat eventjes twee tellen op adem heeft moeten komen om bij te komen vanaf deze toch wel plotselinge goal. Want die viel eigenlijk soortement uit het niet. En is toch wel weer volop in de aanval om te proberen nu dan toch die gelijkmaker te maken. Dat lukt nog niet erg. Er waren een paar leuke kansjes. Maar echt goede mogelijkheden zijn er nog niet geweest in de hele lange periode dat Ster en Nieuws voor zich opslokten. In ieder geval 35 minuten op de klok en de stand is dus 0-1.
0: Dem tegen SJC, Jeroen.
3: Ja, Dem tegen SJC 0-1. We zijn hier inmiddels 2,5 minuut bezig. En terwijl ik ondertussen even zit te checken of iedereen, elke SJC'er en elke Dem-speler dezelfde is als die voor de rust naar binnen ging. Stand 0-1. Zoals Dem aan de eerste aanval, dat dreigde even gevaarlijk te worden, maar werd niet goed uitgespeeld. Dem dus nu met een beetje wind tegen. SJC met wind mee. En zoals de eerste al verteld, Dem maakte daar flink gebruik van, want die gaf af en toe best wel even de bal achter de verdediging. Maar de keeper lette steeds goed op. En nu is SJC in de aanval. En fluit de scheidsrechter voor een overtreding op de middenlijn. En gaat SJC zometeen een aanval proberen. En gaat op zoek naar de 0-2. Want ze wilt natuurlijk naar 6 uit 2 duels. Stand 3,5 minuten gespeeld, 0-1.
0: Terleden tegen PVCP. V. Willem.
4: Mooi hè, om dat zo uit te spreken. Ja, we gaan beginnen de tweede helft. Hier is de aftrapje al gedaan. En dat betekent dat er een wissel bij Terleden is. De man van het hoep is Marius Lomas, is eruit gegaan. En dan komt er een andere spits verder in. Thomas Pitti. En die staat in de spits. 1-0 voor Terleden. En de tweede helft is begonnen.
0: Muziek wordt verzorgd door Dennis van Zuilen en Nick Duindam. Presenteert, daar gaan we.
5: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.

0: that tree.
1: Douwe Bob moet even wachten, Jeroen Duineveld.
2: Ja, ik zat hier te kijken in een aanval over rechts bij SSC. En ik hoor hier op de tribune, ondanks dat ik mijn koptelefoon heb, een mooie bal in de diepte op Munimunji. En die dribbelt naar de achterlijn. Legt terug en er wordt een 0-2 gescoord. Ik heb nog even niet gezien wie het is. 5-0-2.

0: Douwe Bob, Note to Self, Radio 2 Topsong. Als Douwe Bob nou ook nog eens op de concerten verschijnt waar ik speciaal voor hem naartoe ga, al twee keer niet opkomen dagen, dan zou dat heel mooi zijn. We gaan naar Ramon Admiraal.
1: Ja, ik heb hem wel eens gezien, maar het is wel een aanhaler. In Haarlem was dat. Ja. Het is 0 tegen 0 nog steeds stand. 81 minuten en Noordwijk mag een vrije trap gaan nemen op een redelijk gevaarlijke plek. Ja, het is ik denk wel een meter of 22, behoorlijk ver. Alleen geen plek waarvan Latif niet zegt, die neem ik wel. Nou, hij doet dat ook, alleen schiet de bal in de muur. Kijken of Levi Volkers eerder bij de bal kan komen. Dat lukt hem in eerste instantie niet. Alleen doordat hij daarna het vechtduel aangaat en uiteindelijk een speler van Marsluis is die de bal als laatste raakt. Voordat hij over de zijlijn verdwijnt, krijgt Noordwijk toch een ingooi. Ja, het is de fase die je in de tweede helft zag, dat Noordwijk in één keer weer een beetje de eigen geest terugkreeg. En weer hoog druk ging zetten en wat kansjes af en toe. Ja, die fase is inmiddels ook een beetje voorbij. Het voelt een beetje als een wedstrijd die aan het doodbloeden is. Beide ploegen willen geen doel tegen krijgen. Omdat ze allebei waarschijnlijk wel weten dat het dan gedaan is. En daardoor zie je offensief ook dat er toch een beetje voorzichtig aangedaan wordt. Maar ja, je hebt van die duveltjes uit het doosje. Die kunnen ook in ieder geval altijd nog gebeuren. In ieder geval vanaf de kant van Marsluis. Niet met Bram Bennekes, want die heeft het veld inmiddels verlaten. En bij Noordwijk ook een wissel geweest. Het is Frit Pong die in het veld is gekomen voor Jordyn Stoker. Nu Noordwijk nog even balbezit op de helft van Marsluis. Het is Volkers die de bal terugspeelt. Doet dat heel laconiek met een no-look paasje. Alleen die bal was zo slecht dat Brent Leeblang die bal niet meer kon binnenhouden. Ja, dat soort dingen moet je dus niet doen wat mij betreft. En Marsluis op de rand van de middenlijn, op de middenlijn eigenlijk een ingooi mag gaan nemen. De laatste fase van de wedstrijd gaan we in de laatste 7,5 minuut. En nog steeds 0 tegen 0.
0: Marco van den Berg, VWSB achter met 0-1.
2: Ja, inderdaad. Maar er was net een hele grote kans voor VWSB. Het was namelijk Van Wetten die op het middenveld de bal veroverde, richting het doel ging en hard uithaalde. En daar was de keeper van Lisse niet safe. Sven Verwijven, die liep hem los, waarna Esveld in kwam lopen, maar de bal helaas net aan de verkeerde kant van de paal schoot. Dus ja, dat was wel eventjes weer spannend. Lisse, wat eigenlijk een beetje bezig is om de wedstrijd gewoon dood te leggen. Heel rustig aan.
0: Hoe lang nog bij jou?
2: Ik heb nog 3 minuten op de klok. Okay. En Lisse, wat ik al zei, probeert hier de wedstrijd een beetje dood te leggen. De bal hebben om het kwaad van VVSB te geschieden. Ja, daardoor bloeit de wedstrijd eigenlijk een klein beetje dood. En VVSB wil wel. En Lisse geeft eigenlijk een klein beetje aan dat ze eigenlijk niet echt het nodig vinden. Want ja, 1-0 is toch voldoende om weer 3 punten bij te schrijven en zo toch die koppositie te blijven behouden. Maar goed, we staan hier in ieder geval na 43 minuten nog steeds 0 tegen 1.
0: Ja, oké. Okay. We gaan naar Willem Molenveld.
3: Ja, Nick, dan zal ik even denken. Is dat nou toeval dat die Douwe Bob 2 keer niet opkomt als hij weet dat jij komt? Of is dat gewoon... Ja, ik weet, toeval bestaat niet. Maar ik hoop volgende keer dat de leden 2-0 gaat maken. Hij is 2 keer niet opgekomen, Douwe Bob. En hier maakt de leden gewoon die 2-0. En 2 keer 2 is hier. Het is een terechte doelpunt. En uiteindelijk wordt hij dus gescoord door niemand minder. Ik moet even kijken. Stan van der Belt, die nu inderdaad die 2-0 maakt. Niet meer als terecht. Maar ik ga volgende keer duimen voor je, Nick. Okay. Maar jij hebt al een officieel kaartje gekocht, hè? Dat denk ik wel.
0: 2 keer, ja, zeker. Ja. Maar goed, joh, daar gaat het niet over. We gaan wel naar Ramon Admiraal. Oh, we gaan eerst naar Jeroen Duinveld, begrijp ik.
4: Ja, want daar is het een 0-2 geworden. En ik had toch een doelpunt te maken, te goed. Ja, dat is een groot mysterie. Er werd hier opgeroepen dat het Moenimoetsi was. Terwijl volgens mij ik die toch echt de assist zou geven. Maar goed, dan komen we later via beelden wachten. In ieder geval, niemand twijfelt over de stand. Het is 0-2. Even later gele kaart voor Hamza Rawi wegens een overtreding op het middenveld. En Dem heeft nu een hoekschop, de 5e alweer van de wedstrijd. Komt vanaf links. Ja, de wind staat dwars over het veld. Dus die zal lekker indraaien. Ik kan net de hoekschopnemer niet zien. Daar staat een paal voor, maar die gaat zo echt wel komen. De bal komt even kijken. Ja, gaat nu komen. Komt nu voor. En die wordt ingekopt. Maar die gaat over het doel en aan de zijkant ernaast. Dus we zijn hier 12 minuten bezig in de tweede helft. Dus 57 minuten. Stand 0-2 voor SCC.
0: Noordwijk, Ramon.
1: Ingooi voor Excelsior Marsluis. Verre ingooi. Dus die ingooien van die ploeg zijn bijna corners. Alleen Noordwijk kan de bal wegwerken. Is Ilias Latif die vervolgens de bal in één keer op Oelers wil doorspelen. Alleen Oelers kan daar niet bij. Sander Bosma die dan overneemt en opnieuw de bal hard naar voren schiet. Alleen opnieuw staat daar een speler van Maassluis om die bal tegen te houden. Nu is het scheidsrechter Bronsvoort die deelneemt aan het spel. Ja, dat is niet helemaal de bedoeling. En dan moet er gefloten worden en moet er gefloten worden voor een indirect vrije trap. Die zal zijn voor Noordwijk. Dit is ook het gelijke moment dat Noordwijk zijn vierde wissel gaat toevoegen. Dus Nishi Lombaye die het veld in gaat komen en Charlie Oelersen die eruit gaat komen. Ja, het is de 86e minuut. Moet je natuurlijk afvragen of zo'n wissel op zo'n korte tijd dan ook nog heel erg zin heeft. Alleen dat zal je altijd moeten zien. Want voor hetzelfde had scoort Nishi over 30 seconden de 1-0. En wordt die man van de wedstrijd en gaat hij met champagne...
0: Isaac Babaan die gisteren, hè?
1: Ja, precies. Ja, dat soort dingen kunnen ook gebeuren. Het Noordwijk in ieder geval in balbezit. 86 minuten gespeeld, 0-0. Maar dat heb ik al vaker gezegd.
0: Marco van den Berg.
2: En daar fluit Björn Kuiper precies af voor de rust. En gaan wij hier lekker naar de koffie. 46 minuten op de klok. Maar ja, wel 0-1 voor Lisse.
0: Ja, Ramon.
1: Ja, balbezit voor Maassluis. Leek even een veelbelovend moment toen Frimpong de bal op wegsprinten de Valentijn Zandbergen kon steken. Alleen in plaats van dat hij de bal binnen kon wegstakken, ging hij buitenom. En daar had die verdediger nou net wel het oog in. En opnieuw leverde dat niks op. Nu Maassluis in balbezit. Net in de middencirkel gaat de bal naar de linkerkant van het veld, halverwege de helft van Noordwijk. Gaan ze kijken wat ze gaan doen. Balletje rondspelen. Noordwijk zakt ietsje in. En hier aan de rechterkant staat er eens de draai. Alleen die krijgt dan nu de bal uiteindelijk wel. Alleen via het tussenschijfje gaat de bal weer naar het midden toe. Het is Noordwijk wat even compact staat. Die goal niet weg wil geven. En Sander Bosma die over kan nemen de bal naar Volkers. Ja, en Volkers opnieuw met een of andere mooie...
0: Ramon, we gaan even naar Willem Molenveld, want die heeft een doelpunt.
3: Ja, inderdaad. Het wordt 3-0. Hij denkt, wat mijn broer kan, kan ik ook scoren. En je hoort al dat Sam Fleming maakt er 3-0 van. En dan even nog, ze heet allebei Stan. De scorer van de tweede doelpunt was Stan Raji. En niet die andere jongen, Stan van de Belt. Nee, Stan Raji. 3-0. En we zitten in de 53e minuut.
0: Ramon.
1: Kampen zit vol naar Sluis. Randje 16. Schot wordt geblokt. Ja, waar ik vertelde dat Volkers opnieuw een mooi paasje in gedachten had. Die opnieuw over de zijlijn verdween. Of omdat de medewerkspeler het niet begreep. Of omdat het paas van slecht was. Ik denk eigenlijk het laatste. En nu echt een verbale uitval van Kik Groot. Richting Bram Frank wel, omdat Noordwijk daar ter nauwe nood een schot kan voorkomen. Doordat Brent Leef langs zijn lichaam ertussen zet ten koste van het corner. Alleen daar vindt de centrale verdediger van Noordwijk wat van. Kik Groot richting Bram Frank. Waarschijnlijk vindt hij dat hij of te slappe duel in ging daarvoor. Of niet goed meeloopt of mee verdedigt. Het was in ieder geval even goed zichtbaar dat hij daar de bal van vond. Corner, die gaat genomen worden. Van links met rechts is dus een indraaier. Het is van Gene die de lage bal op de slechte corner weg kan werken. Alleen weer in de voeten van een speler van Excelsior Maassluis. Die dan nu een zo'n indraaiende voorzet probeert te geven. Alleen die is te scherp en te hard. En rolt uiteindelijk over de achterlijn. Dus dat betekent een doeltrap voor doelman Sven van der Maten. We gaan hier langzaamaan de laatste minuut van de officiële speeltijd in. En 0-0 die stand staat nog steeds. En het lijkt er ook op dat dat ook een tijduitslag gaat worden. Maar je weet het nooit. Het blijft voetbal.
0: We komen zo bij je terug. Willem Molenveld had een doelpunt. 3-0 Willem.
3: Ja, wat een wilde, hè? Die ja. 3-0. Inderdaad, dat is... Maar Nick eventjes dat klein beetje corrigeren in de zin van... Ja, ik mag dat niet zeggen. Ik mag het niet negeren. Je speelt tegen een tweede klasse. En ik zag het in het begin al. Een heel ander kaliber als tweede week. Dat was gewoon redelijk tot zeer goede ploeg van Olympia. Was ook een tweede klasse. Dat mag je niet...
0: Vorig jaar tegen negatief. Dit, hè?
3: Ja, dat klopt inderdaad. Ze zijn heel... Klopt helemaal niet. Ze zijn gepromoveerd, promoveerd, promoveerd. En vorig jaar zijn ze heel... Ja, door een beslissing zijn ze uiteindelijk gedegradeerd. Maar dit is gewoon een stukje minder. Vandaar die 3-0. Maar goed, je moet ze maken. En ja. Sam Fleming deed dat uitstekend. En ik denk niet dat het bij 3-0 blijft. Maar goed, ik kijk niet in die glazen bol. In ieder geval, één ding is zeker. Het is 3-0. En we gaan naar de 58e minuut.
0: Jeroen Duinenveld.
5: Ja, kogeltje rond. Ik zit hier even van administratie doen, want er komt zo twee spelers van Dem gaan erin komen, lijkt. En ik kijk even op en ik zie een overtreding bij linksvoor bij Dem. En daar krijgt Teun Zethoff van SCC krijgt de rode kaart. Ja, en 0-2 voor, maar nog met, 30 minuten te spelen. Dat kan natuurlijk nog wel eens heel gek gaan worden. Dat was een best pittige overtreding op de speler. Ik kan niet zien wie het is, want hij ligt gewoon onderuit. Even kijken, hij staat nu op, maar ik kan het net niet zien staan spelers voor hem. Ik kom zo terug, want hier gaat natuurlijk wel even wat gebeuren.
0: Ramon Admiraal bij Noordwijk.
1: doeltrap voor de doelman van Excelsior van Sluis, waar het net bijna een moment was voor Noordwijk. Het was Ilias Latif op de manier waarop hij tegen RBC zijn goal maakte. Werd aangespeeld in de 16 meter. Draaide met zijn kont naar de goal. Nam die bal aan in te draaien. Probeerde vervolgens met links uit te halen. Alleen waarschijnlijk hebben ze bij Van Sluis de video's goed bekeken. En stond er nu een speler in de weg om dat te blokken. Nu Max van Frimpong. Kijken of dat nog gevaarlijk kan worden. Frimpong die de bal naar links brengt naar Sander Bosman. Sander Bosman moet de voorzet geven. Goede voorzet. Alleen keeper kwam daar net nog met een hand bij. En daardoor niet de bal die ingekopt kan worden door Noordwijk. Noordwijk nog even met een zwaar slotoffensief in de blessuretijd. Inmiddels die 1 minuut oud is. Alleen Mark Sluis neemt over. In de blessuretijd, zoals ik gezegd heb, 0-0.
0: Maak me even af, joh.
1: Balbezit zit voor Mark Sluis in de middencirkel. Kijk of daar een kout eruit kan komen. Het is de bal die wordt gestoken. Kijk, groot die daar keurig met een slijding tussen zit. En u hoort het publiek afkeurend reageren. Ja, dat begrijp ik. Omdat de paas van de speler van Mark Sluis op zijn medespeler echt niet goed was. Een slechte bal. Alleen nu weten ze wel een medespeler te vinden. Het is Tahiri die in het duel is met Brent Leeflang. Leeflang lost op voet op. En er staat er een op de rand van de 16 meter. En die schiet de bal vervolgens hoog de lucht in. En ook nog over de achterlijn. Dus dat betekent een doeltrap voor Noordwijk. Ja, en ik snap het publiek wel van mijn sluis. Want dat was een goede countermogelijkheid. En als dat balletje goed was gegeven, had dat een gevaarlijk moment op kunnen leveren. Maar die paas was gewoon echt matig. Nu spelen van Noordwijk op de grond. Het is Brent Leeflang die daar in het duel zichzelf bezeerd heeft. Ja, staat nu weer op. Het is al vaker benoemd in de uitzending natuurlijk een nieuwe regel. Dus je wil ook niet van het veld af als het niet nodig is. Want dan sta je in de minuut met 10 man. En dat lijkt in de blessuretijd van een wedstrijd nou niet het meest handig om te doen. 2 minuten nog, 2 minuten gespeeld inmiddels in die blessuretijd. Waar Bronsport heel weinig blessuretijd bijtrok in de eerste helft. Natuurlijk in de tweede helft wel wat wissels gezien. Dus daar kan wel iets bij komen. Maar het loopt richting Eijden. Het is Noordwijk nu wat een aanval van Van Sluis probeert over te nemen. Alleen daar is het de nummer 17 van Van Sluis die zich duel ingedrokt. Alleen Fimbril doet hetzelfde en weet uiteindelijk de bal bij Sander Bosma te putselen. Nu Ilias Latif voorin. Kijken of hij dat duel aan kan gaan door Sandy. Alleen zijn directe tegenstander dit het duel. Alleen dan is het Noordwijk met Nishi Lombaai. In ieder geval een Nishi Lombaai die over kan nemen. Speelt de bal op Levi Volkers. Die zal kijken of er een medespeler is. Nou, Brent Leeflang wil diep. Maar die staat in de dekking. Vervolgens staat de bal naar links. En Sander Bosma, die schiet de bal. Die wil een voorzet geven. Alleen die voorzet gaat heel mooi richting het doel. Had er ook ingevlogen. Alleen daar staat daar natuurlijk ook gewoon de keeper op doel. En die kan die bal redelijk makkelijk pakken. Nu de bal weer aan Van Sluis. De spel komt nu in die blessuretijd wel snel op en neer. Inmiddels 3 minuten blessuretijd gehad. Het is Van Sluis wat achterin even rondspeelt. En hier hoort u het misschien op de achtergrond. Noordwijk dikt het aantal wedstrijden dat zij de nul houden. Namelijk de 5e keer van 5 wedstrijden. Alleen Noordwijk verliest hier wel de 1e keer punten. Want dat was in deze competitie nog niet gebeurd. Eindstand, Excelsior van Sluis Noordwijk 0-0. En ik denk dat het terecht is.
0: Dankjewel voor je verslag, Ramon. En een goede thuisreis. Dan gaan we eens kijken bij... Nou, wat zullen we doen, Dennis? Jeroen Duineveld? Oké. Okay.
5: Ja, de rode kaart voor SSC maakt de wedstrijd toch wat anders. SSC staat 0-2 voor, maar moet nog een half uur met 10 man spelen. De vrije trap levert niks op, levert wel een counter op. En die werd onderbroken, professioneel zoals dat het mooi heet, door de Quinn van de Mark van Dem. En die kreeg daarvoor geel. Even later wisselde SSC en daar kwam Martijn Vink erin voor Chris Hogevorst. Ja, en is er alweer een aanval geweest voor SSC. Want ja... het 11 van Dem tegen 10 van de SSC. Het is nog wel even, wat ik zeg, nog een minuut of 25 plus dan nogal wat blessuretijd. En Dem gaat toch proberen natuurlijk de aansluitingstreffers te maken. Want dan kunnen er gekke dingen gebeuren hier. SSC was wel gewoon beter. Maar ja, 11 tegen 10, dat moeten we nog maar even zien. Aanval nu van Dem. Dat komt 16 meter binnen, maar de bal wordt verspeeld. En dan gaat SSC proberen te counteren. Gaat dat lukken? Nou, dat is op de brommer aan de zijkant. Daar gaat Dalia Afousar. Die gaat links er langs en die loopt de vrije bezetting. Komt die bal voor? Nee, wordt niet goed voorgezet. Of ik kan goed zeggen, de verdediger van Dem haalt de bal goed weg. En dan is het de corner. En is de 5e corner voor SSC. Inmiddels heeft Dem al 6 corners gehad. Dus daar loopt het ook wel redelijk gelijk op. Qua geel is het gelijk inmiddels 2-2. En dus niet in de stand 0-2. En ook in de rode kaarten 0-1. Ik neem deze hoekschop even mee. Die bal wordt ook weer uit het doel gehaald. Maar dat is aan de zijkant. Staat gewoon het oefendoel, zeg maar. En de hoekvlaggen staan echt helemaal krom, want het waait toch best wel over het veld heen. Als je een beetje meegeeft, kan die bal er zomaar in waaien. Dus dat is ook iets voor een keeper om echt goed op te letten. Staat een mannetje bij de eerste paal klaar en de bal gaat nu voorgezet worden voor SSC. Wat gaat ermee gebeuren? Mooie corner, die draait en gewoon... Oh, nou, wat een gewin. Dat is Nou, daar werd ingekopt en er zat bij de keeper. Dan is hij wel of niet over de lijn. En de grens zegt, reageert hij dus, dan is die bal niet over de lijn. En dan kan Demduur gaan counteren. En die bal wordt mooi naar voren gesteld, maar wordt goed gered door een verdediger van SCC. En gaat Demduur weer in de aanval. Is stand met nog 25 minuten te gaan bij iets meer 23 plus blessuretijd. Dus ergens rond de 25-02.
0: Willem Molenveld.
6: Godsamme hier. Wat gebeurt hier allemaal? Ik hoorde Willem Molenveld zeggen. En die Sam Fleming die neemt hem op zijn slot. Binnenkant paal. En dan uiteindelijk in de rebound wordt het dus gedaan. 4-0. Maar wat een schitterend schot van Sam Fleming. Ik zei het net al. Wat mijn broertje kan, dat kan ik ook. Alleen, hij speelt eventjes in Engeland. In de, noem het maar, de eerste divisie. En hij nam hem op zijn slot. Wat een... het was een schitterend schot in dit geval. Dus zo wordt het dus inderdaad 4-0. En wat moet ik verder aan toevoegen? 65e minuut. 50 minuten gaan bij die stand van 4-0.
7: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.

0: Quinn kan Quinn niet zijn, maar Jeroen Duinenveld heeft een doelpunt. Dem scoort of niet?
1: Ja, Dem scoort. Je zag hem al een beetje aankomen. Ja. De bal werd voorgezet en er werd doorgekopt. En bij de tweede paal is het volgens mij Quinn van der Mark die intikt. En dan is het 1-2. En dan weet je niks aan de hand voor SCC. Maar die rode kaart heeft het toch wel veranderd. Eerst leek SCC nog wel een beetje in de... onder controle te hebben. Maar de laatste minuut ook weer na een derde wissel van Dem. Zie je toch dat Dem steeds beter en beter wordt. Dus ja, ik heb net de Beatles onderbroken en nu Quinn. 1-2.

0: Nou, Queen die wordt twee keer onderbroken zelfs. Willem Molenveld, doelpunt.
1: 5-0. Nou, ik moet even een hele kleine anekdote vertellen. De omroepster riep net: Rocky Pitty scoort. Maar Rocky Pitty is de vader van Thomas Pitty. En dan komt hij even in de omroepbok en dan zegt hij: ja, mijn zoon scoort. Ik scoor niet meer bij Toledo. En dan die scoort nou die 5-0. Ja, het is natuurlijk zoals ik zei. Het blijft hier met 3-0. Sam van der Belt, daar ben je helemaal bij. 5-0 en nog 20 minuten te gaan.
0: It's a pity. It's a pity, ja. It's in ieder geval een pity. We maken Queen niet meer af, maar we gaan wel naar Jeroen.
2: Ja, dat was natuurlijk Queen volgens mij Play the Game, als ik het goed heb.
0: Ja.
2: En gaat u echt de game playen, om het maar heel slechte Engels te gebruiken. En het had dit al bijna 2-2 moeten zijn. Vanaf de rechterkant een schot voorlangs dat net naast wordt bij de tweede paal nog opgepakt. En van dichtbij houdt de keeper de 2-2 uit. En Dem is nu echt bezig aan een omsingeling. En is op zoek naar meer. En de voorzet wordt nu goed gepakt door Sam Grapendaal. Bij SCC staan inmiddels klaar om in te vallen de nummer 9 en 11, Luc Goedbloed en Mohamed Erol. Maar dan moet die bal eerst natuurlijk uit het veld schijnen. En dat is niet. De keeper van SCC, Sam Grapendaal, schiet naar voren. Maar ja, gewoon naar zijn andere keeper. Want ja, die bal wordt gewoon door de wind meegenomen. En de keeper pakt van de andere kant op. En dan kan Denver aan de aanval gaan. Het ziet er niet goed uit voor SCC, voel ik. Ik zie ze dit niet over de streep trekken, eerlijk gezegd. Er moet een actie komen. Want het ging nog even goed, zoals ik net zei. Maar op een gegeven moment was het gewoon echt 1-0. En je zag hem aankomen. Nu loopt Dem gewoon door de 16 in. En dan wordt hij uiteindelijk toch tegengehouden. En het is nu, ja, het is weer een andere kant. Want ik zat net de gebeurde goals aan de andere kant. En nu ook weer. En nu is de bal uit het veld. Dus gaat SCC wisselen. Ik ga even de administratie doen. En zometeen ben ik weer terug.
0: Oké, Willem Molenveld. Ene keer scoren ze niet. En nu scoren ze de 5. Willem?
1: Willem... Ja. Kan je het niet middelen, Nick? Als je het middel doet, dan is het lekker. Maar dat mag niet, hè? Ja. Middelen is niet altijd goed. Nee. Maar goed, in dit geval, jij is kort een 5. Maar ik heb het al gezegd, dit is een tegenstander die gewoon, voor mijn gevoel, iets minder is van verleden week. En je zei het al, van Olympia Haarlem is gewoon een speler. Is gewoon een speler die op een gegeven moment, toch gepromoveerd en verleden jaar gedegradeerd zijn. Maar... Ja, ik kan het niet zonder lachen. Nee. Maar er staat hier een grensrechter. Ja, sorry. Maar dat is zo lachwekkend. Die lacht echt om alles. Maar dat is echt lachwekkend. Maar goed, aan de andere kant krijgt eindelijk in dit geval de club PVCV een kleine kans. En die kleine kans wordt in dit geval onderbroken door de speler. En dat is Chris van der Zwaag. Ik hoop dat die jongen heel blijft. Dat is gewoon een wereldvoetballer. Hij was niet van niks verleden jaar de speler van het jaar. En ik begon nog die prijs te reiken ook. En hij is gewoon heel goed. En ook weer lichtelijk geblesseerd in een aantal weken. Maar goed, 5-0. En we gaan naar de 70ste minuut.
0: Lisse, VVSB. VVSB, Lisse, Marco. Marco van den Berg.
3: Sorry, ik zat lekker te kijken naar de wedstrijd die net begonnen is.
0: Ja, maar je doet ook verslag, hè?
3: Ja, precies. Maar Lisse is in ieder geval aan de linkerkant van het veld. Ze spelen nu richting de Dokter Schaapmanslaan. En PSV dus richting de Zilk. Kwam op, maar kon zijn tegenstander niet passeren. En zodoende kon PSV het overnemen. En nu gaat PSV proberen een aanval op te zetten. Maar die wordt gelijk gepareerd door Lisse. En die gaat weer van achteruit beginnen op te bouwen. Rustig rondspelen. Kijken naar een gaatje die ze kunnen vinden. Ja, en je staat met 0-1 voor. Dus Lisse heeft alle tijd om een gaatje te zoeken en kan ook weer heel makkelijk terug. Want ja, ze hoeven niet meer. Hè? En dat is wel heel erg lekker voetballen. Zeker voor een ploeg als Lisse die gewoon hier ook met de volle map naar huis toe wil. 5 kilometer verderop.
0: Laat jullie toch niet gebeuren, Marco? Kom op.
3: Ja. Nee, dat vind ik ook. Maar we staan 46 minuten op de klok. Ja. Dat is 0-1.
0: Jeroen Duineveld.
2: Ja, dubbele wissel bij SCC net. Goedbloed en Erol kwamen erin voor, even kijken, Garkoes en Munzi. En ik zei net al je krijgt altijd nog wel een kans. En die kreeg SCC er net, terwijl ik even om moet kijken. Nee, ja, die gaat over. Terwijl de counter, de bal werd in een counter uitgetrapt. En dan was het Erol die 1-1 met de keeper stond, buiten de 16. Dus die lopte hem over de keeper heen. Keeper mocht natuurlijk zijn handen niet gebruiken, want dat is het rood geweest. Maar de bal ging gelukkig voor Dem en ongelukkig voor SCC overgedragen door de wind. Maar in de counter was het alweer een schot van Dem. En dat werd gestopt door de keeper. En net ook weer een schot van Dem, maar dat was ook niet goed. En werd, ging hoog over. Sam Gapendal werd uitgeschoten, maar de bal gaat ervoor en wordt daar alweer opgepakt door een Dem-verdediger. Maar SCC heeft in ieder geval ingooid. Dus kan in ieder geval toch het terreinwinst even houden. En wat rust in de ploeg krijgen. Want ja, 11 tegen 10. Of 10 tegen 11 vanuit SCC-oogpunt. En die 1-2 moet over de streep getrokken worden door SCC. Er lijkt ietsje meer rust in het spel gekomen. Maar ja, Dem is nog wel gewoon nu op dit moment steeds beter. En is op zoek naar de gelijkmaker. SCC gooit in en gaat proberen toch iets te verzinnen. Maar nee, het is Dem dat direct de bal weer afpakt en gaat in de aanval. En dat lukt ook. Bal gaat over de middenlijn. Een diepe bal wordt goed verdedigd door de SCC-verdediger. En dat betekent dat er net over de middenlijn een inworp is voor Dem. En die gaat snel genomen worden. Of niet? Ja, toch wel. Schijf het nog niet met zijn vinger omhoog te staan van het moet u binnen zoveel seconden. En Dem gaat op zoek naar de 2-2. Die hoopstocht, dat zou het eerste puntje zijn van dit seizoen. Vorige week verloren ze. Maar de bal wordt onderschept door de SCC'er. Lijkt dat hij door Erol werd onderschept. Maar Dem pakt de aanval weer over. En zo staat Dem weer aan de volgende opbouw op de middenlijn. En komt de bal nu bij Jelle Donald. En gaat de bal, gaat SCC nog aan, of Dem aan een aanval beginnen. Maar het lijkt af en toe ook hier wel een beetje handbal. De bal van links naar rechts. Toch kijken of er een gaatje ergens is. Toch ineens versnellen. Jelle Donald nu weer in de bal. Gaat nu naar links naar Nick Kaimolen. En gaat die de bal ervoor geven? Ja. En de bal wordt in de 16 ineens stilgelegd. Maar wordt goed verdedigd? Nee, toch niet. En dan is ineens Dem toch in het strafschopgebied. En gaat er geschoten worden. Maar de bal wordt aangeraakt en dan gaat Dem zometeen weer aan een nieuwe aanval. We spelen nog 12,5 minuut plus blessuretijd, stand 1-2.
0: Nou, Willem Molenveld, ter leden doelpunt.
4: 6-0. Wij hebben 5 is onvoldoende, 6 is meter. En dan zeg je wie scoort hem? 8 de invaller en dat is Ricky. En Ricky heeft zijn achternaam, Olisuka Ansai. Met andere woorden, 6-0 en nog een kleine 18 minuten te spelen.
5: Bollenstreek Sport is er ook vandaag weer bij. If you change

0: De Abba's met Take a Chance on Me. Wedstrijden in het laatste stadium. Eén in ieder geval, die van Jeroen. Jeroen, als je zei, houdt het vol?
1: Ik had net natuurlijk al vandaag al de Beatles en Queen onderbroken. Nou, en ik stond al op het punt om ABBA te onderbreken. Want het was echt ongelooflijk, want hoe die bal er niet inging voor Dem. Het was bijna 2-2, twee keer een schot en de keeper redt toch steeds op wonderbaarlijke wijze. Maar SSC is in de avond ook alweer één of twee kleine kansjes gehad en een corners. Maar Dem is vooral slordig in het spelen met een hoekschop die dan gewoon kort genomen wordt en eigenlijk door SSC direct wordt opgepakt. Waardoor het momentum van Dem ook heel snel weer gebroken wordt op een middenveld, een speler die net even een trucje probeert te doen. Ja, dat moet je op dit moment eigenlijk niet doen. Ik zal maandag zijn mijn collega vragen, die coach is de trainer is van Dem, van wat hij daar nou van vindt, want dat was niet heel verstandig. Maar Dem is nu toch alweer aan de omsingeling bezig. Hij heeft de laatste wissel gedaan, de vierde wissel, maar het is op drie momenten al geweest, dus dat betekent dat Dem niet meer kan wisselen. En er is nu een vrije trap op een meter of 30, dat gaat wel even duren. Dus ik zou zeggen, even naar Marco, denk ik.
2: En daar is Lisse heel gevaarlijk, want die krijgt een vrije trap aan de rechterkant van het veld. Die wordt heel goed bij de eerste paal neergelegd, waar het, dacht ik, de nummer 22, en dat is 24, Remy van Ekeris, heel goed wist in te koppen, waar onze keeper kon redding brengen. En dat is vandaag Lex Hogevorst, omdat, dat heb ik afgelopen woensdag ook al verteld, Van Wandelen, die normaal op doel staat, iets in zijn hand gebroken heeft, met een heel moeilijk woord, dus daar ga ik niet aan storen. In ieder geval, hij is een poosje uit de relatie en daardoor staat Lex dus op het doel van VVSB. Nu van Velsen voorin, legt hem terug aan, even kijken, dat is Timmermans. Die haalt Verneijdig uit en dan net wordt hij nog door de keeper aan de andere kant van de paal getikt. Zodat het een corner is voor VVSB. Die ga ik toch eventjes meenemen. Het is in ieder geval Timmermans die die bal gaat nemen aan de linkerkant van het veld. Voor de supporters van VVSB die daar allemaal onder die parasol staan van dat biermerk met een dubbele naam. Gaat die bal komen? Komt die hoog voor? En is het Tobias die hem met zijn knie toch weet te raken? Maar die kan hem helaas niet genoeg dingen geven. Dus Kleiweg was dat. En de bal gaat aan de verkeerde kant ook weer van de paal. En is het een achterbal voor Lisse. Het is een euro 55 minuten op de klok. Reet is spannend. Maar ja, 0-1.
0: Jeroen.
1: Ja, hier is het 1-2 en is het nog 5 minuten plus blessuretijd. Dus hier is het echt heel spannend. En ja, Dem ruikt misschien wel een stuntje. Maar ja, dat zou het wel zijn als ze nog een punt pakken tegen SSC. Want ja, 0-2 achter. Maar door een rode kaart draaide de wedstrijd toch wel ineens. Want anders kreeg een wedstrijd die al gespeeld was toch ineens alweer een spannend randje. Want SSC was echt op weg naar de 0-3. En dan zou het kogeltje rond zijn geweest. Maar ja, voetbal is soms een gek spelletje. Er kan ineens heel snel wat gebeuren. En dat is vandaag dus ook het geval. Maar het ziet er voor SSC nog wel goed uit. Want ze staan nog steeds aan de goede kant. De vrije trap die waar ik net van meldde toen ik overgaf van Marco, die leverde overigens niks op. Die ging hoog over, nou niet hoog over, maar de keeper zag dat hij overging en kon hem even laten. En even kijken, hebben we nu een blessurebehandeling? Nee, er wordt weer opgestaan. Ja, die nieuwe regels had Willem het ook al over. Die werken op zich, er zit wel een maasje in hier en daar, maar werkt op zich wel. Spelers gaan echt niet meer zo lang blijven liggen, want weten dat ze dan ook daarna een minuut van het veld moeten. En ook die regels met dat er maar 8 seconden of dan gewacht moet worden, dat werkt ook. Het gaat veel sneller met de hervatting. Keeper pakt nu de bal op van SSC Sim Gapendal. Gaat hij dus nu ook gewoon uittrappen. Ongetwijfeld naar voren. Ja, keihard hoog naar voren. En even kijken wat daar dan mee gaat gebeuren. Maar die lijkt gepakt te worden. Nou nee, dan is het net de SSC aanvaller die staat. Maar neemt hem niet goed aan. En waardoor een Dem-speler de bal over de zijlijn kan schieten. We zijn hier nog 4 minuten tot de blessuretijd. Stand nog steeds 1-2.
0: Willem 7?
3: Jawel. 82e minuut. 7 klappen heet dat. Dus inderdaad. 6-1 is 7. 7-0, 82e minuut.
0: Dan gaan we nog even naar Marco.
2: Daar was Lisse net goed op weg, want er was een foutje achterin in de verdediging van VVSB. En daar kon de nummer 15, en dat is Marcus Scholten, van profiteren. Hij kwam alleen op de keeper af. Had hem natuurlijk gewoon heel mooi breed moeten leggen, maar dat deed hij niet. Waardoor deze aanval dus niet omgezet kon worden in een doelpunt. Nou, daar kwam VVSB in ieder geval goed weg. VVSB, wat ik wel vind, dat die aanvallend zeker sterker is als Lisse. Maar net als afgelopen woensdag, de laatste bal is weer niet zuiver. Waardoor het heel makkelijk verdedigen is voor Lisse. Laat ze maar even komen, want die laatste bal gaat toch niet goed. Nu Lisse weer in de aanval, maar wordt hij door Kleiweg goed afgepakt. Legt hem dan terug op zijn keeper, die hem voluit haalt. En dan gaat Kuus verder in gevecht met zijn tegenstander. Die wordt bijna omarmd of gekruppeld. Maar toch fluit scheidsrechter Bjorn Kuiper er niet voor. Hij mag Lisse weer opnieuw gaan uitverdedigen en proberen een aanval op te zetten. En dat doen ze heel rustig met korte tikjes en weer terug en weer die kant op. En nu is het een, ik dacht een vrije trap voor Lisse, maar de scheidsrechter laat het toch doorgaan. En dan wordt hij nu door drie man van VSB neergelegd, de nummer 12. En nu is het ook weer, even kijken, de nummer 11 van, dat is Mohamed Hamdoui. Die continu in gesprek is met de scheidsrechter en aan het forceren is om te kijken of hij...
0: Ja. We gaan even naar Jeroen.
1: Want het is hier ook ontzettend spannend. Het was net een aanval van SCC, want het krijgt er ook weer kansen. Goed bloed de invalspits van SCC met zijn kont richting de keeper. En ja, zoals Brommie dat altijd heel goed deed. En probeert hem af te leggen of te draaien. Het afleggen lukte uiteindelijk. Maar er zat een verdediger van Dem net tussen. En die trapte de bal keihard weg, waardoor dat niks opleverde. En Dem net in de aanval leverde ook niks op. En nu is SCC weer in de aanval, maar de bal waait gewoon richting de keeper. Die gewoon de bal snel uitgeeft naar Nick Krijmolen van Dem. En die gaat uitverdedigen. En dan gaan we aan de slag. Of dat was Dem. En die weet de bal door te pasen naar het middenveld. En nu is het spannend. En gaat naar de rechterkant. En gaat de bal voorkomen. Maar die waait deze doel. Nou, dat leek wel even. Je moet hem als keeper dan maar hebben, zeg ik altijd. Sam Gaven dan pakt wel. En neemt nu even tijd. We hebben nog anderhalf uur tot blessuretijd. Stand 1-2.
0: Marco?
2: Van Velzen die aan de linkerkant weer gevaarlijk doorkomt. Een tegenstander weer weet te omzeilen. Legt hem dan voor. Maar is het een speler die hem vlak voor de voeten van Guus Berber weet weg te tikken. En kan er een corner genomen worden. Die gaat door Obawale genomen worden aan de rechterkant van het veld. Komt hoog voor. Is het Bloemendaal die hem bijna op zijn hoofd krijgt. Bijna jou hoor. Dan is het Kleiweg die hem vanaf die 16 meter lijn volhard uitnaalt. En volgens mij is hij nog door iemand aangeraakt. Maar hij gaat op naam van Kleiweg. Het is hier al reken spannend. 59 minuten op de klok. Ja. Nou gaat het gebeuren. 1-1.
0: Willem Molenveld.
4: Het is 8-0 geworden. Sam Fleming, hij denkt dat hij voor kan. Heb ik al eerder gezegd, kan hij ook. 8-0 en dat is eigenlijk extreem. Maar goed, het is niet anders. Nog 5 minuten te gaan.
0: Jeroen?
1: Ja, SCC heeft nu een vrije trap op een meter of 20 van de keeper, van de, het doel van Dem. We gaan zometeen de blessuretijd in. En er was ook een gele kaart voor een speler van Dem. Voor even kijken, Julen Kajesolbes, dat zal ik ongetwijfeld niet goed uitspreken. Met excuus
0: aan
1: de
0: familie.
1: Precies. Want het was eerder in de avond, maakte hij ook een overtreding. Uiteindelijk is dat niet de plek waar de bal terecht komt. De bal komt terecht op een meter of 20. Net op de randje 16. Bij het eind van de halve cirkel. En we gaan zometeen de blessuretijd in. Nou, het zou voor SCC natuurlijk heel erg lekker zijn als deze bal erin gaat. Want dan ben je van een hele zenuwachtige laatste paar minuten af. Ik denk dat er een minuutje of 3 gaat bijkomen. Dus met permissie ga ik dat ook gewoon in totaal meenemen. Want het is een spannende fase. Nou, dat gaan we zien.
0: Ja,
1: Even vrije trap en die wordt genomen door SCC. En dat... Oh, nou! Dit is klaar! Dit is gewoon klaar! Als Koeman ooit tegen Engeland in 1993 de WK-kwalificatie met een stiftje over de muur en zo in de kruising. Wat een heerlijke goal! Het is 1-3.
0: Goed zo, Marco.
2: VVSB wat nog steeds volop in de aanval is. En ja, Lisse moet nu wel, hè. Want met die 1-1 stand... zullen ze toch echt nu een standje erbij moeten gaan zetten. Want anders dan...

0: En bij VSB staan er drie man zelfs klaar om te wisselen. Okay. Want ja, die wil natuurlijk toch hier winnend van het veld afkomen.
1: We gaan nog even naar Jeroen, Marco. En dan gaan we straks weer terug bij jou.
2: Ja, ja, en daar is het nu zelfs 10 tegen 10. Als, en dan niet de uitslag bedoel ik, maar een overtreding van, even kijken, Jan en Donald rechts voorin bij SJC. Waarvan ik denk, van die had je ook best rood kunnen geven. Dat werd er ook geroepen. Maar het is geel en die had hij al. Dus is het nu 10 tegen 10 en is dit echt, voor zover het er nu was, natuurlijk helemaal gespeeld. De 1-3 daarnet van, was van Mohamed Erol en die schoot echt schitterend in. En ja, dit is wel even een blessure wat nu wel even gaat duren. Ik kan even zo zien wie het is. Het is op Luc Goedbloed en dat was best wel een gemene overtreding. Dus het is, ik heb de administratie moeten bijhouden vanmiddag. 4 keer geel, 6 keer geel. 4 voor Dem, 2 voor SJC. 2 keer rood, 1 keer direct, 1 keer 4, 2 keer geel. Nou, het is aardig druk geweest. En 1-3, er komt een blessurebanding nu, dus ik geef nog, kom zo nog maar even met terug. Ik geef hem nog even terug.
1: Oké, we gaan naar Jeroen. Jeroen? We gaan naar Willem Moerik. Willem Molleveld.
3: Dat mag ook. 8-0. En dat betekent gewoon Sam Fleming. Hij toort het vandaag door een lusteloze broek. En het is dus 8-0. En we hebben nog 1 minuut te gaan. Ik denk niet dat zij zijn veel met het. Maar goed, bij die andere wedstrijd is spannend. Want ik weet, de grote vriend Marco. Dong, dong, dong, dikkie doeko dong. Maar die zijn 1. En deze Marco.
1: We gaan ook even naar Jeroen.
2: Ja, daar komt de vrije trap. Gaat nu genomen worden rechtsvoor door Hamza Rawi. Gaat SJC hem nog echt goed nemen? Ja, we zijn in de derde minuut blessuretijd. Maar die heeft eigenlijk gewoon 2 minuten stilgelegen zo ongeveer door deze blessure. Want na die overtreding 10 tegen 10. Dus inmiddels stel SJC dus meer dan een half uur met 10 man al speelt. Al snel van 0-2 voor naar 1-2 kwam. En echt wel een beetje gewankeld heeft. Ook wel kansjes kreeg. En uiteindelijk die schitterende vrije trap. En nu weer een vrije trap. En in welke mazen wordt dit nog echt feest naar de bal gaat? Ze gaan in de hoek spelen. Ik altijd met 1-3. Ja, dan denk ik. En het wordt zelfs een hoekschop, versieren ze. Dus het wordt een hoekschop. Dat wordt de 7e hoekschop voor SJC deze middag. Dem heeft er 8 gehad. Dus dat is echt wel veel aanvallen, veel corners. Het begin was niet leuk. Maar de rest van de wedstrijd was eigenlijk wel heel erg spannend. Gaat SJC dit nu ook opnieuw kort nemen en dan de wedstrijd proberen uit te spelen? Dan zou ik zeggen, op een gegeven moment als scheidsrechter met zo'n stand, fluit maar af. Maar hij lijkt toch normaal volgezet te worden. Hamza Rawi gaat de bal nemen. Hier rechts voor me. En dan komt de bal voor. En pakt de keeper op. Nee, bij de tweede paal wordt hij ingekopt. Maar dan wordt de bal weer aangeraakt. Dus is het nog een corner. Dan staat het ook qua doelpunten, qua corners gelijk. 8-8. Qua rode kaarten staat het al gelijk. Qua stand niet. 1-3. SJC gaat op weg naar de tweede zege op rij. Dem gaat voor de tweede kwartier. Hier is opnieuw de corner. Die wordt door Dem-verdediging gered. En dan komt de bal weer rechts naar voren. Weer bij dezelfde Rawi. Die gaat proberen om voor te zetten. Dat lukt niet. Maar dan is het een inworp voor SJC. Ja, ik zou zeggen als scheidsrechter fluit af. Nou, net op het moment dat ik dat denk, fluit hij ook af. 4 minuten blessuretijd geweest. Het is afgelopen. De eindstand is 1-3 voor SJC bij Dem. Dank jullie wel allemaal. En tot snel.
1: Ja, ook bedankt Jeroen. Marco. Ja.
0: Daar is een wissel zijn er geweest bij VBB. Want de trainer van VBB, Arjen de Zeeuw, wil toch echt hier die winst gaan pakken. Zo is die lange dwarrel, zoals wij hem hier altijd noemen.
1: Oh, Jesse, ik dacht dat je het over mij had.
0: Nee, dat had ik gezegd, die grijze. Maar deze heeft iets minder haar als jij op zijn hoofd staan. Jesse van Nieuwkerk, die is in het veld gekomen. Net als Dylan Carroll en ook Cardol bedoel ik, en ook Max Ossendrijver is gekomen. En die hebben plaatsgemaakt. Tobias Kleiweg, Joey van Esveld en ook Van Velzen is naar de kant gegaan. Dat is wel jammer, want dat is wel een man met heel veel snelheid en gevaar voorin. Maar goed,
1: Marco, nu, we gaan even naar Willem, dan komen we terug bij jou.
3: Dankjewel, Nick. Inderdaad, het is 8-0 geworden. Met andere woorden, een extreme uitslag. Volgende week tegen Velzen. Voor mij een klein beetje onbegrijpelijk dat deze ploeg met 3-2 heeft gewonnen van Velsen. Maar voetbal is voetbal. 8-0. En ik kan maar even zeggen, Nick bedankt, Dennis bedankt. Op naar Ajax PSV. Dat is de volgende kraker. In ieder geval, Marco, nog succes.
1: Oké, jongen. Dankjewel.
3: Hoi, hoi.
1: Hoi. Marco.
0: Je zit in ieder geval wel spannend. Want ik had net te vertellen dat dus Dylan Cardol aan de rechterkant voorin is gaan spelen. En dat is ook wel weer een snel mannetje. Nu wordt er een speler van Lisse onreglementair ter val gebracht. Het is Jaap Zwetsloot die dat was. En is het nummer 11 van... Oh, wat een goal is dit, jongens. Het is de nummer 11, Mohamed Hamdoui. Die vanaf een meter of 20 gewoon vol uithaalt. En hem, ja, hij kan niet verder in de kruising als dat dit was. Het is een... wonderschoon doelpunt. En daar kan ik niet meer van zeggen.

0: Het is 1-2 voor Lisse. Maar ja, het wordt bij Kruiskwartiertje. Moet toch gaan beginnen. Dus wie weet wat dat allemaal nog op gaat leveren. Laten we maar even een stukje muziek gaan doen.
1: Ja. Ja, mensen, ja. Nou ja, het derde uur zit erop. En het vierde uur gaan we met Marco verder. Dankjewel alvast voor het luisteren. Maar we gaan nog door. Denk erom. Dus haak niet af. Tot straks.

0: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 5 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is het McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden 2 piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval 2 kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk Binnen.
2: Dit Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Bollenstreek Sport.

0: 4 uur Bollestreek Sport, mensen. We zijn er al vanaf 2 uur. We hebben Noordwijk gelijk horen spelen tegen Excelsior Maassluis en SJC met 1-3 horen winnen bij Dem en Terlede. Horen winnen bij, wat was het ook alweer? 8-0 tegen een te bekerploeg PVCP of zoiets dergelijks. Nou ja, uit Vleuten, 8-0. Dus Terlede zit flink goed in de beker. En we hebben nog één wedstrijd en niet de minst belangrijke, namelijk VVSB tegen FC Lisse. En de stand was voor nieuw ster nieuws, of ster nieuw ster bedoel ik 1-2, Marco, en nu?
1: Het is nog steeds 1-2, maar het Noordwijk kruiskwartiertje is wel begonnen, hoor. Het is 76 minuten op de klok en VVSB wat echt het grote mannenvoetbal aan het spelen is. En Lisse die eigenlijk alleen maar aan het vertragen is en ook aan het zeuren over de minst kleinste dingetjes, terwijl ze zelf ook wel heel goed weten te uit te delen. Maar ja, de scheidsrechter, die moet optreden als dat aan de orde is. Het was net wel een hele rare actie, want de bal werd diep gespeeld. En Max de Ossendrijver bleef staan, maar zag de speler op zich afkomen. En maakte zich daardoor sterk, zodat hij hem, als hij tegen hem opsprong, op kon vangen. De speler sprong ook expres tegen hem op, maar lag daarna zo te kermen. En dat was trouwens Jaap Zwetsloot. Dat de scheidsrechter besloot om Max Ossendrijver een gele kaart daarvoor te geven. Nou, daar snapte helemaal niemand wat van. Maar alleen Bjorn Kuiper snapte dat dus. VVSB wat volop in de aanval is, want die gaat proberen 2-2 op het scherm te krijgen. 77 minuten op de klok. 2-1 tegen 2.
0: Oké, nou, die wedstrijd die maken we af. En daarna nog even wat uitslagen tweede en derde divisie. En dan zit de uitzending van Bollestreek Sport er voor ons op. Maar zover zijn we nog lang niet. Een muziekje kan er altijd nog wel even tussendoor.
2: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.

0: Marco Schuitenmaker met Loesoe. Nou, ja, VVSB, moet hem niet. Gaan de Loesoe gaan, toch?
1: Nou, Loesoe, we zijn toe aan een doelpuntje. Ja. En dat gaat de VVSB denk ik toch nog wel redden, hoor. Want ja, dat kan ook niet anders. We zijn continu volop in de aanval. En Lisse die moet alle zeilen bijzetten om hier VVSB nog van die gelijkmaker af te krijgen. Dus nu aan de rechterkant is het Cardol die hem weer inbrengt. Daar staat Max Ossendrijver onderhand ook in de spits. Want ja, VVSB gaat natuurlijk alles op alles zetten. En Lisse heeft daar drie man net gewisseld. Las Rous is onder andere het veld ingekomen. En ook, hoe heet die, Boutje Heemskerk. En VVSB heeft ook gewisseld. Daar is Van Wetten naar de kant gegaan. En het aanstormend talent, de andere Noordwijkerhouter. En dat is hier Niels Duivenvoorde, is daarvoor in de plaats gekomen. Dus VVSB alles op alles om hier ook toch die gelijkmaker te krijgen. Max Ossendrijver in de spits. Dan speelt die bal door naar Jesse van Nieuwkerk. Die wil die bal onder controle te krijgen, maar toch niet goed genoeg zodat Lisse hem uit kan verdedigen. Dan is het Cardol weer die de bal heel goed afpakt. Speelt hem dan helemaal breed op Niels Duivenvoorde. Niels Duivenvoorde aan de linkerkant van het veld. Speelt hem dan net iets te ver voor zijn voeten, waardoor het andere speler hem kan overnemen. En is het Guus Verber die een 1-2 aan gaat met Jesse van Nieuwkerk. Maar die komt net te kort, waardoor de keeper van Lisse, dat is Sven Verswijveren, die kan hem overnemen. Dan is het nu aan de linkerkant van het veld bij Lisse is het de aanvaller Daro die de bal alle tijd heeft om hem aan te nemen. Gaat dan ook weer helemaal terug richting de nummer 20, Jardon Sijsling. En zo blijft Lisse weer achterin doorspelen, waar Las Rous onderhand achterin is gaan staan. En daar de boel een beetje op gang, of tenminste, moet organiseren. Nou ja, dat kan hij natuurlijk wel, want hij heeft er ondertussen al heel wat wedstrijdjes op het allerhoogste niveau op zitten. Nu Bloemendaal, die de man Daro aan de linkerkant heel erg moeilijk maakt, krijgt daar een uitbal. Zit even te kijken waar hij dan heen moet. Dan gooit hem dan toch naar Timmermans. Timmermans die probeert Max Ossendrijver te bereiken, maar dat lukt niet. En zo gaat hij, wordt hij weer uitverdedigd en komt hij bij Van Breukelen die hem op kan vangen. Van Breukelen die dan niet goed met die bal omgaat, waardoor Lisse de bal over kan nemen. En is het de nummer 11 die hem richting de linker buitenkant speelt. Dan wordt die bal voorgetrokken, kan nummer 21 hem opvangen. En is het een scribbatje voor het doel van VVB, maar is het Ober Wallee die hem wegwerkt. En is het nu Max Ossendrijver, of Fusserver die weggestuurd wordt. En daar krijg je dan Las Rous die daar een vliegende tengel op Guus Verber doet. Maar de scheidsrechter heeft al eerder gefloten voor een vrije trap, zegt hij. En mag VVSB hem gaan nemen. Dan komt Ober Wallee helemaal terug uit die spits om die vrije trap te nemen. Dan denk ik, nou dat kan Hooi ook. Waarom moet jij daar helemaal van terug? Blijf gewoon in die spits, want daar sta je. Maar goed, hij gaat toch die bal nemen. Neemt hij die bal en is het een verschrikkelijke afzwaaibal waar helemaal niemand wat mee kan. En gaat wordt hij toch opgevangen door Hooi. Hooi die hem dan naar buiten speelt. Maar er staat dan op dat moment helemaal niemand van VVSB. Zodat Lisse hem de lange bal naar voren kan spelen richting die nummer 11 van hun. Die net ook al die verschrikkelijke knal op doel in de kruising jaste. En dat is Mohamed Hamdoui. Maar is het via een uitbal waardoor Bloemendaal de uitbal mag gaan nemen. Gaat iemand van Breukelen. Van Breukelen speelt dan door naar Hooi. En zo is de bal aan de linkerkant van het veld gekomen. Wat doet Hooi er dan mee? Die weet niet zo heel goed wat hij ermee moet. Gooit hem dan maar blind richting Max Ossendrijver. Die vangt hem op zijn hoofd. En is het Las Rous die hem heel goed uit weet te verdedigen. Maar gaat Max Ossendrijver hem toch weer proberen op te vangen. Maar kan daar voor de rest helemaal niks mee. En wordt die bal gewoon blind naar voren getrapt. Zodat Lex Hogevorst hem op kan nemen. Die geeft hem weer door naar Hooi. En dan gaat aan de linkerkant Niels Duiven worden zijn man. En is het daar een opstootje met een van de spelers van Lisse. Die daar de bal moedwillig weg wil pakken. Zodat VSB niet heel snel een uitbal kan nemen. En wordt de trainer van VSB Svetsloot. Of nee, hoe heet die? Arjan de Zeeuw wordt daar belaagd door iedereen. En komt zelfs de trainer van de SC Lisse. Ik heb daar even zijn naam van veranderd.
0: Steensel.
1: Steensel. Die komt daar verhaal halen bij de Zeeuw. En gaat daar nou eigenlijk, ja, daar zou je een gele kaart voor mogen geven, vind ik. Als die scheidsrechter goed zijn werk doet. Maar goed, het is hier allemaal tumult. En dat, ja, dat mag in een derby, maar niet op deze manier. Het is eigenlijk niet zoals het hoort. De Zeeuw die probeerde die bal op te pakken, zodat VVSB, ja, dan is het toch een gele kaart. voor de nummer 21. En dan krijgt de Zeeuw ook een gele kaart. Nou, als je dan een fan bent als scheidsrechter, dan moet je dus ook die trainer van Lisse een gele kaart geven. Want die ging ook volledig door het lint richting de Zeeuw. In ieder geval, de ingooi is gegooid. Het is Jesse van Nieuwkerk die hem opvangt met zijn hoofd. Maar daar kan er voor de rest weinig mee gebeuren. En gaat de bal naar voren naar Van Breukelen. Van Breukelen vangt hem op. En die speelt hem dan door naar Bloemendaal. Die geeft dan een lange bal richting Jesse van Nieuwkerk. Maar het is Lars Rous die dat natuurlijk heel goed weet. En die vangt hem op, speelt hem door naar een van de spelers van Lisse. Maar is het ook weer Bloemendaal die hem goed ertussen weet te komen. En zo gaat nu Guus Verwer proberen om tussen twee man door te spelen. Wordt dan ook weer neergehaald door Lars Rous dit keer. Dat is trouwens een collega van hem, want ze werken bij elkaar. Dat zullen ze maandagochtend tijdens de koffie wel weer bespreken. En heeft Bjorn Kuiper dus weer gefloten. En is het een vrije trap op nou halverwege de helft van VVB. Of van Lisse. Precies in het midden en gaat Timmermans daarachter staan. Timmermans die denk ik toch hoger in rang al staat als Overwalé. Want die stond er ook, maar die wordt nu weggestuurd. Wordt die bal voorgegeven. Komt die bij Max Ossendrijver op het hoofd. Die kopt hem wel naar beneden, maar in een hele wiswar van allemaal witte spelers. Want Lisse speelt in het wit. En kan Lex Hogevorst hem opvangen. En dan maakt daar, Cardol een klein foutje in de verdediging. Waardoor die, dat was Timmermans. Waardoor Lisse hem over kon nemen. Maar wordt er gefloten voor een vrije trap. En mag in nummer 5 van Lisse een vrije trap gaan nemen. Precies op de middenlijn aan de linkerkant. En die nummer 5, dat is Martins. Wordt die bal naar voren gespeeld en gaat Lisse proberen via combinaties richting het doel van VSB te gaan. Maar weet Van Breukelen te onderscheppen, legt hem dan terug op Lex Hogevorst. Die legt hem op het hoofd van Max Ossendrijver. En zo is het een klein beetje pingpong voetbal op het middenveld. Maar gaat die bal nu door Bloemendaal blind naar voren geschoten worden. En ook Van Breukelen doet dat. Gaat Guus Verwer wordt weggestuurd. Gaat die 16 meter in. Weet zijn man uitkelpen en legt hem dan bij de laatste cornervlag. Helaas, we dachten eventjes dat hij een goede actie had. Maar de laatste paas, en dat is al elke keer bij VVSB, of het laatste schot, is dan weer net niet goed. 88 minuten op de klok. Het is wel een echte derby hoor, hier ook. En de spanning is om te snijden. Want ja, eigenlijk verdient niemand hier om te winnen. En moet het gewoon een gelijk spel gaan worden. Nu een uitbal via Ahoy aan de linkerkant van het veld. Naar wie gaat die hem gooien? Ja, iedereen weet al hoe dat tegenwoordig gaat. Dat gaat naar Jesse van Nieuwkerk. Die krijgt hem ook op zijn hoofd. En dan is het, Max Ossendrijver. Die is van de week naar de kapper geweest. Want die komt een millimeter tekort. Waardoor de bal over de achterlijn rolt. En Lisse alle tijd heeft om hem te nemen. Dit was een fantastische mooie kans voor VVB. Maar helaas gaat hij niet door. Want hij komt net tekort, Max Ossendrijver. De bal wordt toch redelijk snel genomen door de keeper van Lisse. Best vijveren. En die schiet hem blind naar voren. Waarbij een VVSB er hem op kan vangen. En dan geeft Bloemendaal hem door naar Jesse van Nieuwkerk. Jesse van Nieuwkerk vangt hem op. Legt hem dan breed naar Hooy. Die alle ruimte heeft. Geeft dan een voorzet helemaal naar de andere kant. Maar daar staan twee man met een wit shirtje. En dat is niet goed van Hooy. Waardoor Lisse hem over kan nemen. En is het Andouy die de bal opvangt. En dan is het weer die trainer van Lisse. Die helemaal door het lint reageert richting Hooy. Terwijl er eigenlijk niet zo gek veel aan de hand is. Gaat hem dan ook nog staan te beschelden, te intimideren. En dat denk ik als scheidsrechter. Treedt nou eens een keer op richting die trainer van Lisse. Want dat is degene, ja, dat maakt van Jesse van Nieuwkerk hem nu ook even heel goed duidelijk. Dat die trainer van Lisse daar alles fout doet. En ook de hele bank van VVSB staat nu overeind. Om die trainer, ja, en inderdaad, hij krijgt eindelijk zijn gele kaart die hij dik verdient. Maar ja, dan krijgt Hooy ook een gele kaart. Ja, terwijl de jongen eigenlijk niks doet. Ze proberen een bal nog binnen te houden. Maar dat lukte niet helemaal, omdat hij op volle snelheid was. Loopt hij natuurlijk tegen een paar mensen die daar zitten op de bank van Lisse. En gaat Lisse daar helemaal uit zijn plaat. Vooral die trainer van Lisse, die nu ook weer naar de scheidsrechter begint te zeuren. En probeert te intimideren en moeilijk gaat lopen doen. Maar goed, het wordt allemaal lachend afgenomen. In ieder geval staat er nu 90 minuten op de klok. En staat er nog steeds 1 tegen 2 op het scorebord. En is VVSB nog weer volop in de aanval. Wordt het nu een uitbal voor VVSB. Die gaat Hooy nemen. Halverwege de helft van VVSB aan de linkerkant van het veld. Gooit hij die bal dacht ik dichtbij naar Van Breukelen. Nee, hij gooit hem ver. Op het hoofd van Nieuwkerk. Die komt hem door. Dat was Guus Verwer. Die weet hem bijna te bewachten. Maar omdat er zoveel witte staan. En is het nu Guus Verwer die... Ja, hij draait wel wat door met zijn been. Maar hij probeert de bal te spelen. Laten we dat voorop stellen. En is het weer Lisse die alles op hem afspringt. En loopt te douwen en te trekken. En ja, te forceren. En ook de band van Lisse staat weer met z'n allen overeind. Het is een beetje een opgevecht sfeertje hier op Sportpark de Boekhorst. En ja, dat verdient deze derby natuurlijk absoluut niet. Ook de security moet nu bijkomen, want de mensen op de tribune staan moeilijk te doen. Waarbij mensen van Lisse nu ook de supporters van Lisse proberen rustig te krijgen. Het gaat hier een klein beetje spaak lopen. En zelfs Hooi is nu over het... de dreining heen gelopen. Nee, het is hier een apart sfeertje waarbij securities en de stewards hun handen vol hebben aan iedereen, vooral de jeugd van Lisse, om die een beetje in toon te houden. Er staat ook die trainer van Lisse weer erg druk te doen en ook iedereen te proberen te forceren. Maar goed, het is nog steeds een uitbal voor VVSB. 92 minuten op de klok. En volgens mij krijgen we er nog wel een beetje tijd bij. En gaat nu even kijken. Kleiweg nog richting een van de supporters van Lisse. Die heel druk staat te doen. Nou, die wordt door een van de stewards eventjes naar de kant geduwd. Van jongen, blijf rustig en gaat eventjes daarheen. Ja, ik zou gewoon even luisteren naar die mensen. Want je hoeft helemaal niet langs de dekau te blijven staan. Wordt dan door Naral richting de zijkant gebracht. Naral, die een speler van VSB is. En die wissel staat. Nou, waarschijnlijk komt hij niet meer in, want VSB heeft al genoeg gewisseld. En is het nu zelfs de voorzitter die man probeert een beetje tot bedaren te houden. Nou, dat zijn allemaal randverschijnselen die langs het veld gebeuren. Want het moet natuurlijk op het veld gebeuren. Over Wallé die de vrije trap geeft. Gaat die bal hoog voor en is het een hele wirwar van paars en wit wat daar staat. Maar is het op de nu toch de nummer 5 van Lisse, Martis. Die hem weet weg te peren. En is het Timmermans die hem weet op te vangen. En via Overballé, die ondertussen laatste man is gaan staan, wordt de bal weer ingebracht. Max Oosterdrijver die hem doorkomt naar Cardol. Cardol naar Bloemendaal. Bloemendaal legt hem dan voor, maar die legt hem in de handen van de keeper van Lisse. En is het weer even rustig hier op Sportpark de Boekhorst. Voordat er weer wat gaat gebeuren. Dan wordt die bal uitgeschoten en die wordt echt... heel slecht uitgeschoten door die keeper. Houdt hij op het hoofd van Duivenvoorden. Die er helaas niet al te veel mee doet. En is het Guus Verwer die zijn man een klein duwtje geeft richting de scorebord. Of de bording aan de zijkant. Ja, ach. Weet je, in de helft van de strijd kan zoiets gebeuren. Maar gelijk weer al die spelers van Lisse. Die dan lopen te zieken. En die proberen de scheidsrechter te intimideren. Van ja, dat is een kaart, dat is een kaart. Nou. Dat is in het strijd van het die nu gaande is. Denk ik dat je gewoon daar geen kaart voor hoeft te geven. Het is Lars Raus die bal neemt. Die geeft hem dan ver door. En dan wordt hij helaas verkeerd ingeschat door Bloemendaal. Maar kan die keeper, of de speler van Lisse er helemaal niets mee. Wordt die bal achtergegooid. En mag Lex Hogevorst er een achterbal nemen. Die heeft natuurlijk alle haast. Geeft die bal dan een poeier naar voren. En door wie wordt hij opgevangen? Door Niels Duivenvoorde. Niels Duivenvoorde krijgt hem in ieder geval onder controle. Weet zijn man uit te spelen, die nummer 21. Hij gaat dan een klein beetje de fout in met de verloop. En is het Hooi die de bal krijgt, maar hem ook weer niet goed weet te spelen. En zo blijft het hier heel spannend bij Sportpark de Boekhorst. Bij de wedstrijd tussen VVSB en Lisse. Is het Lex Hogevorst die hem weer weet weg te perren? Gaat hij naar Van Nieuwkerk? Die duikt er dan onderdoor. En is het Max Oosterdrijver die... daar een trap op zijn knie krijgt. Of tenminste, op zijn been. Maar er wordt niet op gereageerd. En dan gaat de bal uit. En mag, hoe heet die, Timmermans de bal in gaan gooien. Nee, dat laat ik toch over aan Hooi. Want die kan dat heel ver. Gaan we eens kijken of die dan weer zo opgevangen wordt. Gaat die ingebracht worden. Is het Duivenvoorde die hem heel goed onder controle weet te krijgen. En dan probeert met een inomhaal erin te leggen. Ja, dat had natuurlijk fantastisch geweest als hij erin was gegaan. Maar die bal die gaat langs de verkeerde kant van de paal. En mag de keeper van Lisse, Vers Wijveren, mag dan een achterbal gaan nemen. Ja, die heeft natuurlijk alle tijd, zeker met die 1-2 op het scorebord. Ondertussen 95 minuten en 40 seconden op de klok. Wordt die bal wild naar voren gegaan. En is het dan nu toch Bjorn Kuipers die hier afsluit. Een beladen wedstrijd aan het winnen, zeker aan het eind. En die gaat gewonnen worden door Lisse. En zeker met het gelijkspel van Noordwijk is dat natuurlijk een opsteker voor Lisse. Die daardoor aan de leiding blijft in de Serie A. Of de derde divisie B. Ik weet niet precies wat Dongen gedaan heeft. Dat weten jullie zo meteen wel.
0: Moeten nog spelen.
1: Die moeten nog spelen.
0: Tegen Rijnvogels om 6:00.
1: In ieder geval staat Lisse nu alleen aan de leiding. Gaat VVSB volgende week uit tegen Noordwijk. De absolute streekderby. Die je maakt als in de plaatselijke derby. Om 2:30. Ik zou zeggen, sluit allemaal aan. Of kom naar de Duinwetering. Of luister hier bij Bo. Want dat is natuurlijk wel de pot waar iedereen in de Serie B op zit te wachten. De week daarna, 19 september. Dan speelt VVSB weer thuis tegen Achillesveen om 3:30. En dat is Jeroen Duinenveld voor u hier achter de microfoon. Ik wens u nog een hele fijne zaterdag en graag tot de volgende keer.
0: Dankjewel Marco voor je verslag. En tot volgende week. Ja mensen, dan zit de uitzending van deze Bollestreeksport er bijna op. Waren het niet dat wij nog even naar een paar uitslagen gaan luisteren. Of je dat dan leuk vindt of niet. Excelsior Maassluis tegen Noordwijk 0-0. Zwaluwe UDI 19 1-0. En TOGB Groenester 3-3. En VVSB laat de punten aan Lisse met 1-2. Als we naar de tweede divisie kijken, doen we nu even. Dat is een volledig programma afgewerkt vanmiddag. Dan is de Koninklijke HFC en Sparta, Jong Sparta, die zijn gelijk geëindigd. 2-2. GVV verliest met 3-0 van Quick Boys. Quick Boys ongeslagen nog 5 wedstrijden. En dan ook nog 0 doelpunten tegen, 15 punten. Dus dat gaat crescendo met de nieuwe trainer Rogier Veenstra met Quick Boys. Ik sprak gisteren ook weer een vader van een speler. Die zegt, ze spelen helemaal niet geweldig, maar ze winnen wel. Doelsaldo, dat ga ik nu even zien. 13-0, 15, 12 punten. Ik zei 15, maar het is nog maar tussen aanhalingstekens 12. Maar het gaat qua punten crescendo, qua spel dus niet. Zegt die vader van een voetballer die in de selectie van Quick Boys speelt. Rijnsburgse Boys tegen AFC 3-0. Werd tijd voor Rijnsburg om een keer te winnen. Volendom wint met 2-1 van Hoek. Hardenberg treffers 2-2. Katwijk die verliest. Nee, die wint, sorry. Ik laat de Katwijk eens even schrikken. Hè? Katwijk tegen Jong Almere 3-2. En Spakenburg-Barendrecht 1-3. Roda Raalte, Kozakken Boys 1-2. En Kloetingen IJsselmeervogels 0-2. Dan ga ik eens even kijken of ik snel de uitslagen van SJC de afdeling kan produceren. Dat gaat mijn telefoon hartstikke goed doen. Daar gaat hij. DVVA SDW Barneveld 0-0. WVHDW Jos Watergraafsmeer 1-0. Aalsmeer haalt het eerste puntje. Wie had het ooit gedacht? Tegen ARC met 2-2. Victoria Hoofddorp 3-5. Ik heb moeite met die 1, zie je dat? En Dem SJC 1-3. Dat betekent dat SJC bovenaan staat met een doelsaldo van 9-1. Hoofddorp heeft er ook 6. Ook 6 punten uit 2 wedstrijden. Met een doelsaldo van 10-5. En er zijn nog een paar ploegen die moeten spelen die ook 3 punten hebben. Zoals bijvoorbeeld AFC 34 en HBC Enhuizen. Die kunnen ook nog op 6 punten komen. Vooralsnog gaat het lekker met SJC en doet Noordwijk het ook aardig. En Lisse doet het goed en VVSB wat minder. En Terlede heeft met 8-0 gewonnen. Dus daar hebben we ook geen omkijken meer naar voorlopig. Dat was het voor deze middag. Namens Dennis van Zuilen en namens mezelf zeg ik bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Dan is er weer een nieuwe Bollestreek Sport. Dag.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 6 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat die afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als: de longen van Kroatië kunnen niet langer ademen. En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3:00. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
0: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
14: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Noordwijk, Teylingen, Lessen, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit en noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
6: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
7: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Ontdek het avontuur bij De Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
6: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24a. Tot snel!
9: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 8 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele...

Adem in, adem uit, een diepe zucht. Adem in, wat is het liefde in de lucht? Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niet voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen.

0: Daarom bij Eemskerk Verzekering in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïense president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
7: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijnzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauschka. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
10: Deze week is het de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
13: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
14: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
16: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
15: Help je mee?
17: Bebelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bebelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 10 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid. Dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Jelle Seubering met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Kirayno Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zurich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
7: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
8: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
9: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
8: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
7: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
10: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
11: De omroep van de Bollenstreek.
12: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
3: Noordwijk, Teilingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.

0: is Bo.
1: Met het nieuws van 12 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: De omroep van de Bollestreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
7: And now we're dance, trance and house music. Trance Live.
8: Exciting and entertaining. Get on up. Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
9: Ladies and gentlemen, brothers and sisters.
8: The party starts here.
10: Sunday morning, 12 o'clock. Dance, trance, house music.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese

0: hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Dit is Bo.
10: De omroep van de Bollestreek.
9: Met muziek

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege